0: is 105. Het is 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: keuze.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: H.R. Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen, waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Het doet er 5 minuten langer over tussen Baren en Hilversum Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: You remind me of my mother.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
3: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
2: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
4: ZGL, dat was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
2: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Een bijzondere goedemorgen.
1: Benito van Amersfoort.
5: Het is raar en het is ook weer waar. Dit is een nieuwe Vandaag de Dag.

Nadia Bazar met de epische Ticento op deze vroege ochtend. Dat is precies 7 minuutjes. Nou, 6 minuutjes over de klok van 7. Prachtige bombasties uithalen over deze grootse dingen gesproken. Wist je dat Haarlem ooit de thuisbasis was? Van dat heerlijke... Eens even kijken jongens, waar is mijn heerlijke Huppel de Puppel muziekje? Oké, daar is het Huppel de Puppel muziekje. Even kijken, wist je dat Haarlem ooit de thuisbasis was van een van de meest bizarre reuzen uit de geschiedenis? Daniel Calnius, beter kend als de Reus van Haarlem, was in de 18e eeuw maar liefst 2,83 meter. Visit Haarlem heeft hem zelfs opgenomen in de historische verhalenroute. Als hij destijds door de Grote Houtstraat liep, dan voelde je wel in de klinkers. Ticento dus, hier als opener van de show. Het is heerlijk, het is weer donderdag. En dat betekent dat ik mijn chansons en nieuws aan jou mag presenteren. Mijn naam is Benito, ik ben bij je tot en met de klok van 1:10. En ik reed in de auto hier naartoe naar de studio en toen hoorde ik dat die Nederlandse, de Giant Reus in Nederland, die heeft ook weer een hele mooie rol gekregen in een komende film. Ik ben niet helemaal goed geïnformeerd, want ik was nog een beetje slaperig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, eerlijk. Goedemorgen.

dat is lekker, joh. French kissen. Misschien is dit wel het juiste moment om degene die naast je ligt in het wakker wordt, denkt... Ik geef je een tip, hè. Ik geef je een tip. Door de Almost Monday en de French Kiss. En daarvoor voor de lieve mensen die meeschrijven. Suzanne van Mark Ronson en Ray hier op Haarlem 105. En ja, het is tijd voor een blik op de buitenlucht hier op Haarlem 105. We moeten er nu echt aan gaan loven, hoor. Die heerlijke nazomerdagen laten we toch een klein beetje achter ons. De herfst loopt, komt officieel aan de deur hier in de regio Kennemerland. Als we kijken naar vandaag, donderdag 15 oktober... Dan zien we dat de paraplu binnen handbereik moet blijven. Dan rollen we maar door het weer, de hele regio Haarlem 105. Stap je nu in de deur uit in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal. Dan begin je de ochtend met veel bewolking. Het is een graad of 11. Dus ja, wat langzaam maar zeker toch tijd voor die winterjas. Gelukkig houden we het droog. De beloning komt vanmiddag. De bewolking die breekt open. De zon komt er lekker bij. En het kwikladje gaat naar 19 graden. Nou, dat is toch een goede score, dacht ik zo. Perfect voor een herfstwandeling. Al staat er een merkbare zuiderwind. Profiteer er vandaag van, want morgen, vrijdag, koelt het af en stijgt de kans op een bui. Hey, Jackie Bo.

0: daar word je vrolijk van, hè? Ja, dat begrijp ik wel. Het was een lekker nummertje, een goede chanson. Voor deze donderdagmorgen Baby Doll en Jamie Miller. En daarvoor nog dat heerlijke chanson van Edwin Collins. Zijn laatste nieuws is dat er een afscheidstournee aan zit te komen. Hij is er klaar mee, op zijn 67ste. Hij zegt, ik ga met pensioen. Dan vind ik het mooi geweest. Begrijpen we, Edwin. Op een gegeven moment moet het ook een keertje ophouden natuurlijk, toch? Jazeker. We kijken even naar de verkeerssituatie in onze regio. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. En daar kunnen we heel kort in zijn. Het is, ja, het is helemaal lekker. Het is dat je zegt van geen files te pakken. En dat is alleen maar hartstikke mooi. Dan kunnen we ook nog eventjes kijken naar de nieuwsberichten. Een mooie bericht van de collega's van NH. Over de 4 hoornaarnesten in Haarlem. Imkers die zoeken geld. Die zoeken dinero. Die zoeken plakkers. Want de gemeente en de provincie die zeggen nee, dat gaan we niet betalen. Kijk maar hoe je het doet. Nou, dat is niet zo heel erg handig. In de Haarlemse Kleverparkbuurt hangen dus blijkbaar 4 nesten. En dat binnen niet van die hele gezellige beestjes. Want dat zoemt. En dat schijnt nogal zeer te doen terwijl ze prikken. Er is het een en ander aan paniek uitgebroken hier in Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. En dat houdt dus in is dat die imkers dus op zoek zijn naar centjes. Als je daar naartoe... Ik denk van, ik heb wel een kleine donatie over, dan moet je maar even googlen. Het staat bij de dames en heren van NH geparkeerd. Ze hebben inmiddels al €1100 opgehaald. Dus er is al het een en ander gecollecteerd om die te gaan verdrijven.
1: Goedemorgen.

0: kan een hele kleine dingetje zitten. Happiness. Zoals morgens zit ik te denken aan een vers kopje thee. Of een lekker bakkie. Gewoon een lekker bakkie. Ja, een bakkie pleur, hè. Mag natuurlijk niet. Niet zo'n netjes woord, maar wel heel duidelijk. Je hoorde Alex Warren en het heerlijke happiness. En dan wordt het toch echt tijd voor... ik zeg muziek uit de buurt. Maar nee hoor, het wordt geen muziek uit de buurt. Het wordt tijd voor het nieuws met Trace Abeling. En dat gaat dit keer over geen enkel vuurwerkvergunning in de Haarlem. Nieuwe winkelcentrum in de Beatrixplein en mogelijke rechtszaak parkeergarage De Koepel. Trace, goedemorgen.
1: Nieuws. Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
4: Don't touch me, man! Whatever. Whatever. The sun ain't shining, man. Watch it. Watch it.

lekker jongens. Muziek van de Haarlemse rock en funk en soul formatie. Ryan and the Bombardiers. And Waiting for Solution. En de mannen die hebben recentelijk een hagelnieuwe album uitgebracht. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, helemaal geweldig. Ja, ik zeg prima, mannen, prima. Go. Het is nog donderdagmorgen, hè. Goedemorgen, zeg. Jee, die zijn even lekker bezig, zeg. Momenteel geen nieuw concert gepland voor dit, 2026. En dat nieuwe album, daar wil je natuurlijk wat van horen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Het heet Time to Go. Zal ik je een klein stukje...

0: déjà vu.
1: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, een nieuw nummer dus van Rylan en de Bombardiers. Dat ga je nog veel meer van horen, schat ik in. En hij zat bij ons in de rubriek Muziek uit de Buurt. Terwijl ik dacht dat dat zou gaan gebeuren, hadden we toch eerst even de lokale nieuwsberichten met Trace Abeling. Wil je daar nog meer van lezen en weten, dan kan je tegenwoordig ook heerlijk de 105-app downloaden. Op alle systemen die er maar beschikbaar zijn, heel makkelijk. Gewoon eventjes naar de App Store en dan Haarlem 105 intoetsen. En dan krijg je die app en dan heb je alle muziek meteen en informatie die, tot je beschikking die je maar wil. Van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je kan luisteren en kijken naar de radio. En als je dan kijkt naar de radio, dan denk je, Benito, doe eens rustig.

0: 9 minuutjes over de klok van 7:30. Heerlijke Teddy Swings hoorde je. En dat heerlijke Perfect Man. En die gaat nog steeds als een raket in die Teddy. Jongen. De ene klapper naar de andere klapper. Die moet me toch een partij mensen om zich heen hebben. Met songs die geschreven voor hem worden. Want de een is nog groter hit als de andere. Even kijken. Ja, ik zei het al. 9 minuutjes over de klok van 7:30. Langzaam maar zeker tijd wordt het om die ene been. Up. En die andere been, hup, die moet eruit. Echt, het is tijd om aan de slag te gaan. Even kijken, dat geldt dus niet voor de 34-jarige vrouw uit Haarlem, die samen met haar man uit Purmerend is aangehouden. De koninklijke marechaussee verdenkt haar van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel geld. Bij de huiszoeking is in beslag genomen geld, auto, tientallen bankrekeningen. Hoeveel kan je er hebben? En een grote hoeveelheid designerkleding. Nou, nee, die hoeft er niet uit, denk ik, vandaag. Ik schat in dat zij nog even mag blijven liggen.
1: Dit is Haarlem 105.

0: from every tomb are closing to seal your doom. And though you fight to stay alive,
1: nou, nog heel even. Dan is de moonwalk voorbij.
0: For no mortal can resist.
1: Dat is niet lachen. Nee, dat is helemaal niet leuk.
0: The thriller.
1: Het is nee, helemaal niet leuk, want het is toevallig mooi ook wel vandaag 15 oktober dat Tito Jackson geboren is, maar inmiddels overleden is. Hij zou vandaag 73 worden, net zoals Michael, die er al een tijdje niet meer is. En daar we natuurlijk met z'n allen het verhaal van kennen. Jackie, Jermaine en Marlon Jackson, die zijn er allemaal nog wel. Dus drie van de vijf Jackson 5. Je hoorde Michael Jackson. En nou, dat plaatje, dat ken je wel, denk ik, toch? De Thriller. Iconische plaat met die videoclip. Met allemaal weerzinwekkende zaken. Enfin, die kan je ongetwijfeld. We kijken even naar de echte papieren krant. Ja, ik heb hem serieus in mijn handen hier, hoor. Het Haarlemse Dagblad. De oprechte Haarlemse Courant sinds 1656. De oudste krant van Nederland, ja. En je denkt misschien, Benito, wat is dat met die kerstmuziek? Nog 71 dagen, lieve luisteraars. En dan is het weer zover. Even kijken, in de Haarlemse Courant staat dus op de voorpagina: heerlijk Lego-paradijs in de kerk, de doopsgezinde kerk in Haarlem. Kunnen jonge Lego-liefhebbers, maar volgens mij ook oude, ja, oude Lego-liefhebbers mogen er ook niet doen. Die kunnen zich helemaal uitleven in de herfstvakantie. Daar is me daar een partij Lego. Dan kan je leuke dingen van bouwen. En dan de gemeente heeft maar weinig grip op de leegstand in het winkelgebied in de binnenstad. De vastgoedeigenaren die vragen natuurlijk gewoon veel te hoge huurprijzen. Waardoor ja, dus mensen die wat willen gaan ondernemen eigenlijk daar geen voet aan de grond krijgen om de dood eenvoudig reden. Totdat dat geen haalbare kaart is.

Weet je wat je doet? Kijk maar, regel het zelf maar. Het is voor jezelf. Nou, en dan kijk ik even naar onszelf. De Waardebrug in Haarlem. Die heeft na technische inspectie toch verteld dat de vitale brug tussen de Waardepolder en Haarlem grootschalig onderhoud nodig heeft. Er staat een volledige stremming gepland in de week van 2 tot 8 november 2026. Ja, dat is redelijk tot snel binnenkort. En de brug op de Leidsevaart, de westelijke randweg. Deze brug gaat vanaf 2 november tot en met eind maart 2027 dicht voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Nou, ik zeg, dat is nogal wat met die brug. Ik word er niet heel vrolijk van eigenlijk. Maar goed, dat wordt omfietsen, dat wordt omrijden. We gaan eens eventjes gewoon doen waar we zin in hebben. Om 7:50. We zijn beslotverrekening radio aan het maken. En dit is het nieuwsprogramma van Dag de Dag. En op de draaitafel ligt Bruno.

0: Ja, je hoort het echt, hè? Dat Mary J. Blige. Mary J. Blige. En George Michael en Ass hoorde je hier op de antenne van Haarlem 105. Leuk berichtje uit het station. Verhaal uit de rubriek. Ja, dames en heren, welkom bij de hoge sprinter van 5 uur. Eens even kijken, het stationmuseum Mutec op het station van Haarlem viert deze week zijn eerste verjaardag. Dit vieren ze met een gloednieuwe expositie vol zeldzame en historische treinaffiches. Een leuk succesverhaal, aangezien het museum in zijn eerste jaar al meer dan 5000 bezoekers trok. Dat is nou toch hartstikke leuk. Ik zeg prima gedaan, ja toch? Ik hou er wel van, een beetje van die oude nostalgische plaatjes. Dan liefst boven de keukentafel, toch?
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: entra in questo amore buio, pieno di uomini. Vieni, entra e fatti un bagno caldo.
1: Je mek je nou verrekkend reviews. Dat lijkt er wel een klein beetje op. Paolo Conte en La Vida Con Me. Dus kijken natuurlijk misschien met een schuin knipoog even naar zometeen 9:45 La Dolce Donderdag. Vandaag de dag we bellen met Hortusplein nummer 1. Daar zitten de mannen van Mercato Tomato met de donderdag tip. Italiaanse tip die je moet gaan doen vandaag. Maar zover is het nog lang niet. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten uit het Hilversumse. En voor de mensen die dat vanmorgen gemist hebben, ze zijn zo begonnen.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Een bijzondere goedemorgen.
2: Benito van Amersfoort.
1: Het is raar en het is ook weer waar. Het is een nieuwe van dag te dag. Dankjewel Benito.
3: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
5: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
4: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
4: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeer vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Oorzaakt langzaam rijdend verkeer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de N207 is het druk in de richting van Hillegom. Doe je er vanuit Alphen aan de Rijn tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Goedemorgen.
2: Benito van Amersfoort.
1: Het is deel 2 van Vandaag de Dag. Nieuws, verkeer weer en nog veel meer.
2: Vroeg op.
8: Met Vandaag de Dag.

ja, heerlijk wakker worden hier in het tweede uur. Dat was Hold Me Closer van Block & Crown. En jawel, luisteraars, deze heren komen gewoon uit Zandvoort. Ja. Terwijl de rest van de wereld danst op hun dikke clubtracks, vliegen de beach hero gewoon van de Zandvoortse kust de speakers uit. Lokaal talent om trots op te zijn hier op Haarlem 105. De opener voor het tweede uur vandaag de dag. Nieuws, verkeer, weer en ja... Probeer je dus ook een klein beetje te informeren over chansons en muziekjes die wij ten gehore brengen. En wat daar allemaal omheen zit. En dat doen we nog gewoon tot met de klok van 10 uur. En daarna gaan we weer andere dingen doen natuurlijk. Onder andere Jan Gaus. Maar ja, zo laat is het voorlopig nog niet hoor.

Ja, misschien is het wel zo dat je bij jezelf denkt... Hey, my body isn't ready yet to go out of my bedje. Nou, dan blijf je gewoon nog even lekker liggen, toch? Of kan het niet? Oké. Dan moet je er echt uit. Somber op de antenne van Haarlem 105. En daarvoor nog Daffy en Mercy, oftewel bedankt. Even kijken, 13 minuutjes over de klok van 8. Moeten toch even koekeloeren naar wat er allemaal gebeurt op de weg. Want ja, had ik vorige uur nog de fantastische opmerking dat er geen files waren. Dat geldt dan niet voor momenteel. We hebben wat problemen op de weg. En dat geldt voor de A4 Schiphol knooppunt Nieuwe Meer. 3 minuten vertraging over 2 kilometer. Dat is een heel kleintje. In die mini valt wel mee. En de A9. Knooppunt Velsen afrit Haarlem-Zuid. Daar zijn toestanden aan de hand. 1 uur en 32 minuten. Stilstaand verkeer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn gesloten daar ook. En er is een vertraging van 1 uur en 22 minuten. 8 kilometer. Het staat helemaal stil daar ook. Dus A9, knooppunt Velsen, afrit Haarlem-Zuid. Daar moet je niet in de buurt zijn. Want daar zijn heel veel problemen momenteel. Goedemorgen. Zometeen die knijter van Ace of Base en All That She Wants. Maar we stappen eerst even in de auto naar Almelo, naar Ilse.

ze zijn momenteel volop hun 30-jarige jubileum aan het vieren. Ace of Base, oftewel die heerlijke popgroep uit Zweden uit de jaren 90. En ja, ze zijn met een behoorlijke mijlpaal bezig. Want ze zijn maar liefst 300 miljoen streams voorbij met Happy Nation. Dat is dat nummer Happy Nation, misschien dat je deze nog weet. Dat is dat Happy Nation verhaal. En daar zijn een hoop mensen bijzonder fan van. Blijkbaar 300 miljoen streams. Dat is behoorlijk wat. Eens even kijken, 9 minuutjes voor de klok van 8:30. Laten we even kijken naar een ander scherm. Even kijken. Het prep-scherm, zoals wij dat hier al binnen ons Haarlem 105 nieuws noemen. En daar vind ik de nieuwsberichten van Trace Abeling voor zometeen plaats. Die we zometeen gaan draaien naar U2. Eens even kijken. Geen enkele vuurwerkvergunning voor de regio Haarlem. Een nieuw winkelcentrum op het Beatrixplein. En mogelijke rechtszaak parkeergarage De Koepel. En dan ook nog een juridische blunder bij de gemeentejuristen. En het KNMI geeft code geel, oranje of rood. En daar de uitleg over. Maar dat allemaal zometeen na U2 met A Beautiful Day. En eerst eventjes de zoon van, ja, van Julio Iglesias. Dat is Erik Iglesias. En Olaka. Er is gewoon wat Spaans bij.

0: Het heeft maar liefst 9 jaar geduurd dat deze mannen weer een nieuwe album hebben uitgebracht. En dat is in september gebeurd. Carnaval de la Luz. Of sorry, Carnaval de Luz. Niet La Luz Benito. Maak het niet mooier als dat het is. En op die nieuwe studioalbum staat ook weer toch een beetje een Italiaanse chanson. Het is een beetje Italiaanse dag vandaag op een of andere manier. En we krijgen ook nog de Italiaanse Dolce Vita, La Dolce Donderdag tip om 9:45. Van de mannen van Mercato Tomato. Maar dan vraag je misschien ook af, Benito. Wat is dat dan, die Silencio, nieuwe plaat van U2? Nou, dat is echt een U2 plaat. Moet je luisteren. Zeg mannen met gitaren.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen, waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op dit moment in Noord-Holland voor de meeste vertraging. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, ging het mis tussen Beverwijk-Oost en Afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Ook op de A27 Almere richting Gorkum wordt langzaam gereden. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert, 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot slot nog de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9, 2 kilometer, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ja, misschien kan je het nu ook wel zeggen. Oh, what a night, hoorde je de Four Seasons in de december 1963. Oh, what a night. Ja, ik heb geen idee. Of heb je gewoon lekker rustig geslapen? Ja, dat kan natuurlijk ook. Laat het maar eens weten op de app. Ja, via de app. Laat het eens weten op de app, met de app. Haarlem 105 heeft een app, hè? Ja, wist je dat nog niet? Nee, wist je dat nog niet? Oké, nou ga even naar de App Store en toets maar even in Haarlem 105. En dan vind je dat hele mooie, blauwe, fantastische knopje Haarlem 105 app. En in die app kan je een bericht sturen naar ons. En die krijgen we dan in de app binnen. Het appt heel wat weg, hè? 06 105 105 38. Ik kijk ook even schuin naar alle sportdingen. De sportzaken die er gaan komen. De voetbalkrakers in de tweede divisie. En de lokale derbies. We beginnen met de grote voetbalveld voetbal in Haarlem. De tweede divisie maakt de Koninklijke HFC zich op voor een zware thuiswedstrijd aan de Spanjaardlaan in Sports in Town. De Haarlemmers bouwen hard aan hun nieuwe clubhuis. Ja, een speciale Olympics Haarlem. Maar op het veld moeten de punten dit weekend gewoon dus in Haarlem blijven. Zometeen nog wat meer sportnieuwsjes. En we kijken ook nog even naar het Haarlems Dagblad. Ik kijk met een schuin oog naar de krant. Ja, ik heb hem in huis. Lekker ouderwets. Die kan je natuurlijk ook in de app digitaal bekijken. Maar even kijken in de krant. Iets over Lego in de kerk. Hey. Dat is leuk. Lekker met Lego spelen in de kerk.

0: volop in stijl. Harry Styles en Dance No More hier op de antenne van Haarlem 105. Nog eventjes over dat sportverhaal komend weekend. Tophockey op het kopje van Bloemendaal. We gaan door naar de absolute wereldtop in hockey. Want bij HFC Bloemendaal valt er de komende week weer genoeg te beleven. HFC Bloemendaal, heren verkeren in de absolute topvorm na een spectaculaire doelpuntrijke wedstrijd tegen HFC Bloemendaal. En speelt deze week een cruciale wedstrijd onderaan het kopje in Bloemendaal. En de dames 1 zijn gebrand op herstel na het verlies tegen Den Bosch HFC Bloemendaal. En hopen de punten dit weekend in Bloemendaal te houden. Goed, nou dan hebben we tijd voor weer onze lokale rubriek. Roel van Velzen en zijn mannen zitten dit keer in Muziek uit de Buurt. Ik heb het natuurlijk over Ondersteboven van Velzen.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.

Ja, dat kunnen we wel zeggen, dat Roel daar zeker ondersteboven van was. Dat waren zijn eerste reacties, emotionele reacties tijdens het plotselinge overlijden van Ben Sanders. Zijn eerste pupil en winnaar van The Voice of Holland in 2010. Je hoorde Van Velzen en de mannen, Roel van Velzen en de mannen. Ze stonden afgelopen 7 september hier in de Phil in Haarlem. Even kijken, en wat... dat is wat, hè, Benito, hè. Scrollen en lezen tegelijk, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar probeer je dan, hè. Onder andere met Typhoon en Karsoe trad hij op tijdens het Benefietconcert van de stichting Music Kids. Dat als heerlijk muziek uit de buurt plaatje hier op Haarlem 105. 8:45. Moet je om 9:00 op je werk zijn, dan wordt het nu tijd om de sleutel om te draaien of op de bicyclette te springen en naar je werk te gaan, want het is time to go.

gitaar, hè. Die gitaar, dat is toch typisch Santana, hoorde je. Heerlijk, ja. Oh. Featuring Rob Thomas en Smooth Santana dus hier op Haarlem 105. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We kijken ook nog even naar de dingen die gaan gebeuren vanavond op de planken. En dan heb ik het over het patronaat. Dat is hier al heel dichtbij, jongens. Als ik mijn arm heel lang uit kan strekken, dan raak ik de voorgevel aan. Ik reis morgens altijd langs, zo een beetje rond de klok van 7:15. En dan is het stil. Stil is het dan in het patronaat. Want meestal is er dan eigenlijk helemaal nooit niks meer. Donderdag 15 oktober. Cult Rock tot Beach Boys. Kleine zaal. Stage 2. Voor de liefhebbers. Melancholische sfeer. Indie rock. Deze Amerikaanse cultband brengt hun legendarische album. The Blue Moods. Of Spain integraal te horen. De deuren gaan om 7:30 open en er zijn nog tickets te krijgen. €23. Dat geldt niet voor de grote zaal Stage 1. Een nostalgische reis door de sixties met alle grote surfhits. Benito, wat zeg je nou? Surfhits? Wat zeg je nou? Surfhits?

Ja, heerlijk. En die Treebird Band vanavond doet de plank in het patronaat. En Surfing USA, ja, die kon ik niet laten liggen, jongens. Die moest ik even draaien. Heerlijk. Misschien gaan we wel... Oh nee, het is vandaag niet, jongens. We beginnen aan de herfst. Benito, ruim die surfplank op. Dan nog één andere dingetje aan zijn de zaterdag, 17 oktober. Heel andere smaken. Disco Del Mundo in de kleine zaal. Ook in het patronaat. Voetjes van de vloer tijdens een muzikale wereldreis. Met DJ Paulie. Denk aan zonnige genres zoals Afrobeat, Kumba, Latin en Dancehall. Daar zijn wel nog kaartjes voor te krijgen. €13,50 kost dat. Ga je een hele avond lekker discoën. Aanvang om 8 uur. En als je nou niet zo lang kan wachten, dan zeg ik blijf gewoon erbij voor vanavond. Want vanavond hebben we natuurlijk tussen 9 en 11 ook weer Remco Lantinga hier op dit apparaatski met de Disco 2. En dit zou zeker een plaats zijn die niet misstaat. Tot het nieuws en daarna ben ik terug.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur. Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. En vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
6: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
5: Om tot een begrotingsakkoord te komen, moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
7: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
5: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in Noord-Holland. Nou, de meeste vertraging die wordt veroorzaakt door een groot ongeluk op de A9 met meerdere voertuigen. In de richting van Amstelveen is de weg dicht tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. Dat veroorzaakt onder andere vertragingen op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Goedemorgen.
4: Benito van Amersfoort.
9: Dit is deel 3 van Vandaag de Dag met nieuwsverkeer weer en nog veel meer.
4: Yeah.
2: Vroeg op met Vandaag de Dag.

Heerlijk, ja hoor. Je hoorde Fleming en Ronnie Flex met Alles op gevoel. Zo deden ze deze track natuurlijk ook live groots tijdens de Vrienden van Amstel. En dat doen we met direct denken aan onze eigen Haamse Trost Chef Special. Die mannen maken hun muziek ook puur op gevoel en stonden daar net zo hard te schitteren. Je hoorde het, de Nederlandse popscene leeft. En hier op Haarlem 105 hoor je het allemaal voorbij komen. Goedemorgen. En dit is het laatste uur van vandaag de dag. Mijn naam is Benito. Ik ben nog bij tot en met de klok van 10 uur. Met vandaag de dag op je werk of in de Waardepolder. Of thuis als je lekker op de bank zit. Ze laten je niet in de steek op. Met de beste muziek voor de stad.

ja, je zou je kunnen uittrekken. Ja, ben je net wakker? Echt waar? Nou, heb je wel lekker uitgeslapen, absoluut. Ja, hoor. Ja, perfect. Zelwin op de radio en right here met ja, gewoon goeiemorgen zonder zorgen. Dat is het niet helemaal, maar dat komt zo meteen nog wel even op. En daarvoor voor de mensen die meeschrijven en noteren, dat mag. En dat kan. Dan schrijf je even op ABC, oftewel ABC. En King Without a Crown op Haarlem 105. Nou, hartstikke mooi. Eens even kijken. Misschien is het wel hartstikke leuk om even te vertellen. Het Stationmuseum Mutek op het station van Haarlem viert deze week zijn eerste verjaardag. Dit vieren ze met een gloednieuwe expositie vol zeldzame historische treinaffiches. Een leuk lokaal succesverhaal, aangezien het museum al eerder dit jaar 5000 bezoekers trok. Dus vorig jaar waren er al 5000 mensen geïnteresseerd in allerlei mooie affiches die natuurlijk over de trein gaan. En dan heb ik goed nieuws, want alle treinen die we momenteel hier in de directe omgeving hebben, die rijden helemaal zoals het hoort. Dus daar zijn geen zorgen over. Waar wel zorgen over zijn, is het verkeer in de directe omgeving. Er zijn wat rode lijnen in mijn beeldscherm. En dat houdt in dat ik jou kan vertellen dat er op de A8 in Zaanstad, Assendelft, knooppunt Zaandam, 3 minuten vertraging is over 3 kilometer. Pleintje, valt wel mee. En de A9, Alkmaar, Amstelveen, Beverwijk, Ooster, knooppunt Rotterpolderplein, 17 minuten vertraging, 4 kilometer. Dat is daar aardig aan het oplossen met de problematiek die er op de A9 heeft plaatsgevonden hedenochtend. En dan nog de N205 Nieuw-Vennep Haarlemmer, oftewel de Drie Merenweg. De aansluiting met de A9 Haarlem, 16 minuten vertraging over 3 kilometer. En het valt mee. Dat betekent dat je misschien gewoon toch ietsje eerder weg moet. Zometeen in de rubriek Muziek uit de buurt, de mannen van Ruben Anink en Char Leer staat ook klaar voor je. Maar we gaan eerst even lekker zaten naar Zoutelanden van de Bluff.

0: Lekker hè, zat je mee te tikken op het stuur? Ja, begrijp ik wel hoor. Charlie, Leer en Jennifer, zoek hem even choppen in een Spotify-lijstje of zo. Dan kan je hem toevoegen aan je favoriete chansons. En daarvoor de mannen met een succesvol feestje in Zandvoort, wil ik zeggen. Nee, ja, begint al met een zet, Benit. Maar dan toch in Zeeland, Zouterland, de heren van Bluff. Ja, die blijven als een raket gaan. Hè. Pascal die komt in februari weer met zijn solotour richting Haarlem. En ik moet dan even koekeloeren of we daar nog kaartjes voor kunnen krijgen. Want ik heb er thuis eentje die dat hartstikke leuk vindt. De dames en heren van Bluff. Met name de liedjes van Pascal. We kijken nog even naar dingen die gebeuren. En dan gaan we naar de gemeente Bloemendaal. Bloemendaal heeft bekendgemaakt dat er tonnen extra nodig zijn voor het grootschalig vervangen van de lokale riool. Gelukkig voor de inwoners hoeft de gemeentebelasting hiervoor niet te worden verhoogd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, oké. Maar hoe zit dat dan in elkaar? Want dan gaan we het bijvoorbeeld nu niet verhogen, maar volgend jaar weer wel. Dus ik heb even gevraagd aan mijn grote vriend de zoekmachine. Hoe zit dat? Waar komen die centjes vandaan? De gemeente Bloemendaal. Nou, die hebben daar al een verklaring voor gegeven. We hebben het over 390.000 euro... wat er extra nodig is voor het vervangen van de riolering in Bloemendaal en Bennebroek. Het hele project kost maar 780.000 euro. Het valt best mee, hoor. De centjes die komen uit de bestaande reserve voor het duurder worden van het rioolonderhoud. Daar hadden ze al over nagedacht dat dat mogelijkerwijs zou kunnen gebeuren. En dan gebeurt het ook nog. Nou, tijd voor de muziek uit de buurt met Ruben Alink. En die had ik voorspeld. Hè. Zometeen ook na de klok van 9:30, zo'n beetje bijna 9:45... gaan we naar de donderdag Italo-tip. Wat je lekker voor Italiaanse heerlijkheden vanavond op bord kan zetten. Dus blijf erbij.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Ik wil zwemmen in mijn zon, dus...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Rijnaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen, waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen, omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan. Onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en China een nieuwe brug geopend. Die brug is al lang klaar, maar Noord-Korea lag dwars bij de aansluiting op de weg. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment goed nieuws in Noord-Holland, want de A9 Alkmaar richting Amstelveen is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein loopt het verkeer nog 5 minuten vertraging op. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem heeft het verkeer ook nog last van de afgesloten A9. Tussen de aansluiting met de A9 in Haarlem doe je er nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: Oké, iedereen die van gitaar houdt, die hebben ook weer hartstikke blij gemaakt. Hè? Wild Child en de Black Keys. Heerlijke muziek, jongens, hier op Haarlem 105. Ja, ik ben er blij mee. Oh ja, ben er blij mee. Oké, nou, mocht je wat kwijt willen of willen vragen, dan kan dat. Haarlem 105 heeft een app. Die moet je natuurlijk eerst even downloaden in de App Store. En dan kan je ook makkelijk een berichtje sturen naar ons. En dat ontvangen wij dan weer een app. Ja, het app behoorlijk weg. 06-105-105-38. We kijken even naar dingen die gebeuren in die directe omgeving. Stad Schouwburg Haarlem. Historische theater aan de Wilsonplein. Let op. Voor veel van deze theater- en cabaretvoorstellingen zijn momenteel nog allerlaatste kaarten te koop. We hebben het over Marijn Scholten. Zij staat vanavond en morgenavond, 15 en 16 oktober, in de Schouwburg hier in Haarlem. En dat is gewoon een lekker cabaretten, zoals dat heet. Zometeen na de Bee Gees Night Fever krijgen we een Italiaanse tip van onze Tom en Maarten. Dan gaan we eventjes bellen met het Italiaanse hart van Haarlem.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

0: Heerlijke muziek van de Night Fever, Night Fever, Night. Ja, ja, ja, ja. Dan is het toch echt tijd voor ons Italiaanse tip. Als het goed is, heb ik de Hortusplein nummer 1 aan de telefoon. Maarten, goedemorgen.
1: Ik weet het, goedemorgen, Marito.
0: Eens even kijken, de La Dolce donderdag vandaag de dag. We bellen even met het Hortusplein 1, dus waar de mannen van Mercato Tomato klaarzitten. Even kijken, mag dat nou die cappuccino wel of niet na 11 uur, Maarten?
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van hoeveel zin je daarin hebt. In Italië is melk na 11 eigenlijk niet zo gebruikelijk, want zij denken dat melk eigenlijk een maaltijd is. Dus je drinkt espresso en zwarte koffie na een maaltijd. En voor 11 uur 's ochtends eten zij niks anders. Dus ze drinken cappuccino en eten iets zoets in de ochtend. En na een hartige maaltijd wordt er geen melk meer gedronken.
0: Oké. Nou, hartstikke mooi. Het weekend staat voor de deur. Welke Italiaanse borrelplank of klassieker of antipasta moeten de luisteraars vanmiddag bij jullie als trateur gaan scoren om thuis die perfecte Italiaanse borreluur te gaan nabootsen?
1: Wij hebben hele lekkere wintertruffel binnengekregen. Helemaal uit Italië. Waar we risotto van hebben gemaakt met allemaal seizoenspaddenstoeltjes. Kun je bij ons per 100 gram kopen voor een klein bedrag. En verder hebben we natuurlijk wat je zegt, borrelplanken, andere maaltijden, maar ook een glaasje wijn of een biertje. Allemaal voor jullie beschikbaar.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan kunnen we er een mooi Italiaans avondje van maken. Want dat doen we gewoon iedere donderdag doen we dat. De Italiaanse tip van Mercato Tomato hier op Haarlem 105. Doe de groeten aan Tom en Tom, Maarten.
1: Ga ik doen, Benito. Dankjewel.
0: Oké, en dan gaan we natuurlijk toch weer die ene plaat draaien die ook altijd bij jullie in de zaak hoorbaar is, toch?
1: Ik heb er zin in, Benito.
0: Tot de volgende week.

Ik krijg helemaal zin in het weekend, jongens. Hey. Dat allemaal naar aanleiding van ons telefoontje met Maarten Vleer van Mercato Tomato hier in Haarlem 105 op het Hortusplein nummer 1. Ga er naartoe voor jouw Italiaanse lekkernijden. Ja, helemaal te gek, jongens. Ik zeg gewoon doen, ja toch. En even kijken, nog even terug daar op komende. Ik had daar wat over uitgezocht, maar dat is alweer eventjes geleden. Kan verwarrend zijn. Tom Wittas, Maarten Vleer en Tom Huisman. De mannen die uit Mooie Bols zijn gekomen en hun eigen winkeltje begonnen zijn. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We kijken ook nog eventjes naar de dingen die gebeuren. Ook op steenworp afstand, want het Hortusplein is natuurlijk dichtbij. Maar het Patronaat is nog net eventjes iets dichterbij. Vanavond Taro. Aanstaande zaterdag. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Anders dan sta je daar vanavond voor de deur. Jammer, ze zeiden op de radio dat. Nee, het is zaterdag, sorry. Disco del Mundo in de kleine zaal. Steeds toe voetjes van de vloer tijdens muzikale wereldreis met DJ Paulien. Denk aan zonnige genres zoals Afrobeat, Kumba en Latin en Dancehall. Lekkere voordelige kaartjes wat mij betreft. Ja, toch om een goed avondje even lekker te discoën. 13,75 kost een kaartje. En dat allemaal dus aanstaande zaterdag in het Patronaat.

Nou, vooruit nog één keer, dan komt natuurlijk hard. Vol gas. Nega. Wow. Muziek uit de jaren 80 hoorde je de disco samba van de Two Man Sound. Onze lieve frontman Lou Dupreek is inmiddels overleden op 77-jarige leeftijd. Maar we hebben de muziek nog, hè? Ja. En dat is en blijft toch een lekker plaatje om af en toe eens even te draaien op deze fijne donderdagmorgen 15 oktober. Wist jij trouwens vandaag dat het vandaag internationale dag was om de handen te wassen? Oftewel de internationale dag van handen wassen? Ja, deze dag is de organisatiebureau UNICEF in het leven geroepen om de handen te gaan wassen. En we hebben dat natuurlijk een beetje opgelopen sinds de pandemie. Allemaal braaf, ergens een jaar, cognacje, Sigins komt de stoomboot te zingen. Om maar aan die 20 seconden te komen dat jij dus je handen moet wassen. Want dat staat er voor goed wassen. 20 seconden, dat is natuurlijk nog best wel wat. Maar misschien is het een idee om een ander liedje te gaan bedenken. En dan pak ik toch even graag een stukje muziek uit de jaren 80 terug. Ken je deze nog? Van meneer Forrest. Ook deze meneer is er helaas niet meer. Maar zijn vrouw Manon nog wel. En dit is Rock the Boat, de laatste van vandaag de dag.

0: Ja, lekkere muziek van Forrest. Voorgesteld om die dus te gaan zingen. In plaats van altijd komt konjakje ziek midden in de week en zondag niet. Dat was hem weer 3 uur lang vandaag de dag op ALM 105. Het is de ochtend voorbij gevlogen. Voor wie zojuist heeft aangezet om nog een keertje willen horen. Nou, dat hebben we allemaal beleefd. De show in de notendop. De muzikale hoogtepunten. We begonnen het eerste uur met de pure Italiaanse passie van Mattia Bessar. En de legendarische Tizento. Waarbij we direct ontdekten dat de bombastische uithalen van de houten halemers definitief hebben wakker geschud. In de tweede uur gingen we vol gas met de heren van Block & Ground. Onze eigen DJ Tros rechtstreeks uit het Zandvoortse strand met Hold Me Closer. En het laatste uur openden we met Van Alles op Gevoel van Fleming en Ronnie Flex. Het was vandaag een bijzondere dag, want wereldwijd stonden we stil bij de internationale handelwasdag. Met dat plaatje wat we net draaiden. Hopelijk heeft iedereen nu braaf 20 seconden meegezongen aan de kraan. En daarnaast nemen we de verkeerssituatie door. Forensen moesten flink op de rem rond de nieuwe bypass bij de Schipholweg 205. Vergeet de goud Italiaanse tip niet van de mannen van Mercato Tomato op het Hortusplein nummer 1. En drink die cappuccino dus niet na de klok van 11 uur. Ik zeg ontzettend bedankt voor het luisteren. Maak er een topdonderdag van. Morgenochtend is er weer een nieuwe Vandaag de Dag met Rob Jonker en een nieuwe show. Het is tijd voor Jan Gaus en Haarlem werkt. Geniet ervan. Ik zeg toedeloe!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem veroorzaakt een ongeluk vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 15 oktober. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
6: Dit is het programma Haarlem werkt. In het programma is het tot 12 uur. En dit is Suzanne en Freek. Opeens, op nummer 1, in één keer, de pijnstiller. De gordijn.

En de Fascination. En het hoge stemmetje, helemaal te gek om dit weer eens even te horen. Zeker. Sam Milieu heeft op dit moment een nummer uit met Feels. Maar ik doe het nu nog even met 24 Hours. Sam Milieu.

Niels. Mogen gewoon graag draaien. Sam Milieu. En we hebben ze een keer gehad in het... In de Haarlemmerhout tijdens bevrijdingspop. Dat was ook gaaf. Ja, absoluut. En dit was 24 Hours. En dit is Katy Perry.

En ja, als je dat een keer in het theater wil zien en Juliet in Utrecht. Wauw, dat komt dit nummer ook echt heel gaaf over. Ja. Katy Perry en Roar. En dus ook in die musical. Ja, met al die iconische 90s hits. Haarlem 105, we hebben ook een mooie nieuwe app. En op die app kun je dan vinden van hobby naar Dutch Design Week. Johanneke maakt kleding met een 3D-printer. Je kunt het bekijken op onze website. Dat is wel een mooie in die iconische koepelgevangenis. Ja. Brand in een AZC, minderjarige in de aardehout. Minderjarige aangehouden, fikkertje stoken. Maar ja, dat hoort natuurlijk niet erbij, nee. En Stationsmuseum Mutec, via het eerste museum, ja, eerste jaar met expositie. En dan nu met de oude treinaffiches. Er zijn ook wel een aantal dagen niet geopend, maar op bepaalde dagen zijn ze wel open op het stationsplein. Haarlemse verdacht van witwassen van ruim €400.000. Blijkbaar niet gekeken naar de Quasar, die televisieserie op Netflix. Had ze moeten beter naar moeten kijken. Ja. Maar goed, het is allemaal in de nieuws, ook op onze Haarlem 105 app. Het is donderdag 15 oktober met Kentry van Ella Langley, Choosing Texas. Just

15 oktober. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Tennessee, Texas. Hoog in de top 40. Niet dat ze dat ene bal uitmaakt hoor, in Ella Langley. In de USA, want daar draait het natuurlijk ook gewoon om. Ja, op de country muziek. Ja, absoluut. En dit is Sabrina Carpenter. Please, please, please. En daarna heb ik voor je een nieuw liedje. Even kijken, wat zal ik gaan draaien? Ah, wat is Roxy Dekker draaien? Ja, komt er zomaar.

kamertuin. Dit is ook iets met Madonna op haar nieuwe album. Ja hoor. En dit is onze eigen Roxy Dekker en Bare Minimum. Leuk hè, de Bare Minimum. Het absolute minimum wordt dat, betekent dat.

0: Ja, ja.
1: Roxy Dekker was dat. En de Bare Minimum. Deze donderdag. En dit is Stevie Wonder. Hij heeft een nieuwe single uit. Nou, wel 5 minuten. Nou, daar komt hij. Nieuw.

0: En dat dan nooit iemand influistert van Stevie. Hello. The number is too long. In this kind of time.
1: But the drums
0: are. Yeah, the songs are not longer than 2-3 minutes. So, guy, you must. Yeah. Nee, dat durft natuurlijk helemaal niemand tegen de masters Stevie Wonder te zeggen dat het nummer veel te lang duurt. Ja. En daardoor geen grote hit gaat worden. Nee. Maar goed, het is wel weer leuk om Stevie Wonder even te horen met Isn't Easier, de nieuwe van Stevie Wonder. Ja, mooi. En dit is Callum Scott en Klakkenbach. Niet alleen maar van die oude Robson Rommel hier bij Haarlem, maar ook veel nieuwe muziek. Nieuws en nieuwe muziek. Gelukkig.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de ochtend is het nog fris met 13 graden, maar in de middag loopt het op tot zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met mogelijk regen.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: James Blunt. En Taste Like Summer. Nou, dat is wel een beetje zo, hè?
1: Jongen, jongen.
0: Heerlijk. And that's dangerous. En Foreigner was dat met Say You Will. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En we hebben een mooie app. Haarlem 105 app. Kun je helemaal het nieuws op volgen. Echt super. Ja. Ja, ga hem downloaden. Echt mooi.

0: Zovia Nazao en Miwaki. Omdat het nog van dat lekkere weer is. Temperaturen zo rondom de 20 graden. Ja, het is niet te geloven. En vanavond, het is donderdag, dus ook weer de disco train met Remco Lanting. En hij heeft deze natuurlijk al 100 keer gedraaid. De Sound of Success Band. En Just Be Good to Me. Dat is wel een lekker nummer, hè? Ai, ai, ai.
1: De Harlem 105 Dance Classic.
0: Inderdaad, de Dance Classic. De finest. Welke nummers hebben ze niet allemaal uitgebracht? Dat is niet te geloven. Ja. Harlem 105, dan luister je naar 89.9 via FM, DAB en via allerlei internetkanalen. Modern radiostation en televisie. De hele dag door, 24 uur per dag.

0: Alex Warren. De ene hit naar de andere hit. Mooi nummer. En Fever Dream was dit natuurlijk. Adem 105 heb je onze app, nieuws-app al gedownload. Heel makkelijk voor je Android en voor je iPhone. Kun je die app downloaden en heb je gelijk het nieuws bij de hand. 105. Heerlijk, ja, absoluut. Ik heb hem zelf ook.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I'll take it slow.
0: NOS Journaal zit eraan te komen.
2: That was the plan.
0: En dit is muziek uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Just one more time.
0: Ook wel muziek uit de buurt.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 15 oktober. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Ik heb voor je, Antoon, Boef en Glas.

0: ben benieuwd. Natuurlijk draaien we deze single. Ja.
1: You do, you do,
0: do. The motherfucker. Ja. Ja, dat is de titel. Ik kan er ook niks aan doen. Van hobby naar Dutch Design Week. Jo Janneke maakt kleding met een 3D-printer. Oeh, dat is toch wel mooi. Gepresenteerd op de Rode Loper in de oude koepelgevangenis. Brand in een AZC, minderjarige in de aarde hout.

4 ton dirty cash in Haarlem. 34-jarige vrouw uit Haarlem, opgepakt. En een 36-jarige man uit de omgeving van Melvin, permanent, zijn vorige maand aangehouden op het verdenking van witwassen. Ze hebben gewoon niet goed gekeken. Even. Lukt dit? Nee, dit lukt ook niet. Nee. Ja, nou. Ja, daar is hij weer. Hé. Ja, dat is soms een beetje pielen hier in de torenkamer in de Muntstraat om dat allemaal. Maar de dirty cash, ik had het er net over. Daar ben ik weer. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem aangehouden en een 36-jarige man uit Permanent. En voor het witwassen, verdenking van 4 ton dirty cash. Dat is behoorlijk wat, hè? Ja, hebben ze nog niet helemaal goed gekeken naar Quasar? Dat, ja, die film, die serie op Netflix. Oh man, wat een film is dat, ja. Dit is Lost Frequencies en hun nieuwe single.

Frequencies, nieuwe single van hun, Don't Forget About Me. Als ik dan aan die titel denk, Don't Forget About Me, dan moet ik gelijk denken aan de Simple Minds, maar dit is heel anders. Ja. Het is donderdag 15 oktober. We zitten wel weer dik in het laatste kwartaal 2026. Ja. En dit is Aloe Black. En I

0: Ik ben soms wel een beetje jaloers. De verslaggevers van Haarlem 105, die komen allemaal inspirerende mensen tegen. Onder andere deze mevrouw ook.
1: Dat hoop ik wel, inderdaad. Ik ben uitgenodigd om op de Dutch Design Week te staan. En ik hoop natuurlijk ooit mijn creatie over een catwalk te zien.
0: Ja, over een catwalk. Wauw.
1: Echt dat ik soort van huiskamer naar catwalk. Dat lijkt me een mooie, ja, dat is de toekomstplan.
0: Van huiskamer naar catwalk. Wauw.
2: Het is nog hobby, maar wel eentje die uit de hand begint te lopen. Met deze jurk won ze de innovatieprijs en staat ze de komende 3 maanden op een expositie over 3D geprinte kleding in de koepel.
1: En vooral dit soort, eigenlijk deze muur is een grote
0: 3D geprint, ja, het is niet te geloven, hè?
1: Storm, om te zien hoe dingen bewegen, hoe het eruit ziet, of het materiaalkeuze voldoende is. Er zitten ook wel wat mislukkelingetjes bij, maar dat is ook wel onderdeel van het proces.
3: Mijn moeder deed vroeger altijd naaien. Is dit nou het nieuwe naaien?
1: Nou ja, wat mij betreft sluit het een het ander niet uit. Ik denk dat het een mooie combinatie is van ouderwetse craft, handarbeid en coat.
0: Ja, het is niet te geloven. Al die termen door elkaar, hè? Het oude craftwork.
1: Nou ja, de code die nodig is om de 3D-printer aan te sturen om couture te maken.
3: De zomer is net voorbij, maar als het volgend jaar weer mooi weer is, ga je dan in zoiets rond paraderen?
1: Ja, misschien niet naar mijn werk, maar wel een festival of zo. Ja, waarom niet? Nou, hij is nog in progress. Hij heeft nog ook een klein...
0: Ja, en dan zie je dus een plaatje met een heel... Ja, een beetje bloot, toch wel een beetje bloot kledingstuk. En dan zegt onze verslaggever, ga je daar weer rondlopen? Ja, nou, waarom ook niet? Ja.
1: Het plakpad aan elkaar. Maar ik wilde hem ook laten zien omdat dit wel echt flexibeler is. Die andere jurk is natuurlijk uit solid plastic, zoals we 3D-printen kennen. En deze is een stuk beweegbaarder, flexibeler. Hij past om je lichaam. Dus vandaar dat ik hem toch even wilde laten zien. Ik heb een printbed van maar 30 bij 30 centimeter. Dus het is inderdaad een klein maatje. Die panelen van dat rokje die zijn allemaal maximaal 30 centimeter. Zodat ze nog in mijn printer passen.
2: Daardoor printen de kleding nog in onderdelen. Waardoor het toch nog veel werk kan zijn om een eind...
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Dat onderdelen uit de printer moeten rollen.
2: Producten maken.
1: Het zijn 1200 hexagonnen in een verloop. Er zit ook nog een extra glittertje op. Dus als hij beweegt, glanst hij heel mooi. En het heeft 110 uur gekost om hem in elkaar te zetten.
4: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ach, wat is het toch mooi. Dit soort dingen. En Maurice, die was daar gewoon weer bij. Wat ben ik jaloers op deze man die dat er gewoon mag doen. En je kunt het hele artikel kun je zien. Van hobby naar Dutch design. Mooi.

0: mooi stukje vinden. Dat hij op een gegeven moment een beetje een hoestaanval krijgt. Dat vind ik mooi. Ja. Nou, even kijken of ik dat nog terug kan vinden. Ja, zie. Wat ook mooi was, dat Alan Clark, die was aan het optreden bij Bevrijdingspop. En ik kon dus op een gegeven moment Piet Pilia als grote vriend van ja, de grote hit. En die laat ik nog eventjes naar voren komen. Ja. Piet Philly. Nou, nog even de titel. Ja, kom maar.
1: You're my favorite song, yeah.
0: Woont nu in Amsterdam, maar we draaien het hier nog bij Haarlem 105.
2: Dit is Haarlem 105.
0: Verderop heb ik voor je Goldband met Rommel. Ik heb voor je Superman Lovers en de Midnight Train. Maar nu eerst tot aan het nieuws. Hoor je hier Now Lawrence en het nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen, waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de ochtend is het nog fris met 13 graden, maar in de middag loopt het op tot zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met mogelijk regen.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

Superman Lovers. Met Alexis Perez. En The Midnight Train. Jaren geleden hebben ze al een hele grote hit gescoord. Met de Starlight. 105. Goeiedag. Fijn dat je luistert. We hebben ook een super mooie, eenvoudige app. De Haarlem 105 app. Zet hem naast nu naar de NOS app. Ja. Ja.

0: nog best wel lekker weer, hè? Zo'n 20 graden. Oeh, lekker hoor. Donderdag is het. En dit is Samuel Elton. En terug bij mij.
1: Maar de stilte is groot.
0: Ja, mooi nummer.

0: slijts natuurlijk.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaals en Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: Altijd lekker, hè? Van die dance classics, om die te draaien. Zeker.
1: De Haarlem

Sister Sledge. Heerlijk, die remix van Lost in Music. Ik weet nog heel goed dat ik in mijn beetje zat te luisteren naar Decibel Radio op een transistorradio. En toen hoorde ik dit liedje ja, in de remix nieuw binnenkomen. Of ja, prachtig was dat. Heerlijk, ja. En dit ken je natuurlijk ook, Bill Withers en A Lovely Day. Maar nu in een nieuwe versie.

0: En wat mij betreft een hele mooie dag. En blijf lekker luisteren naar Luc Hasselman. Straks is het 12 en 2 uur. Dag, tot morgen.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
3: Jawel, we gaan lunchen. Leuk dat je erbij bent.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
3: Ja, begin van het programma was de plaats die... en natuurlijk... Ik weet niet wat er allemaal gebeurt momenteel om me heen, maar oké. Okay. Nu hoor ik het wel goed. Oké, okay. Goedemorgen. Goedemiddag natuurlijk. We gaan beginnen met het programma Ademlust. Een beetje rommelige start. Ik had een plaatje klaarstaan van Samuel Welten samen met Russo. Boom. En eigenlijk draaide ik die naar aanleiding van Jan's plaatje van Samuel. Want die draaide de allernieuwste van Samuel terug bij mij. Mogelijk dat ik die dan in het tweede uurtje nog even meepak. Goedemiddag, we gaan lunchen. En daar hoort natuurlijk ook een Douwe Bob bij. U kent hem wel.

het allernieuwste van Douwe Bob. Note to self, een lekker plaatje. Goedemiddag, je luistert naar het lunchprogramma. Een beetje turbulente start, dat was het wel. Dan krijg je, als je een voorafluistering over hebt staan, op je mengtafel. En ondertussen de schuif al dichter. Dan denk je, waar komt dat geluid er vandaan? Maar jullie hebben dat geluid waarschijnlijk helemaal niet gehoord. Dat zat alleen maar in mijn koptelefoontje. Goed, wat gaan we doen? We gaan de komende 2 uur natuurlijk lunchen. En wat zit daar allemaal in? Nou, zoals je gewend bent, natuurlijk de lekkere track. Dat ene plaatje waar wij extra onder de aandacht willen brengen tijdens jouw lunchmomentje. En in het 2e uur natuurlijk het hoogste lied. En voor de 2e uur heb ik gekozen voor het jaartal 2009. Om uit dat jaartal dan een paar nieuwsfeiten omhoog te trekken. En natuurlijk 2 plaatjes uit de top 100 van datzelfde jaar. Goed, we zijn er allemaal nog lang niet naartoe. We gaan voorlopig gewoon lekker muziek draaien hier in de studio. En op het moment dat jij nou denkt, nou daar wil ik wel wat in te zeggen hebben in die muziekkeuze. Dan kan je naar ons op WhatsApp en dat komt dan ook bij mij binnen op 06 105 105 38. 06 105 105 38.

Ja, Perfect Man was dat, van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je natuurlijk Ed Sheeran met I See Fire. Luister nog eens naar het lunchprogramma op 105. En nou, zoals ik net al aankondigde, hebben we straks het hoogste lied uit 2009. En wat gebeurde er nou nog meer in 2009? Nou, we kennen hem wel, hè? Michael Jackson, die overleed in dat jaar. Aan een hartstilstand in zijn eigen huis in Bel Air. En naar aanleiding daarvan dacht ik van nou, dat gebeurde allemaal op 25 juni van 2009. Laten we dan even een plaatje meepakken van Michael om een beetje dat jaartal ook te eren. En toen zag ik hem staan, ja hoor, zijn knaller, Billie Jean.

Michael Jackson. Vanwege het nieuwsfeit van 2009. Ja, straks daarover natuurlijk veel meer in het tweede uur van dit programma. Blijf hangen in lekkere muziek. De BB&Q Band. Dit is daar zo'n plaatje wat je vanavond eventueel ook bij Remco Lanting zou kunnen tegenkomen. In de Disco Train. Ja, dat is afwachten, dat weet je nooit. Gewoon luisteren vanavond naar Remco, dan weet je het wel.

0: Kiki Kian was dit. En 24 hours in the disco. Jongens, ik kijk op de klok en ik ben eigenlijk al te laat. Trace die zit te popelen aan de andere kant in Haarlem. Want daar zit ze op de nieuwsredactie voor het 105 Nieuws. Hier is Trace Abeling.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Right Next Door van de Robert Cray Band. Lekkere muziek, jongens. Ik draai het met veel plezier voor jullie, dat weet je. Ik zit in de nieuwe muziekbak te kijken en daar kom ik een plaat tegen van de New Cool Collective. En ja, ik hou ervan, want die maken altijd met veel trompetten en zo. En ik ben gek op blazers. Ja, daar heb ik wat mee, ja. De New Cool Collective heeft dan een nieuwe plaat uit, Turnout. En dat komt allemaal op het album wat tenslotte 20 november uitkomt. En zoals we weten zitten zij natuurlijk een beetje in de Latinhoek. En een beetje in de Boogaloo en een beetje jazz-achtige muziek. Eigenlijk zou dit zomaar een tune kunnen zijn voor Harry Schoonewelle met zijn jazzprogramma op de zondag. Luister maar mee.

Ja, ik kan me er iets bij voorstellen bij het programma van Harry Schoonewelle. Dit nummer gewoon een beetje over zijn babbel heen en zo. Het is de New Cool Collective en Turnout. Dat eventjes ter informatie voor Harry, hè. 105.

0: Jamie Miller en Baby Doll. Ja, het is tijd voor de hoogste, voor de lekkere trek. Maar ondertussen kom ik ook een artikel tegen. En dan krijg ik er ook weer een beetje trek van. Ja, ik weet niet wat het is. Haarlem is namelijk in de race voor de langste pannenkoektafel van Nederland. En als ze zeggen, ja, er is een organisatie en daar zitten allemaal productgroepen achter. Tefal, Koopmans, Blue Band, nou, noem maar op. Al die mensen die, waarmee je een pannenkoek kan bakken, laat ik het zo zeggen. De Nationale Pannenkoekdag, die draait al 2 decennia mee. En het is eigenlijk ontmoeting van diverse generaties. De bedoeling is dat er gemeentes zijn die scholen overhalen om met z'n allen pannenkoeken te gaan bakken. En tenslotte een hele grote tafel neerzetten waar wel tussen de 200 en de 250 zittende deelnemers op een aaneenlopende tafelopstelling kunnen pannenkoeken eten. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig, maar afijn, de vraag is dus of de gemeente Haarlem dit wel wil gaan doen. Dat weet natuurlijk niemand. Aanmelden moet voor 1 december. Mogelijk zijn er scholen die dit ook lezen en denken, nou, dat lijkt ons wel grappig. De bedoeling is dat het gaat gebeuren op vrijdag 12 maart 2027. Wat dus nodig is, is dus een beschikbare binnenlocatie in Haarlem waar dit allemaal kan plaatsvinden. De gemeente moet meewerken, lokale basisscholen moeten meewerken, ouderorganisaties en initiatiefnemers. Nou, die drie die heb ik net al genoemd. En ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Voor iemand die denkt, oh, dat lijkt me wel wat voor mijn school, ik wil meedoen. Nationale Pannenkoekendag, daar moet je kijken en dan vind je allerlei informatie over dit gebeuren. Nou, nu we er toch trek krijgen, dan vind ik het momentje voor de lekkere trek.
1: De lekkere trek.
0: Ja, dat is dat ene plaatje waarbij je natuurlijk extra lekker van je lunch geniet. En misschien is het wel een pannenkoek vanmiddag, ik heb geen idee. Maar desalniettemin, ik heb er een plaatje bij gezocht. En de lekkere trek is dit keer van The Weeknd. Die hebben een nieuwe plaat uit en dat heet Out of Time. En ik vind dat een lekker liedje, dus vandaar vandaag de lekkere trek.
1: De lekkere trek. Dit is Haarlem 105.

What you've done to me? Trouble was dat van Chef Special. Ja, ik kijk eventjes een stukje vooruit en dan praat ik over het programma van vanavond natuurlijk. De 105 Sessions, want ja, Chef Special is natuurlijk hartstikke Haarlems, maar 105 Sessions is nog Haarlemser. Ja, dat mag duidelijk zijn. Want we hebben daar altijd in de studio gasten zitten die komen uit onze regio. En vanavond is dat Drone Strings en ik heb even gezocht. En ik heb ook iets gevonden van ze, maar dat is een opname van 3 jaar geleden bij Café Steels. En die is eigenlijk niet om aan te horen, dus ik ga het niet doen. Ik laat jou gewoon lekker in spanning afwachten naar het programma voor vanavond. Want vanavond tussen 7 en 9, dan is natuurlijk gewoon 105 Sessions op radio en tv te beluisteren. Met natuurlijk Drone Strings als artiest dan in de studio. Nou, dan ben je toch eventjes op de hoogte en vanavond gewoon lekker blijven luisteren. Ik zou gewoon blijven hangen hier op de zender. Dan kan je...

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rust staat vast, al een uur. Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
0: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 1 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
5: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het lunchprogramma.

opzwepende muziek. Om te zorgen dat je heel langzaam weer naar je werkplek toe gaat. Want ja... Misschien mag jij een late lunch hebben en dan kan je nog eventjes lekker genieten van de muziek hier. Ja, wat ga ik doen? Ik had een nieuwe plaat klaarstaan van Vanessa J. Mulder. Woe woe, Wonderful Woman. Hey.

0: We hebben even een tijdje niks van haar gehoord. Vanessa J. Mulder. Ze is geboren in Suriname, opgegroeid in Amsterdam. En nu woonachtig al een hele tijd in Italië. 7 jaar lang heeft ze niks uitgebracht. En dit is haar nieuwe nummer. Wow, wow. En dan tussen haakjes staat erachter Wonderful Woman. Ja, die hoorden we ook duidelijk natuurlijk. Dichter bij ons uit de buurt vandaan komt Wil Nox.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja,
1: relaxte muziek. Dit komend weekend, jongens, is het Bokbierweekend in Haarlem. Dat begint vrijdag al, vrijdag, zaterdag, zondag. Je moet gewoon even op de site kijken, want er doen zo ontzettend veel zaken aan mee. Dat het is, vroeger had je zo'n wandeling, weet je wel. Had je een stuk of 8 zaken en dan begon je bij 1, dan had je een stempelkaart en dan ging je wandelen heen. Daarvoor was het nog fietsen zelfs. Op een bepaald moment werd dat een beetje gek huis, hè. Dat fietsen met een slok op, dat ging niet meer goed. Toen werd het wandelen. Maar nu is het gewoon 3 dagen lang. En nou, gewoon alle cafés hebben dan speciaal bier, speciaal bokbier in huis. En nou, promoten dat dan met elkaar. Maar het gaat niet alleen om het bokbier. Want ik krijg een notitietje binnen van Wigbold. We kennen Wigbold natuurlijk allemaal, de cocktailbar. Vlak bij de Grote Markt. En die, ja, die heeft ook zijn kaart aangepast dit weekend. Want ja, ze zeggen zelf, ondanks dat ze een leuk assortiment van lokale speciaalbieren hebben, zijn ze natuurlijk geen speciaal biercafé, maar een cocktailbar. En dan hebben ze een puntje. Maar bokbier, dat leent zich wel uitstekend vanwege de rijke, kruidige en moutige smaken van het bokbier. Kunnen ze er heerlijke herfstcocktails mee maken. Nou, ze hebben dus voor het komend weekend speciaal de lijst aangepast. En dan kan je dus cocktails krijgen waarin bokbier verwerkt is. Ja, vind ik toch wel grappig, moet ik zeggen. Dus als je nou toch in de buurt bent van bijvoorbeeld de Lift, want ja, die zijn natuurlijk ook inmiddels open weer. En die doen ook mee met het bokbier weekend. Nou, dan kan je misschien ook nog eventjes een cocktailtje halen om de hoek. Want ja, de Wigbold heeft die dan dus voor je liggen. Dat vind ik toch leuk. Even heel wat anders. Herman van Veen, hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En een mooi nummer. En dat heet De Echte. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat er al zoveel nep is. Momenteel, al hetgene wat je bekijkt kan ook een twijfel zijn of het wel echt is. Het kan ook zomaar een nep dingetje zijn. De Echte, hier is Herman van Veen.

Ja, Herman van Veen. 81 jaar oud en momenteel bezig weer met een hele theatertour. En volgend jaar, als ik me niet vergis, even kijken hoor. Nee, in het najaar nog. Staat hij een hele week lang in Carré in Amsterdam. Ik zat te kijken of hij ook nog misschien in de Vil staat of in de Schouwburg. Maar nee, daar kom ik hem niet tegen. Dus hij komt niet richting Haarlem. Dat is nou weer jammer, hè?

opzwepende muziek op de radio. Ja, toch? Dan is dit een soort van rustpuntje, lijkt het wel. De formatie Wham. En in de pasjes mee, hè?

Uit de oude doos vandaan. When was dat? En Age of Heaven. Ik heb niet alleen oude muziek, maar ik heb ook nieuwe muziek. Alessio samen met Montana. Zij hebben een nieuw Nederlandstalig nummer uitgebracht. En hou ze in de gaten, want er wordt gespeculeerd dat deze twee heel goed gaan doen binnenkort. Voorbij.

0: Alessio samen met Montana, jongens. Ja, nieuwe muziek op de radio. En ik moet je zeggen, het bracht ons op de tijd van 13:30. En om 13:30, dan weet je het, hè. Op de donderdag, daar zit ze gewoon klaar. Hier is Therese Abeling met het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de ochtend is het nog fris met 13 graden, maar in de middag loopt het op tot zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met mogelijk regen.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: place.
1: Lorraine.
2: Lekkere plaat hoor, moet ik zeggen. Make it better a place. En nou, dat is er eentje voor het Nationaal Product. Die zou aanstaande zondag zomaar voorbij kunnen komen. Aanstaande zondag heb ik trouwens Frans Doedel in het radioprogramma. Ja, het is zoals het klinkt. Hij heeft een cd gemaakt met een accordeon. En hij gaat langskomen. Rond 13:30, dan hebben we hem in de uitzending. En ik denk dat er nog een telefonisch interview voor gaat komen. Maar daar ben ik nog mee bezig. Jan die draaide normaal vanmorgen in zijn programma. En ik zei toen al van ik pak hem waarschijnlijk nog even mee in het tweede uurtje. Nou, we zitten in het tweede uurtje, dus hij kan er best wel doorheen. Samuel Welte heeft een heel mooi, gevoelig nummer gemaakt. Terug bij mij.

0: De nieuwe plaat van Samuel Welte. Mooi nummer. Terug bij mij. Ik kijk op de klok, jongens. En het is ook de hoogste tijd.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. We spelen dat altijd. En op de donderdag. En trouwens, morgen ook, hoor. Maak je geen zorgen. Wat gaan we doen? We gaan naar het jaartal 2009. We pakken dan wat nieuwsfeiten mee. En tenslotte ook twee plaatjes uit die top 100-lijst van 19 jaar geleden alweer. Even kijken, jongens. Waar zitten we? We zitten bij het jaar 2009. Dit is het jaar van wereldwijd het internationale jaar van de sterrenkunde. Was 2009. Dat is toch leuk om te weten. Bij een brand in een nachtclub in de Thaise hoofdstad Bangkok komen 61 mensen om het leven. Dat gebeurde in januari. In februari de postbank gaat geheel op in de ING. Op 25 februari de vlucht 1951 van de Turkish Airlines. Die stort neer vlak voor de landing op Schiphol. En 9 van de 135 inzittenden komen om het leven. Op 30 april, de Koninginnedagviering in Apeldoorn en in grote delen van Nederland, wordt afgebroken na een mislukte aanslag op de koningin en haar familie. Op 25 juni, de Amerikaanse zanger Michael Jackson overlijdt, ik zei het net al, aan een hartstilstand in zijn eigen huis in Bel Air. En er gaan geruchten dat hij gezond weer uit een ambulance stapte. Nou, daar twijfel ik aan, hoor. Dan 6 september, de hoge snelheidslijn Zuid, die wordt officieel geopend. En op 19 oktober, de DSB-bank, die gaat failliet. Op 13 november, de NASA, die maakt bekend dat 90 liter water in vaste vorm te hebben gevonden op de maan. En de beste singles van het jaar, dat is onder andere Lisa met Alleluia. Lady Gaga stond erin met Pokerface. Cressip stond er ook in met Sweet Goodbyes. Anouk, 3 Days Raw. Maar ik vind Marco Bazzato met Dochters. Ik heb twee hele andere platen gevonden. En één van de twee is het hoogst genoteerd. En als jij denkt, nou, ik ga jou even doorgeven welke dan de hoogste is, dan kan je dat doen op twee manieren. Je gaat of naar onze app 105 en daar kan je de DJ appen. Dat is gewoon dat blauwe appje, dat download je dan gewoon op je telefoon. Dan heb je ook meteen ons altijd bij je. Of je gaat naar de WhatsApp, dat is wat anders. Dat is je telefoon. 06 105 105 38 en dan komt het ook bij mij terecht. Nou, ik zit te wachten op je telefoontje. Kom maar door.
1: Het hoogste lied.

0: the sexy bitch.
1: Het hoogste lied.
2: Ja, dat waren ze er weer. Twee stuks uit het spelletje Het Hoogste Lied vandaan. Ik werd even op mijn vingers getikt, want ik zei net 19 jaar geleden, maar het is natuurlijk 17 jaar geleden. 2009, daar praten we over in het jaaroverzicht. En de eerste die je hoorde was Ilse de Lange. Puzzle Me op de 26e plaats in de hitlijst. 17 weken totaal in de lijst. En de hoogste positie die zij gehaald heeft was de 5e plaats. En die andere was natuurlijk David Guetta samen met Akon. Sexy Beats. Ja. Had jij die gekozen? Dan is dit applausje toch echt wel voor jou. Die stond namelijk op de 10e plaats in de hitlijst. 18 weken in totaal. En de hoogste positie van dat nummer was de 3e plaats. Dus ja. Oké, dat was het dan weer. Het hoogste lied.

0: Gladys Knight, samen met de Pips. En de Midnight Train to Georgia. Lekkere muziek op de radio. Ik ga eventjes met je de programmering vooruitlopen. We gaan straks even de studio poetsen. Tussen 2 en 5 uur heb je non-stop muziek dan. Maar om 5 uur, dan is het natuurlijk tijd voor Rut.
1: Straks in Haarlem vandaag.
0: Ja, en wat zit er in Haarlem vandaag? Martin van der Bunt. Hij is van Liberaal Bloemendaal. En die begrijpt er even niks van. Hoe kan het bezig zijn dat ze al aan het uitzoeken zijn om gezamenlijke huisvesting te doen voor 2 scholen, terwijl er nog helemaal geen geld is goedgekeurd? Dat is een vraagteken. We blijven even in Bloemendaal hangen, want Rob Scholten, hij is wethouder van Bloemendaal. En die gaat het hebben over de asielopvang in Tiltenburg, wat er tenslotte toch gaat plaatsvinden. Dennis van Duren, hij is algemeen directeur bij Vos Supermarkten. En hoe zat het nou eigenlijk even met die storing en met al die bonussen en zo? Daar wil Rut ook alles van weten. En tenslotte, Judith Vanto is schrijver en haar roman Narcis, die is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Nou, meer daarover dus straks allemaal in Haarlem Vandaag.
1: Straks in Haarlem Vandaag.
0: Maar dan kijk ik even daarna door, want dan krijgen we natuurlijk na Haarlem Vandaag krijgen we om 7 uur de 105 Sessions. En daarin zitten die Drone Strings, ja, zo heet het, die groep, die komt daarin langs in de studio. Dus dan kan je dat ook op radio en tv volgen natuurlijk. 105 Sessions tussen 7 en 9 uur. Dan om 9 uur, anders dan dat ik net had aangekondigd, Remco Lanting. Nee, die is er niet vandaag. Rob Jonker, die gaat de trein starten vanavond. En dan heb ik het natuurlijk over de discotrain tussen 9 en 11 uur hier op de zender door Rob Jonker. En als jij denkt, wat een gemis dat we Remco deze week niet hebben. Nou, maak je geen zorg, want aanstaande zaterdag zit Remco als co-host bij 023. Dus dan kom je gewoon nog Remco tegen deze week op de zender. En dan tussen 11 en 12 natuurlijk het 105 talent, ook vanavond weer. Goed, ik heb nog 1, misschien 2 plaatjes voor je te gaan. Ik bedank je alvast voor het luisteren. En ik wens je verder heel veel plezier met de overige uitzendingen. Hey, tot ziens. Doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen, waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de ochtend is het nog fris met 13 graden, maar in de middag loopt het op tot zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met mogelijk regen.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Hallo.
1: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
2: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
1: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
2: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
3: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 3:00.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham en er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maanden langer moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de ochtend is het nog fris met 13 graden, maar in de middag loopt het op tot zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met mogelijk regen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst de zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits begint. Vooral op de A2 heb je heel veel vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht. Je hebt daar 50 minuten oponthoud na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Bad Hoevedorp en Rottepolderplein. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
3: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Reinaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat op een aantal wegen in de file. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder heb je bij het zand 10 minuten oponthoud. Op de A2 staat het behoorlijk vast voor de Leidse Rijntunnel van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf Vinkeveen loopt het vast en de vertraging is ruim een uur, mede door de nasleep van een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn sta je bij Leimuiden een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

En met Adam Lambert, I Don't Care Much, is het om precies te zijn 9:05. En moet ik een beetje opschieten, want het eerste half uurtje is altijd net iets korter. Langer nieuws, langer liedje. En ik heb vanmiddag al een interview opgenomen met Rob Scholten, wethouder in Bloemendaal. En dan weet je eigenlijk gelijk al waar het over gaat. En dat heeft natuurlijk te maken met de Tiltenberg. Want samen met het COA is de gemeente Bloemendaal tot een bestuursovereenkomst gekomen. Wat betekent dat er inderdaad asielzoekers zullen worden opgevangen in de Tiltenberg. En daar is veel om te doen geweest. Het ligt op de grens met Vogelenzang en de Zilk. En de Zilk hoort dan weer bij Noordwijk en dat is dan weer Zuid-Holland. Nou, hoe die overeenkomst eruit ziet en hoe hij verwacht dat de gemeenteraad reageert, want die mogen volgende week ook nog even een zegje doen, dat heb ik vanmiddag met hem besproken. Ja, en dan heb ik toch wel heel veel vragen en dan legt hij dat dan weer heel goed uit. En dan heb je zo een interview van 15 minuten. Dus ik beloof niet al te lang te praten. Want anders moet ik hem knippen. Het nieuws is namelijk het nieuws. En dat staat netjes om 5:30 weer klaar. En dan in ieder geval het eerste uur kan ik wel even kort met je doornemen. 5:45 blijf ik even in Bloemendaal. En dan bel ik met Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal. En hij begrijpt er niets van hoe twee basisscholen al zijn begonnen met een onderzoek naar gezamenlijke huisvesting. Terwijl de gemeenteraad nog het budget daarvoor, 35.000 euro, nog niet heeft goedgekeurd. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, zij voelen ook de hete adem in hun nek. Van de vijf basisscholen in dat dorpje Bloemendaal moeten er twee verdwijnen. En ze willen gewoon voorbereid zijn. Nou, hoe hij dat dan voor zich ziet en waar hij precies tegenaan loopt, dat bespreek ik rond de klok van 5:45 met hem. Maar zoals gezegd, eerst Rob Scholten, de wethouder. Na God Only Knows van Beach Boys.

0: De plannen voor een asielopvang in de Tiltenberg in Vogelenzang gaan door. De gemeente Bloemendaal en het COA zijn het eens geworden over de opvang van maximaal 85 asielzoekers. De gemeenteraad mag op 22 oktober nog wensen en bedenkingen meegeven, maar in hoeverre heeft dat nog impact op de overeenkomst? En hoeveel invloed hebben omwonenden nog op het besluit? Ik bespreek het met de verantwoordelijk wethouder in Bloemendaal, Rob Scholten. Meneer Scholten, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, allereerst, tijdens de inspraakavonden vorige maand kwam heel duidelijk naar voren dat de omwonenden 60 asielzoekers als maximum wilden. Maar het worden er dus 85 tot 90. Waarom zijn jullie niet meegegaan in de wensen van omwonenden en in hoeverre ligt die keuze überhaupt bij de gemeente Bloemendaal?
1: We hebben dat geprobeerd ook op die twee avonden, zowel in de Zilk als in Vogelenzang, uit te leggen. En hebben toen kenbaar gemaakt dat er natuurlijk verschillende belangen spelen. Eén belang dat speelt is het belang van het COA om een organisatie en een locatie neer te zetten die werkt. En met werk bedoel ik niet alleen dat het financieel werkt, dat het uit kan, budgetair. Maar ook dat ze op de locatie de juiste voorzieningen haalt. En dat betekent toezicht, medische zorg, vervoer naar school. Dat kan bij een kleine locatie, maar als die locatie te klein wordt, wordt dat steeds moeilijker. En ik heb toen proberen uit te leggen dat het voor het COA heel moeilijk zal worden om onder die 90 tot 120 te gaan. Intussen hebben we op basis van het gesprek met de omwonenden wel degelijk het gesprek daarover gehad. En hebben we inderdaad dat maximum van 90 tot 120 teruggebracht naar de 85 tot 90 die we nu zien. Dat is voor het COA een pijnlijke stap die het COA bereid is te slikken. Het is voor ons als gemeente een stap. Maar ik denk ook dat wij als gemeente toch inderdaad proberen rekening te houden met het draagvlak onder de bevolking. En ook met de kwetsbaarheid van de samenleving die in de rand van de Zilk en Vogelenzang gewoon niet heel dicht bezet is. Dus we proberen wel degelijk met die omstandigheden mee te bewegen. Maar het lukt ons niet om op de uitgesproken wens van 60 uit te komen. En daarom zijn we nu op die 85 tot 90 geëindigd.
0: Ja, en u gaf het al aan, hè? Als het aan het COA had gelegen, zouden er nog meer asielzoekers in de Tiltenberg zijn opgevangen of worden opgevangen. Daar gaat het college, zoals jullie schrijven, voorlopig niet in mee. Maar voorlopig klinkt wel alsof er in de toekomst wel ruimte is vanuit het college. Hoe moet ik het woord voorlopig zien?
1: Nou, ik vind het heel scherp dat u dat eruit gepikt had. Precies zoals het er staat. Namelijk dat we nu zeggen, onze aandacht in de komende 1, 2, misschien wel 3 jaar zal vooral gaan naar de inbedding in de samenleving. En dan spelen verkeersproblemen, veiligheid, school, mensen aan het werk krijgen die op de asielopvang liggen. Dat noem ik inbedding in de samenleving. Dus dat gaan we eerst doen. En pas dan gaan we nadenken over de vraag of het ooit nog mogelijk is om er misschien toch nog een paar meer te hebben dan die 85-90. Maar die vraag is op dit moment dus gewoon heel bewust niet aan de orde, omdat daar de aandacht niet naar zal gaan. En ik vind die terugpush van de lokale bevolking heel legitiem en ook heel begrijpelijk.
0: Ja, want als ik dan nu zou vragen, u noemt een paar erbij. Wat is de definitie in uw opinie van een paar?
1: Nou, je hebt ook niet de definitie, omdat we daar dus bewust in de komende periode, wat ons betreft, en die vraag ik natuurlijk dadelijk ook bij de gemeenteraad op de 22e, niet over na gaan denken. Nee. En ik denk ook dat die zenuw willen we ook niet blootleggen op dit moment. Dus het woord voorlopig staat er ook alleen maar omdat we daar nu niet over na willen denken.
0: Nee, maar je moet alles open houden. Zowel het woord voorlopig als het woord een paar.
1: Ja, we hebben natuurlijk in het verleden dingen gezien. En ook de minister heeft ons daar weer op aangesproken dat we natuurlijk in het verleden heel veel locaties zijn geopend met het is voor een paar jaar, het is voor 5 jaar en dan houdt het op en vervolgens komen we daar weer op terug. Dus ik denk dat we wel een beetje voorzichtig zijn om te roepen dat dingen tijdelijk zijn. En dat is de reden waarom we ook meteen op die avonden gezegd hebben van dit is noodopvang voor 3 jaar, maar de intentie is om het langer te doen. En ik denk dat we ook heel transparant willen zijn over intenties. En in diezelfde transparantie moet u ook het woord voorlopig zien.
0: Ja, want wat staat er nog meer in die overeenkomst zoals deze nu op tafel ligt? Wat wordt de samenstelling van de asielzoekers bijvoorbeeld? En u gaf het al aan, minimaal 3 jaar en maximaal. Wat staat er ongeveer nu in?
1: Nou, er staat bijvoorbeeld in, en ik denk dat dat een belangrijk voorbeeld is, dat we op die locaties geen uitgeprocedeerde asielzoekers gaan plaatsen. Er staat bijvoorbeeld in dat alle asielzoekers die er komen vooraf gescreend zijn door het IND. Er staat eigenlijk feitelijk in, en dan ben lees ik een beetje tussen de regels door, dat we op die locatie niet zoeken naar een oververtegenwoordiging van probleemgevallen. En daar ben ik een beetje voorzichtig mee met dat woord, omdat natuurlijk best wat veel asielzoekers ergens uit hun persoonlijke verleden iets aan bagage meenemen. Maar we gaan proberen dit netjes te doen en te zorgen dat dit ook een veilige plek wordt. Zowel voor de mensen die in de locatie zitten, maar zeker ook voor de mensen die eromheen wonen. En die veiligheid staat bij ons helemaal voorop.
0: Ja, en dan, u zegt het al, een verdeling qua probleemgevallen, mensen met een rugzakje en anderen, maar qua mannen, vrouwen, gezinnen, kinderen, hoe ziet dat?
1: Dat gaat een afspiegeling worden van de populatie die het COA ook op haar andere locaties heeft zitten. Dus dat kun je niet precies in getal vastspijken, omdat Die werkelijkheid natuurlijk ook een klein beetje beweegt. De instroom is ieder jaar en iedere maand net weer iets anders dan de maand daarvoor. Daar gaan we ongetwijfeld in mee bewegen. Maar wij hebben afgesproken met het COA dat we die afspiegeling gaan zijn en niet op een vervelende manier iets anders zijn dan die afspiegeling. We willen gewoon een nette afspiegeling zijn van de populatie van het COA in Nederland.
0: En hoe ziet dat eruit voor de mensen die niet precies die afspiegeling weten?
1: Nou, is de vraag natuurlijk hoe je dat wil meten. Ik weet niet of seks het meest belangrijke criterium is, maar
0: voor veel mensen wel.
1: Nou, ik geef u dan een antwoord op uw voorbeeld. Veel mensen weten dat op dit moment in de asielzoekerscentra in Nederland ongeveer 2/3 man is. Mm-hmm. En 1/3 niet man. Dus daar zullen wij in meebewegen.
0: Oké, dat is duidelijk. En wat u zegt, hè, dat fluctueert waarschijnlijk ook naar hoe het COA het bepaalt. De gemeenteraad mag volgende week hun zienswijze delen en meegeven. Maar in hoeverre zal dit nog enig verschil maken in de overeenkomst zoals die nu op tafel ligt?
1: Nou, de discussie die we volgende week gaan hebben is niet een discussie op de punt en de komma. Want daar leent zo'n overleg en ook zo'n wat taaie onderhandeling met het COA zich helemaal niet voor. Het zou heel bijzonder zijn als wij met het COA nu enkele weken in gesprek zijn met best wel wat lastige punten waar we flink over gestoeid hebben. Dan gaan we naar de gemeenteraad toe en de gemeenteraad zet het hele ding nog eens op zijn kop. Dat zou theoretisch kunnen, maar dan staat hij wel echt op zijn kop. Ja. Dus ik denk dat het gesprek van aanstaande donderdag niet een gesprek wordt op de punt en de komma, maar wel een gesprek over: kan de gemeenteraad zich hierin vinden? Lees, heeft de gemeenteraad behoefte aan een zienswijze? Als de gemeenteraad aanstaande donderdag in meerderheid zou vinden dat dit alles wikkende en wegende een heel slecht idee is, dan heb ik natuurlijk en wij als BNW echt wel een issue. En dat betekent dat we even na moeten gaan denken over wat we hiermee moeten. Ik hoop dat niet, ik ga er ook niet van uit, maar ik wil de gemeenteraad nadrukkelijk wel de kans geven om die uitspraak te maken. En als ze die uitspraak maken, dan zal het die ongetwijfeld serieus moeten nemen.
0: En wat op het moment dat ze het niet betitelen als een slecht plan, maar wel zeggen, nou, op dit punt zouden we het liever anders willen zien, of kan die 85 naar 80? Is daar dan ruimte voor?
1: In principe op die 85-80 denk ik dat er geen ruimte zit in alle transparantie. Maar het kan best zijn dat de gemeenteraad behoefte voelt om nog op een puntje A of een puntje B ons te vragen om het gesprek met de COA te heropenen. Ik hoop dat niet. Ik verwacht dat ook niet. Ik denk ook dat dat lastig zal zijn en zal blijken. Want dat is niet het proces wat je met een zienswijze normaal niet afvraagt. Maar het zou kunnen. Ik kan de gemeenteraad niet tegenhouden om aanstaande donderdag de uitspraken te doen die ze willen doen. En dat wachten we met verstandige gelatenheid, wachten we dat even af.
0: Ja. Dus stel, het zou betekende dat u opnieuw terug moet naar het COA, dan zou u dat doen?
1: Dat hangt echt van de input af die we aanstaande donderdag gaan krijgen. Maar dat is niet mijn insteek. Mijn insteek is niet om na donderdag een nieuw onderhandelingstraject met het COA te starten. Dat is niet mijn insteek.
0: En dan, er komt een veiligheidsplan. Dat staat ook heel duidelijk omschreven. Dat is ook iets waar heel zwaar op werd ingezet. Waar duidelijk aandacht voor werd gevraagd. Wat gebeurt er concreet als er overlast ontstaat? Want wie is er dan verantwoordelijk en kan de gemeente dan ingrijpen?
1: Ja, dat weet ik wel zeker ingrijpen. En in de overeenkomst een duidelijke afbakening van taken. En duidelijk betekent dat alles wat binnen de hekken van het perceel gebeurt, is de verantwoordelijkheid van COA. Alles wat buiten die hek gebeurt, is de verantwoordelijkheid van de gemeente. En dat betekent dat wij natuurlijk voor alles wat daar buiten gebeurt nadrukkelijk zullen handhaven als dat nodig blijkt. Als er dingen binnen gebeuren die een weerslag hebben op wat er buiten gebeurt, dan hebben we ongetwijfeld ook een gesprek. En die gesprekken met het COA, die evaluaties, die zijn ook keurig verankerd in de samenwerkingsovereenkomst. Er staan zelfs clausules in die theoretisch, en dat is natuurlijk een heel extreem geval, en we hopen dat dat nooit voorkomt, tot ontbinding van de overeenkomst zouden kunnen komen. Ook die wegen zijn beschreven en vastgelegd in de overeenkomst. Maar nogmaals, daar gaan we helemaal niet vanuit. We gaan vanuit dat dit op een nette, verstandige manier tot een goede samenwerking kan krijgen. En dan bedoel ik niet de samenwerking met de gemeente en het COA, die bedoel ik ook. Maar ik bedoel vooral de samenwerking tussen COA en gemeente en de omwonenden. Want die is minstens zo belangrijk.
0: Ja, en dat is, hè, het is altijd heel mooi dat in aanloop naar dit soort beslissingen inspreekavonden worden georganiseerd, participatie, omwonenden worden overal bij betrokken, maar nu begint het pas. Hoe zorg je ervoor dat je de omwonenden in dat hele proces betrokken houdt en hè, wat u zegt, we gaan er niet vanuit, maar zorgen leven, zo werkt dat nou eenmaal. Hoe zorg je ervoor dat je die communicatie met de omwonenden en die zorgen serieus neemt en blijft bespreken, ook na... Ja, nadat de handtekening straks in november is gezet.
1: Nou, het grappige is, en daar waren we aangenaam door verrast, zeg ik er meteen maar bij, dat op beide avonden zich best wel veel, en met veel bedoel ik tientallen mensen hebben aangemeld, die bereid zijn ook, zodra we tot implementatie besloten hebben, en ook de vergunningen verleend zijn, met ons mee te blijven denken, en ook met de inwoners van asielzoekerscentrum mee te willen denken over hoe gaan we dit nu doen? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen aan het werk komen? Er zijn opties voor vrijwilligerswerk. Zijn er dingen die taken op de locatie kunnen verricht worden? Zijn er mensen die misschien taallessen nodig hebben en kunnen met de gemeenschap erbij helpen? Dus al dat soort vragen staan nog uit. Maar daar hebben we dus intussen tientallen vrijwilligers voor. En we zullen die mensen zeker aanspreken op het moment dat we iets verder zijn in het proces.
0: Ja, maar je had natuurlijk ook een aantal omwonenden die minder enthousiast waren.
1: Zeker, zeker. En het is natuurlijk best wel lastig om mensen die minder enthousiast zijn te betrekken bij het begeleiden van de asielzoekers. Maar we zullen ook wegen gaan zoeken om die mensen toch een kans te blijven geven om hun stem te verheffen. En dat gaan we doen in overleggen met de omwonenden. Ook op de Sparrelaan hebben we daar ervaringen mee, zowel goede als ook minder goede. Het is belangrijk dat alle mensen zich gehoord voelen. Ja. Ook de mensen misschien niet als vrijwilliger mee willen doen en al het gebeuren op de locatie zelf.
0: Ja, en dan de gemeente Noordwijk, want dat grenst direct naar Vogelenzang. De Zilk is op een steenworp afstand van de Tiltenberg. In de afgelopen periode hebben jullie heel veel gesprekken gevoerd met hun college. Ook handig misschien voor de luisteraar om te weten, de gemeente Noordwijk voldoet momenteel niet aan haar verplichtingen voor de opvang van asielzoekers onder de spreidingswet. Sterker nog, de gemeenteraad heeft besloten dat er helemaal geen asielzoekerscentrum moet komen. En nu komt de Tiltenberg met 85 tot 90 asielzoekers op de grens. Die gesprekken hebben jullie gevoerd in de afgelopen periode. Dat zijn ook zeer onderhoudende gesprekken geweest, waarbij jullie elkaar duidelijk hebben meegenomen in deze beslissingen. Uiteindelijk is het COA en Bloemendaal zijn degene die die handtekening zetten. Hoe heeft Noordwijk nu gereageerd op de inhoud van deze voorlopige overeenkomst?
1: Nou, Noordwijk heeft van de begin af aan bedoel ik ongeveer een maand of 4, 5 geleden heel duidelijk naar ons gemaakt, ook per brief, dat ze alle rechten voorbehouden om zich tegen onze beslissing te keren, mochten ze dat opportun vinden. Die rechten staan nog steeds uit. En ik denk ook dat ik daar en wij daar als BMW alleen maar respect voor kunnen uitbrengen. Die dingen gebeuren als ze moeten gebeuren. En die beslissing is geheel aan de kant van Noordwijk. Dus dat staat nog steeds. Desalniettemin is er in de afgelopen maanden inderdaad veelvuldig overleg met Noordwijk geweest, constructief. maar dan constructief niet op de inhoud van willen we dit wel of willen we dit niet, maar wel constructief op de vraag van hoe kunnen we zorgen dat de inwoners, met name in de Zilk, goed bij dit proces betrokken zijn. Dat is gebeurd, denk ik. En als u de inwoners van de Zilk vandaag zou vragen, zijn we goed betrokken, dan krijgt u waarschijnlijk een eerlijke reactie. Een eerlijke reactie is, we zijn gehoord, maar we voelen ons niet gehoord. En dat is denk ik ook een deel van de realiteit die ik maar gewoon de instantie onder woorden wil brengen. Is dat ongetwijfeld er mensen zijn, ook in de Zilk, die niet blij zijn met deze voorgenomen beslissing.
0: Maar hoe heeft het college gereageerd op het feit dat het geen 60 asielzoekers worden, maar 85 tot 90? Heeft u daar al een reactie op gehad, specifiek vanuit het college?
1: Gesproken, die heeft daar inhoudelijk niet op gereageerd, maar ter kennisgeving aangenomen. En ik heb in alle eerlijkheid ook niet geprobeerd aan die reactie te ontlokken.
0: Zo, heel kort, viel net, ik praatte net over u heen. Wie heeft nog geen reactie gegeven die u het heeft laten weten?
1: Gisteren, toen wij de communicatie over deze vervolgstap en ook de meeting van volgende week wereldkundig hebben gemaakt, heb ik gisteren contact gehad met de wethouder van Noordwijk.
0: Ja.
1: Die heeft zijn mededeling daarover de kennisgeving aangenomen.
0: Ja, maar daar heeft u verder nog geen reactie op gekregen?
1: Nee, maar die heb ik eerlijk gezegd ook niet gevraagd aan hem. Want ik denk ook niet dat het aan mij is om zijn opinie daarover te ontlokken. Ik denk dat ik respect moet hebben voor het feit dat de gemeenteraad van Noordwijk, ook het college dus, daar een eigen weg in slaat en daar ook zelf een standbepaling over kan laten plaatsvinden. Ik heb niet gisteren gevraagd wat de wethouder daarvan vond.
0: Maar het feit dat hij niet op boze voet aan de telefoon hing, dat is positief.
1: Ik leid daar niks uit af. Ik bevestig alleen dat het overleg op het proces heel constructief is en dat we op de inhoud ongetwijfeld van mening verschillen.
0: Wethouder Rob Scholten van Bloemendaal, dank u wel voor uw tijd.
1: Dank u.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. Er zijn problemen over de nieuwe parkeergarage onder de koepel in Haarlem. Parkeerbedrijf Interparking is bang dat het verkeer straks vastloopt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de plannen om de gedempte Oostersingelgracht groener te maken. Wethouder Robert Berkhout wil deze plannen voorlopig niet aanpassen, omdat het in overleg met buurtbewoners is besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat besluit, maar een rechtszaak lijkt dichterbij te komen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een kwartier vertraging tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Op de N9, Den Helder richting Amstelveen, sta je ook een kwartier in de file voor knooppunt Kooimeer. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je 10 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En het rijdt langzaam op de N235 van Amsterdam naar Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend-Zuid is de vertraging net iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Adem je in van S10. En daarmee is het 6:08. En zoals gezegd bel ik zo meteen over een minuutje of 6... met Martin van den Bunt, liberaal Bloemendaal. En hij begrijpt niet dat twee basisscholen, de BSV en de Jozefschool in Bloemendaal, al begonnen zijn met een onderzoek. Dat hebben ze uitbesteed aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Om gezamenlijke huisvesting te onderzoeken. Maar de gemeenteraad heeft nog geen klap gegeven op dat budget dat daarvoor is. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, als ze het uit hun eigen potje betalen, wat is er dan mis mee? En je kan ook zeggen, er is onrust onder alle ouders, want ze willen van 5 naar 3 basisscholen gaan. Is het gek dat ze al voor sorteren, omdat de gemeenteraad er nog geen klap op heeft gegeven? Allemaal vragen zometeen voor Martin van den Bunt, die al heeft aangegeven, ik wil volgende week vragen stellen. En dan ben ik benieuwd welke vragen hij aan het college gaat stellen. Dat allemaal rond de klok van 17:15. Eerst nog even een hele mooie reportage die Maurice gisteren heeft gemaakt. Onze verslaggever Maurice. En dat heeft alles te maken met de Week van het Praatje. Want ook daar doet Haarlem aan mee. Het idee ontstond bij Roderick Schaapman om te kijken hoe mensen meer met elkaar in gesprek gaan. Maar ook om die gesprekvaardigheid, wat kennelijk volgens hem enorm achteruit gaat, om dat weer een beetje te stimuleren. Mensen voelen zich minder eenzaam als ze met elkaar in gesprek gaan. Krijgen ook meer zelfvertrouwen door iemand aan te spreken en een gesprek te voeren. En dat hebben ze gisteren de hele dag op het Haarlemstation gedaan. Het gaat het hele land door, deze week van het praatje. En op die manier willen ze mensen allereerst stimuleren om elkaar meer aan te spreken. Maar ook om wat vaardiger te worden met die gesprekken. Vroeger belden we elkaar nog wel eens op. Nu doen we het allemaal met een appje. Dus we praten ook veel minder. En zo zegt hij, en dit is natuurlijk iets wat we allemaal weten, we zitten sowieso veel meer op ons scherm. Dus nemen ook minder moeite om met elkaar in gesprek te gaan. Laat staan met een vreemde. Een hele mooie reportage geworden. Kijk vooral even op haarlem105.nl. Zometeen na de Beatles met Eleanor Rigby. Lekker dit. Martin van den Bunt, liberaal Bloemendaal.

0: De Bloemendaalse basisscholen BSV en de Jozefschool onderzoeken sinds dit voorjaar de mogelijkheid voor gezamenlijke huisvesting. Volgens Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal lopen de twee scholen wel erg hard van stapel, aangezien er over het mogelijke budget nog helemaal geen besluit is genomen. Martin van de Bunt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat die scholen alvast een onafhankelijk onderzoeksbureau hebben ingeschakeld, dat hoeft op zich geen probleem te zijn, lijkt mij. Mits ze daarvoor geen aanspraak maken op het budget van 35.000 euro... waar nog geen klap op is gegeven, toch?
1: Klopt. Maar het is wel zo dat in september vorig jaar is er wel gesproken over een onderzoeksbudget bij het aannemen van de IHP. En toen stond er ook in het IHP: de Jozefschool en de BSV gaan samen op één locatie. Want dat IHP ging uit van een ruimtebehoefte. Er werd niet gekeken naar het karakter van de scholen. Er werd alleen maar gekeken waar is er nog wat ruimte en hoe gaan we dat in elkaar passen. Maar inmiddels is het schoollandschap ontzettend veranderd in Bloemendaal.
0: En op welke manier dan, binnen een jaar tijd?
1: Nou, ik schat zo dat de BSV stond toen de tijd ongeveer op 130, 139 leerlingen. En die zitten nu haast op 200. Dus daar is een ongelooflijke toename van leerlingen. En dat is ook het geval bij de Jozefschool. En dan hoef je, als je dat bij elkaar optelt, heb je meer dan 100 leerlingen erbij. En dan kloppen die prognoses gewoon helemaal niet meer. Maar dat weet je van tevoren niet helemaal. Maar dit gaat nu de paard achter de wagen worden, dat je iets gaat onderzoeken waar de realiteit de vraag al heeft ingehaald.
0: Nou ja, aan de andere kant kan je toch ook zeggen, hè, want is het een structurele of een incidentele toename, kan je ook zeggen dat ze samen onderzoeken of misschien één grotere locatie haalbaar is, dat op het moment dat ze over 2, 3 of 4 jaar weer een dal hebben of een dip in het aantal leerlingen, ze daarop voorbereid zijn.
1: Ja, maar het CBS heeft onderzoek gedaan en we zitten nu op de bodem van de statistieken en die gaan weer toenemen. Dus die lange termijn statistiek is dat scholen gaan groeien in onze regio.
0: En zijn dat ook voor leerlingen uit de gemeente Bloemendaal, want dat is natuurlijk ook wel een ding. Hoeveel komen er uit Haarlem waar je geen geld voor krijgt en hoeveel komen er daadwerkelijk uit Bloemendaal?
1: Nou, de BSV heeft heel weinig buitenleerlingen. In ieder geval bij de meting van vorig jaar, want 1 oktober is er altijd een meting door DUO. En dan weet je, de getallen komen pas in februari openbaar, hoeveel leerlingen van binnen en buiten de gemeente komen. In dit geval van vorig jaar was 90% van de leerlingen van de BSV binnenleerlingen.
0: En de Jozefschool?
1: Haast hetzelfde. Ik dacht 85 uit mijn hoofd, maar dan lig ik in commissie. Maar bijvoorbeeld de Bornwaterschool, die heeft haast 85% buitenleerlingen. Ja. En de Theresiaschool idem dito en de Bosschenduinschool ook.
0: Maar het idee, hè, want het idee is om 2 van de 5 basisscholen in Bloemendaal te laten verdwijnen of te laten samengaan. Hoe staat u daar dan tegenover? Zegt u dat is nu niet meer nodig?
1: Nou, de Theresiaschool gaat op termijn verdwijnen. Dat staat ook in het IHP. Die zit op de Dennenweg. Ja. De Bos- en Duinschool die zit al onder de opheffingsnorm van 112. En die is weer verder gezakt.
0: Dus u zegt, die 2 scholen die verdwijnen toch wel, dan hoeven die andere 2 niet samen te gaan?
1: Nee, want die andere scholen worden steeds groter, omdat die andere scholen leeglopen. En dan kan je die Bos- en Duinschool, de wethouder zei, ja, dat is zo zonde. Want 10 jaar geleden is de Bos- en Duinschool opnieuw gebouwd wegens een brand. Maar er staat ook in het IHP enige miljoenen geparkeerd voor tijdelijke huisvesting. Nou, als je de BSV opknapt, dat is mijn idee hoor, kun je de leerlingen tijdelijk in de BSV of in de Bos- en Duinschool doen. Dan kun je opknappen. Of helemaal restaureren, de BSV, want die is echt fors aan restauratie toe. Dan hoef je ook geen tijdelijke huisvesting meer te regelen. Want je hebt een prachtig schoolgebouw. En dat is idem dito voor de Jozefschool En daarbij, de Jozefschool en de BSV hebben allebei een veel te klein gymlokaal. Bos en Duinschool heeft een prachtig nieuw gymlokaal. Dus je moet, denk ik, op die manier veel beter omgaan met je mogelijkheden.
0: Ja. Maar hoe ziet u dat dan voor zich? Want deze twee scholen, en dat snap ik ook wel, die horen dus jullie moeten samengaan. Die zijn daarop aan het voorsorteren.
1: Nou ja.
0: Ouders die onrustig worden, want twee van de vijf scholen, welke worden dat?
1: Ja, wordt het op de Jozefschool of op de BSV-trein. Maar dan moet je eens bedenken dat je straks 400 leerlingen en dito verkeersstromen krijgt. Op één plek in Bloemendaal. Kijk, de bossen...
0: Maar dat is toch waar het onderzoek voor bedoeld is?
1: Nee, dat weet ik dus niet.
0: Nee, maar is dat niet een vraag die zou moeten worden gesteld? Jullie doen onderzoek, jullie zijn wat rap. Maar wat houdt dat onderzoek in en waar kijken jullie daarnaar?
1: Nou, in ieder geval naar de bouwkundige staat. Want dat staat ook in de brief.
0: Nee, maar ik bedoel, hebben jullie het gesprek gehad? Of heeft u bijvoorbeeld de BSV, hè? Er kwam dus naar voren in een brief die zij hadden gestuurd, dat zij zijn begonnen met een onderzoek, of een bureau, een onafhankelijk onderzoeksbureau hebben ingesteld. Hebben jullie het gesprek met de directeur, of met de raad, het bestuur van die school gehad over, hé, hey, waar gaat het? Welk vraagstuk hebben jullie neergelegd? Dat jullie samenwerken daarin?
1: Nou, dat is mijn vraag juist ook aan de wethouder geweest. Hé, hey, wethouder. Er is een brief van deze twee schoolbesturen aan het college gedaan voor een verzoek tot onderzoek. Of in ieder geval voor financiering van het onderzoek.
0: Ja.
1: Nou, die brief, die vraag ik nu al 3 weken op en ik krijg hem niet. En ik vind dat heel vervelend, want ik wil weten welke onderzoeksvragen zijn er nu geformuleerd. Gaat het alleen over de ruimtelijke uitwerking van een gebouw? Of kijk je dan ook naar de verkeersafwikkelingen? Of in ieder geval ook school nabij? Want dan krijg je een heel ander beeld van waar scholen in Bloemendaal dorp staan. Dan krijg je een cluster aan de Lage Duinendaalseweg. Of aan de plek waar de Jozefschool is.
0: Of misschien wel een hele andere locatie. Nogmaals, de inhoud van het onderzoek is dus onduidelijk. En daarbij is ook het budget wat nog niet is toegekend, wordt misschien wel al uitgegeven door deze scholen.
1: Nou, het onderzoek is al haast afgerond.
0: Maar misschien komt het wel uit hun eigen potje, dat kan.
1: Dat kan. Dat weet ik niet, hoe zij de schoolbesturen financieel ervoor staan. Want zowel de BSV als de Jozefschool zijn niet aangesloten bij een onderwijsorganisatie. Zij hebben maar één school, allebei de besturen. Dus ik weet niets over hun financiële situatie.
0: Welke rol had de gemeente hier dan in moeten spelen? Had hij dan geen actievere rol hierin moeten spelen?
1: Ja, maar nu kom je op die wet van vrijheid van onderwijs. Dus besturen hebben grote autonomie om te bepalen hoeveel kinderen je aanneemt en hoe zij zich willen inrichten. Die scholen moeten zich uitspreken of ze op één locatie willen. Neem ik aan, want dat is een heel kritisch samenspel met gemeenten en met schoolbesturen. Want er is een onderwijswet die de besturen heel veel autonomie geven.
0: Maar op het moment dat het totale budget, hè, want er is uiteindelijk wil tot en met 2029 wil de wethouder Tessa van der Wind €1 miljoen beschikbaar stellen voor het onderhoud van scholen. Daarnaast €35.000 voor de BSV en de Jozefschool voor het verdere onderzoek na samenwerking op één locatie, waar dus al deze scholen voorop zijn gaan lopen. Daar wordt komende maand of deze maand wordt dit besproken. Maar ik heb bijna het gevoel dat er een gat in de communicatie zit tussen alle scholen en de gemeente.
1: Ja, in ieder geval misschien niet tussen het college en de schoolbesturen, maar wel het college met het gemeenteraad. Want wij lopen heel erg achter de feiten aan. We weten niet waar het college mee bezig is. Behalve dan dat ze zoveel geld uitgeven voor die eerste tranche, wat ook bekend is, wat dan wordt opgeknapt. En dat is dan in Bloemendaal dorp het gymlokaal van de Borrenwaterschool. Dat is het enige wat in Bloemendaal dorp de eerste 4 jaar gebeurt.
0: Ja. En dan, dus alles Deze maand wordt een beslissing overgenomen. Dit wordt besproken. U zegt, nou, wij zijn niet als gemeenteraad niet op de hoogte. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 oktober... zal u waaronder vragen stellen. Waaronder de vraag om dat hele potje van 35.000 euro te schrappen. Hoeveel partijen krijgt u mee? Hoeveel partijen heeft u bijval?
1: Ik weet het niet. Maar in ieder geval, in de Haarlems Dagblad... stond in ieder geval wel een quote van meneer Harder... van de fractievoorzitter VVD... dat het schoollandschap fors veranderd is. En ik vermoed...
0: Ja, maar dat is iets anders tussen een constatering... en of u bijval krijgt.
1: Ik denk niet dat ik genoeg bijval krijg, als u het eerlijk vraagt. Maar ik wil wel een signaal afgeven... dat dit niet de goede communicatie is.
0: Ja.
1: Want hoe kun je nu 35.000 euro onderzoeksbudget vragen... terwijl wij de onderzoeksvragen en de achterliggende problematiek... niet goed kunnen inschatten? Ik vind de voorlichting vanuit het college hier volstrekt onvoldoende.
0: Maar dan is de vraag misschien dat het, wat u al zei... misschien dat het college het wel weet, alleen dat de gemeenteraad het niet weet.
1: Nee, en ik vraag er al weken om de achterliggende informatie. En ik weet ook dat sommige ouders... ook al woonverzoeken hebben gedaan en daar ook geen

0: dat er sprake was dat hij onder de opheffingsnorm kwam. En toen gingen de kinderen massaal weg.
1: Ja, maar dat is wel uiteindelijk heel soepel verlopen. Want die zijn allemaal overgenomen door die andere basisschool in Aardenhout.
0: Ja, maar u moet wel bedenken. De volgende school heeft al die kinderen opgenomen.
1: Ja.
0: Maar die eiste tijdelijke huisvesting op het schoolplein. En die kost inmiddels zo rond 1 miljoen. Terwijl die kinderen ook in de SHB hadden kunnen blijven. Dat heeft de gemeente 1 miljoen gekost.
1: Dus moeten wij leren van wat daar toen financieel gezien anders had gemoeten?
0: Juist.
1: En dat zijn de vragen die u waarschijnlijk ook gaat stellen. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst. Mart van den Bunt, Liberaal Bloemendaal, dank u wel voor uw toelichting.
0: Dank u wel voor de vragen.

zachter. Voel me zachter aan, ik roep je naam, maar jij bent niet hier. Ik ben verward door al die namen, zeg maar niets meer. Lief, ik laat je los, ik moet wel. Dit voelt giftig.

0: Ik was toch je meisje van Roxane Hazes. Waarvan ik begreep dat hij samen met haar broer een podcast gaat doen. Ik kan er helemaal naast zitten. Maar als ik een keertje goed de headlines heb gelezen, is dat wat ze gaat doen. Zometeen in het laatste uur van Haarlem Vandaag. Dennis van Duren, algemeen directeur bij Vos Supermarkten. En dan weet je precies waar ik het over heb. Namelijk de cyberaanval op de Albert Heijn winkels. Hoe staat het er nu voor? Zij hebben 4 grote Albert Heijns in Haarlem. Is het allemaal weer bijgevuld? Wanneer is het weer van als vanouds? En wat zijn de gevolgen geweest? En dan rond de klok van 6:45. Christine Brouwer is een lokale schrijver. Komend vrijdag is zij te gast bij boekhandel Blokker. Zij schreef een boek over borstkanker, leven en borstkanker. Dat allemaal in het tweede uur.
1: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
2: Die is ook klaar.
1: Klaar?
2: Vorige week al.
1: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
2: Die is dicht.
1: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
2: Haarlem 105, staat er meteen op.
3: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog een kwartier in de file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook nog bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: we young.
1: Onbewust is dit dus een onwijs lekker bruggetje wat ik zojuist heb gemaakt. Live while we are young. En dan wil ik net even vertellen dat de Haarlemse musea openstaan voor de museumnacht voor kinderen. En dat is aanstaande zaterdag 17 oktober. Kunnen kinderen van 5 tot 9 uur, en dat is voor hun doen natuurlijk heel laat, verschillende cultuurinstellingen in Haarlem bezoeken. Onder andere het ABC Architectuurmuseum, het centrum. Dat is een hele leuke, iets kleiner, maar ontzettend leuk om te zien. Maar ook het Tijlers Museum doet mee. Frans Hals Museum doet mee. Corrie ten Boomhuis doet mee. Ook een hele aardige om te zien. Uiteindelijk kan je op de Museum Nacht Kids website kijken waar je allemaal heen kan. Maar er zijn dus verschillende die meedoen. En op die manier is het heel leuk om kinderen in de avond mee te nemen. En kennis te laten maken met musea. Maar ook, en zo zei Gabriel Verheggen, die is directeur van het ABC Architectuurcentrum, gisteren tijdens Haarlem Vandaag, dat het ook juist heel leuk is voor ouderen. Hij zegt, kinderen zijn van nature nieuwsgierig en dat proberen wij met die museumnacht te prikkelen. De belevingswereld wordt vergroot door ze mee te nemen naar musea, te laten zien wat voor een expositie er zijn. Maar ook degene die met kinderen meegaan zijn natuurlijk nieuwsgierig. Niet alleen wat ze zien, maar ook hoe ze daarop reageren. Dus kijk vooral even op de website van Museumnacht Kids, waar je allemaal terecht kan. Ik zei het al, Frans Hals, altijd een aanrader. Tijlers is helemaal fantastisch. Maar kijk dus ook even naar de wat kleinere, zoals de ABC Architectuurcentrum en het prachtige Corrie ten Boomhuis. Zometeen na Love is a Losing Game van Amy Winehouse bel ik met Dennis van Duren, algemeen directeur bij Vos Supermarkten. Hij praat ons bij over de huidige situatie in hun Albert Heijn winkels. En zij hebben er 4, je kent ze wel, de wat grotere. Er zit er eentje bij de Zijlweg, eentje bij het Raaks. In ieder geval, ze hebben er in totaal 4 en werden natuurlijk ook geraakt door deze cyberaanval. Werken alle bonuskortingen weer? Zijn alle schappen weer gevuld? En waren ze echt zo leeg als het beeld dat werd geschetst? Dat zometeen na Amy Winehouse.

0: De paniek was enorm en de onrust groot nadat Albert Heijn op zondag 11 oktober werd getroffen door een cyberaanval. Hoewel de bezorgdienst en website nog steeds eruit liggen, zijn de winkels inmiddels weer grotendeels gevuld en werkt ook de bonuskaart weer naar behoren. Wat er precies is gebeurd en vanuit welke hoek, dat wordt volop onderzocht door Ahold. Hoe het er nu voor staat bij ons in de Albert Heijn supermarkten en hoe leeg die schappen nou precies waren, bespreek ik met Dennis van Duren, algemeen directeur bij Vos Supermarkten. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst die vraag die waarschijnlijk het meest leeft. Is alles weer precies zoals het was in jullie Albert Heijn supermarkten?
1: Nou, de vraag snap ik, maar het is nog niet precies zoals het was voor het incident van afgelopen zondagavond. Dus een supermarkt heeft altijd even de tijd nodig om een beetje bij te komen van een incident zoals deze. Maar we zitten nu op de goede weg. En we verwachten richting het weekend dat toch wel alles weer bij de oude is. En dat echt elk artikel van de 30.000-35.000 die er in het assortiment zitten, gewoon weer verkrijgbaar is voor onze klant.
0: Ja, want als je zegt we zijn nog niet helemaal terug bij het oude, je moet altijd even herstellen of bijkomen. Wat moet er dan nog worden aangepast? Waar wacht je nog op?
1: Nou, het systeem van Albert Heijn, het logistieke systeem, is best wel sophisticated. Waarbij er een sterk algoritme op de achtergrond loopt. En dat algoritme loopt op aan de ene kant de klantdata aan verkopen. En aan de andere kant de voorraadstanden van de winkel. En normaal gesproken, op het moment dat een product verkocht wordt, wordt dat geregistreerd op de kassa. Wordt het naar Albert Heijn gestuurd en weten ze dat ze door moeten leveren. En de winkel is continu bezig met de voorraadstand te controleren, zodat het distributiecentrum of het logistieke systeem zeker weet dat de voorraad is. Nou, die systemen waren ook geraakt door het incident. Dus we hebben een tijd geen inzicht gehad in de verkopen, niet in de voorraadstanden en daarmee Albert Heijn ook niet. En daar zijn we nu druk aan de achterkant mee bezig. Dus zodra die systemen weer live zijn, ja, dan kunnen we de juiste basis weer bepalen en dan worden alle artikelen aangevuld. We zijn alleen nooit helemaal leeg geweest.
0: Nee, want dat is het. Hè. Wij zitten, onze studio zit letterlijk boven een van jullie supermarkten. Als ik blikjes mais of flessen cola wil, is er geen probleem. Alleen de fruit- en de groenteafdeling, die is leeg, laat ik het zo zeggen. Waarin zit die verschillen?
1: Ja, die wordt inderdaad wat harder geraakt. Dat noemen we binnen Albert Heijn ook een verse afdeling. En ja, vers is vers, dus dat is geen handel van vorige week. Dat is altijd handel die een doorlooptijd van 1 à 2 dagen heeft. En een supermarkt heeft normaal gesproken bij incidenten wel een buffer. En die buffer is 1 à 2 dagen voor het vers gedeelte. En daarna als het niet meer binnenkomt, dan wordt het wel wat leger. En aan de andere kant heb je de kruidenierswaren afdeling. Dat is meer het houdbare assortiment. En daar is de buffer ietsje groter. Dus je ziet de gaten ook altijd als eerste op het vers deel vallen. En dan nu specifiek op groente en fruit. Want andere stromen, zoals brood, dat wordt uit een ander logistiek centrum wordt dat bevoorraad. Die is altijd gewoon business as usual doorgeleverd geweest. De diepvries is niet helemaal een substituut voor vers. Maar ook alle diepvrieshandel is continu gewoon beleverd en aanwezig geweest. Ja. Dus voldoende alternatieven om toch gewoon 's avonds iets op tafel te kunnen zetten.
0: Ja, want die grote kop in de media, hè, met lege schappen, alsof hongersnood op de loer lag. Hoe leeg, je gaf het net al een beetje aan, maar hoe leeg waren de schappen? En was op dat vlak de paniek ook wat overdreven?
1: Nou, ik denk dat de paniek in zoverre een beetje overdreven was dat we geen coronatoestanden hadden. Dus daar moet je misschien aan denken als je dit soort koppen leest. Hè, van in de rij voor de laatste rollen toiletpapier en dat soort toestanden. Nou, dat is absoluut op geen enkel moment aan de orde geweest. Dat er heel specifiek assortiment, naast het vers sommig specifiek assortiment, wat langzamer werd aangevuld. Dat is zeker waar. Alleen we hebben altijd alternatieven gehad. Ja, en als je wortels dan een keertje uit een blikje komen in plaats van vers bij de groenteafdeling, het blijven toch nog steeds wortels. En daarmee wordt de voedselzekerheid volgens mij niet geraakt.
0: Ja, en hoe kan het dan dat er zoveel onrust komt? En los, hè, van de klantengegevens waar terecht over wordt gevraagd, wat is daarmee gebeurd? Of dat mensen denken, hé, mijn bonuskaart werkt niet, betaal ik straks niet te veel. Daar is veel voor te zeggen. Maar inderdaad, het moment dat ze denken, er zijn geen komkommers meer, er zijn geen tomaten meer, de mandarijnen zijn op. Zijn we wat verwend of zijn we gewend?
1: Ik denk dat het een combinatie is van twee onderdelen. Het is inderdaad één wellicht wat verwend, omdat verandering is voor de mens altijd een beetje lastig. Hè? Dus als je altijd die ene specifieke avocado door de sla deze avonds en het nu met een andere moet doen, dan is dat vanuit de natuur van de mens sowieso een beetje ingewikkeld. Een tweede is natuurlijk dat het inspeelt op het huidige sentiment in de markt en het macro-economische klimaat. En dat sentiment, ja, dat dicteert een soort van angst, hè, van wat gaat er gebeuren. En als er dit soort verstoringen plaatsvinden, waar natuurlijk een hoop speculaties aan de achterkant ook weer een relatie leggen met de macro, het macro-economische of macro-politieke klimaat, ja, dan is het ook een stukje angst wat daarop inspeelt. Wij herkennen dat overigens niet vanuit onze winkels. Want onze ervaring is van de afgelopen dagen een serene, ja, rust. En dat is wat anders dan berusting, hè? Want de winkelteams die hebben keihard gewerkt om alles zo goed mogelijk naar onze klant weg te kunnen zetten. Maar je merkt ook dat onze klant begrip heeft. Er is naar mijn mening relatief sterk gecommuniceerd vanuit onze franchisegever Albert Heijn ook. Er is ook intern richting ons altijd heel duidelijk aangegeven wat wel, wat niet. Dus de verwachtingen daarin zijn heel duidelijk gemanaged. Ja, en combineer dat met de sterke teams die wij in de winkels hebben staan, die wel tegen een stootje kunnen en weten hoe je door, volgens de media een crisis, volgens ons een verstoring heen werkt. Ja, dat maakt dat we eigenlijk de dagen relatief goed door zijn gekomen.
0: Ja, aan de andere kant vind ik een cyberaanval, waarvan we er steeds meer zien. Hè? Nu is het Albert Heijn, daarvoor was het Odido. We hebben de Bijenkorf gehad, we hebben Bol gehad. Vind ik wel zorgwekkend. Want als het nu deze bedrijven zijn die wel plat liggen, maak jij je daar zorgen om?
1: Ja en nee. Dus wat wij doen als Vos Supermarkt, dat is misschien als eerste interessant. Wij zijn al een paar jaar aan het doorinvesteren in onze IT-infrastructuur. Om je cyber resilience op orde te krijgen. Dus dat is één. En een tweede is een onderdeel van een plan. Wat doe je als er iets gebeurt? En daarin, in dit soort situaties, moet je altijd nagaan wat er gebeurd is. Maar is je volgende stap altijd de belangrijkste? En met de hevigheid en de hoeveelheid van de cyberaanvallen die we zien gebeuren, leren we ook steeds meer hoe we daarmee om moeten gaan. En alles wat ik hier zeg is trouwens op persoonlijke titel, want ik heb geen verdere informatie over hoe het precies binnen Albert Heijn is gelopen. Alleen het lijkt wel, als je kijkt naar cybersecurity protocollen, dat hier de juiste stappen zijn gezet ter voorkoming van een grotere outage die ook wat langer had kunnen duren. Ja. Dus daarin merk je ook dat we leren van de situaties en de incidenten die voor ons liggen. Dus het is een beetje dubbel.
0: Ja, je zegt, wij bereiden ons als Vos Supermarkt daar heel erg op voor. Wat denk anno nu heel belangrijk is. Aan de andere kant, in hoeverre ben jij afhankelijk of overgeleverd aan Albert Heijn?
1: Nou, we hebben in de keten, dat noem je een ketenafhankelijkheid. Hè? In de keten hebben we uiteraard een afhankelijkheid van onze leverancier. Dus als het gaat om de producten die wij in de winkels hebben liggen, is een verstoring bij Albert Heijn, is verstoring bij ons in de supermarkt. Uiteraard zijn er ook alternatieve kanalen waar handel naar binnen kan komen. Dus daar zijn mogelijkheden. Alleen wij hebben nou eenmaal een contract met onze master franchiser. Dat is één. Als je onze IT-systemen bekijkt, lopen de kassa's die lopen nog naar Zaandam toe. Maar voor de rest opereren wij een standalone IT-infrastructuur. Dus op het moment dat er een incident is binnen de infrastructuur van Albert Heijn, kunnen wij als Vos zijnde standalone qua IT-infrastructuur blijven opereren. Dus dat zijn een beetje de keuzes die je daarin maakt. Waarin we in een tijdsgeest zitten waarbij alles verder en verder geïntegreerd wordt en aan elkaar gekoppeld, moet je soms ook bewuste keuze maken om bepaalde zaken niet op elkaar aan elkaar te koppelen. Om ervoor te zorgen dat bij incidenten, ja, dat je wel kan blijven functioneren en niet het één knop uit alles uit is. Dus daar gaat de aandacht wel naar uit.
0: Je zei het al aan het begin van dit interview, maar vanaf zaterdag, zondag, kunnen we weer onze eigen avocado de sla doen, toch?
1: Dat is de verwachting. En als die ene avocado er niet ligt, hè, dan hebben we wel een hele mooie andere. Maar de verwachting is dat we op 90-95% kunnen opereren. Maar ik nodig iedereen vooral ook uit om nu al te kijken hoe vol onze winkels eigenlijk liggen en hoe groot de keuze is voor de boot een dagdagelijkse boodschappen.
0: Dennis van Duren, algemeen directeur bij Vos Supermarkten. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Army of Lovers, Crucified. Dit is echt een beetje mijn jeugd voor degene die dit niet leuk vonden. Helaas, ik vond het briljant om dat na al die jaren weer een keer te horen. Zometeen na het nieuws bel ik met Christine Brouwer. Zij schreef een boek over borstkanker, leven en borstkanker. Morgen is zij te gast bij Boekhandel Blokker. Jarenlang begeleidde ze mensen met kanker en toen kreeg ze het zelf. En wat was daarin het grootste verschil? Ze schreef een boek omdat zij juist dat boek en de vragen erin miste. Dat zometeen na het nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. De 7 gemeenten in de regio Haarlem geven dit jaar geen enkele vergunning aan verenigingen om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, meldt het Haarlems Dagblad. Ze zeggen dat er te weinig tijd is om goede regels te maken en alles goed te regelen, aangezien de wet pas vanaf augustus van kracht is. Ook spelen zorgen over veiligheid, brandgevaar, dieren en het milieu mee. Het winkelcentrum aan de Prinses Beatrixplein in Haarlem-Oost wordt de komende jaren vernield, meldt het NH Nieuws. Daarom komt er tijdelijk een nieuw winkelcentrum in het Rijnaldapark. Het oude winkelcentrum en de woningen erboven zijn zo'n 60 jaar oud en worden vervangen door nieuwbouw. Niet alle ondernemers verhuizen mee. Sommige winkels zijn al gestopt of hebben ergens anders een plek gevonden. De gemeente Haarlem heeft een juridische fout gemaakt bij de bezwaren van omwonenden tegen het nieuwe busstation Spaarnepoort. Het college van BMW handelde de bezwaren af, terwijl alleen de gemeenteraad daarvoor mocht beslissen. Daardoor hebben omwonenden maandenlanger moeten wachten op een beslissing van hun bezwaar. De gemeenteraad heeft de fout deze week hersteld en zal betrokkenen een nieuwe brief sturen waarin hun kritiek op de plannen rondom Spaarnepoort opnieuw wordt afgewezen. En voor iedereen die vaak de weerapp checkt, vanaf 2 november gaat het KNMI gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet meer voor hele provincies, maar voor kleinere gebieden. Zo krijgen alleen de gebieden waar gevaarlijk weer wordt verwacht een waarschuwing. Op de website en in de app van het KNMI kun je zien of het bij jou in de buurt een waarschuwing geldt.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files in Noord-Holland lossen snel op. Alleen op de N235 rijdt het nog langzaam van Amsterdam naar Purmerend tussen Watergang en Purmerend-Zuid. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Sign of the Times van Harry Styles. Zojuist draaide ik trouwens ook One Direction. En daar is hij natuurlijk eentje. Degene die het meest bekend is geworden na dat One Direction stopte. Zometeen, ik zei het al een beetje, bel ik met Christine Brouwer. Psychotherapeut, heel lang, jarenlang mensen met kanker begeleid in dat proces, tot ze 5 jaar geleden zelf borstkanker kreeg. En ja, dan sta je ineens helemaal aan de andere kant. Ze heeft er inmiddels een boek over geschreven en daarmee is ze morgen te gast bij Boekhandel Blokker. Sowieso is dit ook de periode, het wordt weer donker, het wordt weer kouder, het wordt weer kerst, dat er veel meer boeken worden uitgegeven. Het moment dat we ook gaan lezen. Connie Palme hebben natuurlijk net het boek. Arlen Grunberg komt met een nieuw boek. Manon Boezemoer komt met een nieuw boek. In ieder geval heel veel boeken en ook steeds meer veel schrijvers die dan aanwezig zijn of langskomen bij boekhandels voor interviews en signeersessies. Dus kijk ook even bij alle boekhandels die wij hebben in de regio. Kennemer Boekhandel, De Vries en Van Stokkum, Blokker Boekhandel. Prachtige schrijversnamen die langskomen, die je vragen kan stellen, die vertellen over hun boek en natuurlijk signeren, want dat is uiteindelijk toch wel leuk om te hebben. Zoals gezegd, zometeen dus Christine Brouwer na Blauwe Dag van Suzanne Freek.

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat. Christine Brouwer is psychotherapeut en begeleidde 20 jaar lang mensen met kanker. Totdat ze 5 jaar geleden zelf de diagnose borstkanker kreeg. Tijdens en na haar behandeling ontdekte ze van dichtbij wat het betekent om ziek te zijn. Ze schreef er een boek over, een boek dat ze zelf graag had willen lezen toen ze ziek was. Voor dat boek sprak ze ook met andere vrouwen met borstkanker. En morgen is ze te gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede om over haar ervaringen en het boek te praten. Christine, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dat lijkt me een enorm verschil als je eerst 20 jaar lang mensen begeleidt die die diagnose krijgen en dan heb je het ineens zelf. Wat was het grootste verschil daarin en hoe is die omschakeling?
1: Nou, die omschakeling is best lastig. Je bent een heel goed ingevoerde leek. En ik had toch ergens een soort illusie van als ik maar empathisch hum in de spreekkamer, dan komt het nooit in mijn eigen slaapkamer. Dus het kwetsbaar voelen, weten dat je kwetsbaar zult zijn, is iets anders dan de kwetsbaarheid voelen.
0: En denk je dan dat je achteraf gezien je nooit helemaal kan inleven hoe zoiets is als je er zelf in die schoenen staat?
1: Ik denk dat je altijd wel kan inleven. Want je maakt allemaal wel dingen mee en kwetsbaarheden. Ik denk dat ik wel meer zeggingskracht in de kamer heb als ik zeg, ik weet dat je het ook weer kan verwerken, dat je daarna weer de draad op kan pakken. Dat weet ik nu uit ervaring. Ja. En dus mijn ervaringen hebben wel meer zeggingskracht nu.
0: Dat zie je wel vaker, hè? Dat ook steeds meer, bijvoorbeeld bij mensen met een eetstoornis, dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen.
1: Ja.
0: En dat is in dit geval ook, dat je zegt, je neemt toch iets extra mee de kamer in.
1: Ja, en tegelijkertijd vind ik het ook echt heel erg belangrijk dat de meeste ervaringsdeskundigen zijn ook getraind. Dat je heel goed weet, wat is van mij, wat is van de ander, wanneer heb ik het over mezelf. Dat je ook je eigen ervaringen echt een plek hebt kunnen geven. Zodat je ook echt kan horen wat die ander bijvoorbeeld anders vertelt. Mijn ervaringen zijn mij, hoe ik ermee ben omgegaan, dat is mede bepaald hoe ik ben. En dat betekent niet dat iedereen hetzelfde voelt als ik.
0: Is dat iets waar je nu dan weer heel erg op moet letten? Nu je het zelf hebt gehad?
1: Ja, daar moet ik wel op letten. En ik merk ook dat ik geen mensen meer begeleid die niet meer beter worden. Ik ben gevoeliger geworden en ik kan dat mijn en dijn niet zo ontzettend goed scheiden. Ik vind het wel heel leuk om te helpen bij reïntegratie. En gezinnen helpen met hoe ga je ermee om, of advies. Ik vind mijn boek echt heel erg belangrijk, maar ik doe niet meer langer durige trajecten bij mensen die niet meer beter worden.
0: Waarom? Mag ik vragen waarom niet?
1: Omdat het me te veel raakt. Mijn huid is te dun geworden. Ik kan dan niet meer goed de afstand houden. Ik kan niet meer relativeren.
0: Dat vind ik wel heel mooi en heel eerlijk.
1: Ja. Ja, en MDR doe ik ook niet meer, want ik heb te veel plaatjes in mijn hoofd. En gelukkig doen collega's dat. En patiënten vinden dat ook wel fijn, dat ik dat ook eerlijk zeg. Die zeggen, anders ga ik me toch zitten inhouden voor jou.
0: Ja. En wat je ook heel duidelijk zegt, hè, is je hebt dit boek geschreven omdat je juist dit boek en hetgeen je behandelt in de boeken miste. Maar wat miste je dan tijdens jouw ziekte?
1: Ik miste over de rand van de put heen kijken, relativeren, humor, concreet, tips. En ook een boek wat mijn kinderen en mijn partner ook konden lezen. Structurering van alles wat je overkomt. Oude trauma's kunnen opspelen, seksualiteit, de impact van de antihormoontherapie, de relatie onderhouden met artsen, leuke reacties, minder leuke reacties. En alles terwijl je coping niet zo goed werkt, omdat je in beslag bent genomen met overleven. Dus een concrete gids had ik graag gehad, met ook een beetje hoop en humor.
0: Ja, dit is zo'n lange waslijst dat je bijna het formaat van de Bijbel kunnen schrijven.
1: Zo lang kan ik niet schrijven, ik heb dyslexisch, dus het is altijd concreet en kort.
0: Twee dingen die mij opvallen in wat jij zegt, wat je mist, is humor en seksualiteit. Zijn dat dingen die we te weinig koppelen aan een ziekte als kanker? Terwijl dat juist ook iets was heel belangrijk is om te bespreken.
1: Ja, ik heb samen met seksologen, die ook radiotherapeut is, Ilanga van der Geld, echt hele mooie gesprekken gehad. van je gaat niet meer voelen als je in het ziekenhuis komt. Die borst is voor iedereen, niet meer voor mij en mijn man. En ik ging ook heel trots vertellen over droge wond en zo. Dat is een heel groot compliment in de chirurgenwereld. Maar dan heeft het niks meer met intimiteit te maken. En wij met z'n tweeën dus weer gaan voelen, die plek weer eigen maken. Daar hebben we samen best wel even over moeten doen. En als dat standaard verteld zou worden van joh, je bent nu in het ziekenhuis, wij zijn mede bezig met jouw lijf, plekken waar je normaal misschien alleen maar met één of twee anderen mee bezig bent. Dat is normaal, dat weer een tijd duurt voordat je je weer eigen kan voelen. En voordat het weer intiem wordt.
0: Maar waarom is seksualiteit 2026 nog steeds niet bespreekbaar? Of wordt het niet besproken, terwijl het zo'n belangrijk element is?
1: Ik denk ook schaamte. En ik denk ook wat er heel erg bij zit. Er wordt waanzinnig veel winst geboekt met de overlevingskansen bij borstkanker. En dan is iedereen eigenlijk heel erg in die fase gericht op niet doodgaan is echt heel gaaf. Maar de omschakeling maken naar hoe ga ik daarna weer leven, dat is andere koek. En daar hoort een seksologe, een UDEM-fysiotherapeute, mooie lingerie. Daar horen al die andere dingen bij. Reïntegratie naar werk. En dat is een beetje achtergebleven gebied. Want overleven is het allerbelangrijkste. Maar hoe je daarna weer doorgaat met je leven, dat is best ingewikkeld.
0: En hoe ben jij daarna weer doorgegaan met je leven?
1: Naar de boek geschreven.
0: Ja, maar dat is een mooie. Daar zal je aardig wat tijd in hebben gestoken. Maar inderdaad, hoe pik je ook dan weer thuis op? Hè? Ik denk dat je gezin zich heel erg zorgen heeft gemaakt. En op een gegeven moment wil je ook weer gewoon jezelf zijn. En moeder en vrouw en vriendin en alles erbij.
1: Ja. Nou ja, het heeft me zeker een jaar na de behandeling heb ik alles aangegrepen wat er was. Massagetherapie. Ik heb ook antidepressiva gehad. Psychotherapie. Ik had ook te veel beelden van al mijn patiënten in mijn hoofd. Mijn werk, reïntegratie is niet goed verlopen. En dat vond ik heel erg pijnlijk. En daarna ben ik weer verder gaan kijken. Toch weer aan het werk op een leuke plek weer gekomen. En steeds meer gaan doen. En wat ik op een gegeven moment ook zei, ik kan meer dan ik durf. En daar ben ik achter gekomen. En dat was wel heel erg fijn. En dat er dan ook mensen om je heen zijn. Ik werkte toen al bij de gynaecologiepraktijk. En ik zei toen tegen de eigenaar Manon Kerkhoff van goh, wil je mij überhaupt wel als uithangbord hebben? Heel kort haar, 10 kilo lichter. Ze zei, ja, maar al die vrouwen die hier komen, die hebben toch ook wat?
0: Maar ik wil net zeggen, is dat juist ook niet, dat perfect is imperfect ook niet perfect? En wanneer is iemand perfect en wanneer is iemand imperfect? Zit dat ook niet in je hoofd?
1: Enorm, enorm. En het omarmen van de imperfectie en dat de nieuwe norm laten zijn, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Dat is niet zo van deze tijd. En eigenlijk moet je weer terug naar wie je was. En dat hoor je niet. Ik bedoel, al die medicatie en die behandeling hebben impact op je lijf. Mijn lijf is veranderd. En er zijn klachten die niet meer overgaan. En dat is jammer. Maar er is nog een heel leven met die klachten.
0: Ja. Wat is het belangrijkste wat je met dit boek wil meegeven? Want je zei al, er zijn zoveel verschillende aspecten aan ziek zijn, ziek worden, beter zijn. Wat is het als je één overkoepelend doel mag geven aan jouw boek?
1: Zoek veilige handen en schaam je niet om daar om dat te benutten. En als je behandelteam niet veilig voelt, bespreek het en zoek anders eventueel een andere arts. Je mag alles benutten wat er is om jezelf weer een beetje terug te vinden. En wees er open over. En bespreek het ook met je dierbaren. Wat moeilijk is. En helder samen over. En doe weer leuke dingen samen.
0: Morgen ben je te gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Christine Brouwer, dankjewel voor je openhartigheid ook.
1: Dank, graag gedaan. Nou, en ik hoop dat het mag steunen.
0: Dankjewel.

0: begint de avond goed, hè?
1: Ja, nee. Oké, ik denk dat ik met mijn vingertjes nooit meer aan de playlist mag komen. Ik dacht, ik doe ook een keer een leuk liedje van Beyoncé. Zag later pas dat er na Crazy in Love 50 Shades stond. Dus dit is een speciale versie. Nou, iedereen weer wakker, jongens?
2: Nou, daarom. Hè, dat is wel nodig ook, hoor. Nou, trouwens, dat is helemaal niet nodig. Want die band die straks komt, die maakt de mensen wel wakker anders.
1: Nee, dat wilde ik zeggen. Wat ga jij doen? Ja, kan dat dit toppen?
2: Nou, ja, ik denk het wel. Misschien niet qua thematiek, maar wel qua muzikaal. dat weet ik niet. Daar zie ik ze niet zo voor aan, maar wie weet. Ze kunnen natuurlijk verrassen. De Drone Strings staan zo direct hier klaar voor ons. Een band die zich een beetje laat inspireren door jaren 80 geluid. En dat is ook niet gek, want de leadsinger zit in de jaren 80. Zat hij in een bandje in Sheffield in Verenigd Koninkrijk.
1: I love the UK.
2: Dus,
1: het is nu mijn favoriet van deze, al die mannen die hier staan.
2: Dus hij weet ook waar hij het over heeft. En hij heeft hele goede muzikanten ook meegenomen. En dat zijn dus Drone Strings samen. En die komen straks voor ons spelen.
1: Waar staat de naam Drone Strings voor?
2: Ja, dat is mijn allereerste vraag straks. Dat ga ik nu nog niet
1: Ja, dat doe jij altijd. Dan stel ik een vraag en dan zeg je, moet je zo maar luisteren.
2: Ja, maar je moet teasen. Hè? Dat hoor je net wel aan Beyoncé.
1: Nee, dat is een andere vorm van teasen. Daar heb ik nu al spijt van. En ik ben heel erg bang dat ik het bestuur zo meteen over me heen krijg. Ik zeg, goed, kan je even op de muziek letten? Goed. Zometeen. Dus Jelle Smit met 105 sessions. En dus een hele groep. Het zijn er vier?
2: Het zijn vier bandleden.
1: Vier bandleden. Ja, die andere hoort bij ons. Excuus. En dan volgende week ben ik er weer. Zie ik je dan?
2: Gezellig.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
4: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
3: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
5: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Drone Strings in de studio. 105.

Ja, wat een goede vraag eigenlijk. What About Love op Haarlem 105. Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions hier op Haarlem 105. Met vanavond Drone Strings in de uitzending. Ja, ja, heerlijke band hoor. Ze halen hun invloeden uit de jaren 80 vooral. Dat is echt wel de tijdspannen eigenlijk die zij hanteren. En dat is niet gek, want de leadzanger en de frontman Steven, die zat, jawel, in de jaren 80 in een Britse band uit Sheffield. En hij kan dus echt wel met ervaring die sound een beetje namaken. Nou ja, namaken. Maken gewoon. Die komen er straks aan dus. Verder, dit eerste uurtje bel ik met Luca. Die heeft nieuwe muziek uit. Die komt morgen uit. En er komt nog veel meer aan zelfs. Dus daar gaan we uitgebreid mee spreken. En uiteraard zal ik je ook niet onthouden van de allerlaatste muzieknieuwtjes. Zowel uit de regio als uit de wijde wereld, zullen we maar zeggen. Kortom, ga er lekker voor zitten. 2 uur lang. 105 sessions hier op Haarlem 105. Maar de lekkere muziek, die gaan we ook gewoon nog doen hoor. Wat dacht je daarvan? Sam Smith.

0: Ja, dit blijft toch een heerlijke plaat. Hè? Prince and the Revolution, I Would Die For You op 105. Ja, je luistert naar 105 Sessions op Haarlem 105. En ja, want als we één ding wel weten is dat het muziek je kan raken, maar ook aan het denken kan zetten. Het is precies wat artiest Luca wil bereiken met haar nieuwe muziek. Ze brengt deze week haar nieuwe single uit en later dit jaar verschijnt ook haar gloednieuwe LEP. Het lijkt mij genoeg om over bij te praten, Luca. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Leuk dat we je even kunnen spreken hierover. Hey, laten we even met morgen beginnen, want er komt van alles aan. Maar morgen is ook belangrijk natuurlijk, want dan verschijnt je nieuwe single.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Een hemel die stil is, heet die. Wat voor nummer staat ons te wachten?
1: Het is best wel een beetje een controversieel nummer, denk ik. Want ik heb het geschreven alsof ik eigenlijk gericht aan iemand die naar een anti-AZC-protest gaat.
0: Oké.
1: En ik schreef het, ik keek een documentaire, Danny en de asielzoekers. En dat raakte me eigenlijk zo erg dat ik gewoon direct de documentaire heb afgezet en dit nummer ben gaan schrijven. Omdat, ja, ik weet niet, ik werd gewoon heel verdrietig van dat het voelt alsof mensen die vluchten zo soort van ontmenselijkt worden. Dat ze, ik weet niet, dat er zo weinig empathie lijkt te zijn.
0: En wanneer dacht je dan toen je dat zag van dit raakt me, ja, ik ga er een nummer over maken?
1: Nou, dus eigenlijk, als in hoe lang geleden dat is?
0: Wat die gedachte was, want je kan er natuurlijk wat van vinden, maar er een nummer van maken, dat is misschien nog wel een volgende stap natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat is voor mij is muziek maken wat ik doe als iets me raakt.
0: Ja.
1: Dus voor mij was dat een logische stap. Ik werd er gewoon verdrietig en eerlijk gezegd ook een beetje moedeloos van. En toen ben ik gewoon achter mijn piano gaan zitten en toen kwam dit eruit.
0: Ja, ja, ja. Nee, duidelijk. Ik vraag me af inderdaad, wat hoop je dan bij die mensen misschien? Mensen die daar naartoe gaan, spreek je die ook persoonlijk aan? Dus wat hoop je bij die mensen los te maken?
1: Ik denk dat het begon best wel ook gefrustreerd, het nummer. Maar in het refrein probeer ik gewoon heel erg soort dus de menselijkheid op te zoeken en probeer ik op te roepen tot empathie. Dus ik hoop dat dat iets losmaakt. Dat mensen die vluchten gewoon zien als mensen als jij en ik. Jij had dat ook kunnen zijn, want niemand is waar die geboren wordt.
0: Dus echt mensen een ander perspectief misschien bieden van ja, hè?
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, precies. Dat vind ik wel heel mooi. Ik bedoel, je hebt ook veel mensen die zeggen, ja, dit heeft een betekenis, maar dit is echt, nou, letterlijker kan het eigenlijk niet dan. Dat nummer komt eraan morgen. En er zit dus meer aan te komen, want op 27 november verschijnt je EP. Die heet Kinderspel.
1: Klopt,
0: wat is de rode draad van deze EP? Teert dat voort op dit sentiment waar dit nummer over gaat? Of?
1: Ja, zeker. Het gaat eigenlijk, het is ook een beetje een maatschappelijke of maatschappijkritische EP eigenlijk.
0: Ja.
1: Met een beetje heel, als ik het concept heel kort vertel, is het eigenlijk dat de wereld een betere plek zou zijn als we meer zouden kijken door de ogen van een kind. Dus met meer openheid naar elkaar en meer, ja, een beetje meer onbevangenheid. Dus dat is een beetje het concept van de EP en de andere nummers gaan daar dus ook veel over.
0: Ja, ik kan je al wat vertellen over die andere nummers of is dat echt nog strikt geheim?
1: Nee, er zijn er toevallig ook al twee online. Dus eentje gaat over wegkijken en eentje gaat over buiten het lijntje te kleuren. Dus wat meer, ja, wat meer vrijer zijn in wat je doet, zoals kinderen dat ook doen.
0: Precies, een heel uniek perspectief eigenlijk. Maar dat maakt het alweer uniek, denk ik, zo'n EP. Nog veel meer mooi nieuws. Ja, we landen hier in een warm bad eigenlijk met mooi nieuws. Want ja, je release show voor die EP, dat is ook niet een klein showtje, dacht ik.
1: Nee, klopt. Tenminste, het was al eerst heel mooi, want het zou in de Club 9 van Tivoli zijn.
0: Ja.
1: Dat is een kleine zaal bovenin.
0: Ja.
1: Alleen die was twee weken geleden al ineens uitverkocht. Dus nu
0: serieus,
1: een grote zaal in Tivoli. Dus dat is echt heel leuk nieuws.
0: Hallo, want ik bedoel, ja, ik weet niet natuurlijk hoe dat in zijn perspectief is. Maar hallo, die zaal daarboven zal fantastisch zijn, lijkt mij. Dat is al een hele achievement.
1: Ja.
0: Maar dat is zo snel uitverkocht dat ze je naar de grote zaal hebben verplaatst.
1: Ja, het is niet de grote zaal, maar een grotere zaal.
0: Een grotere zaal, nou, ik bedoel, alsnog. Hallo.
1: Ja, alsnog echt feest. Dus daar ben ik echt heel blij mee.
0: Ongelooflijk zeg. Wat was je reactie toen je dat te horen kreeg? Ik bedoel, was dat ongeloof?
1: Ja, nou, ik was toevallig met mijn gezin. We waren ergens een koffietje aan het doen. En ik werd gebeld en toen begon ik helemaal te springen. Dus ik was heel blij.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En het mooie is dan ook, lijkt mij, tenzij het alweer helemaal uitverkocht is. Maar volgens mij zijn er nog kaarten voor die grotere zaal dan, hè?
1: Ja, zeker. Die zijn nog beschikbaar.
0: Hoe kan men daaraan komen?
1: Je kan of via mijn Instagram, dit is Luca, de link vinden. Of via de Tivoli-site. Als je zoekt op Luca Kinderspel 27 november in Cloud 9 kan je hem ook vinden.
0: Kijk, dat is mooi. Nog even een kleine, kleine recap. Dus 27 november verschijnt je EP. De release nog even één keer op een rijtje.
1: Cloud 9 in Tivoli Vredenburg op 27 november.
0: Hey, Fantastisch. We gaan eventjes luisteren naar je nieuwe single, want daar waren we mee beginnen natuurlijk. Hè. Dat nummer met die diepe betekenis, met dat mooie thema eigenlijk. Luca, ik stel voor, kondig hem zelf aan en dan misschien als mensen hem horen, dat ze denken, ja, die kaartjes die ga ik even kopen.
1: Oké, helemaal goed. Nou, dit is Een hemel die stil is.
0: Super. Luca op 105.

Every Little Thing She Does Is Magic. The Police op 105. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions. En het is de hoogste tijd om wat globaal muzieknieuws te behandelen, stel ik voor. Want er is de afgelopen week natuurlijk weer een heleboel gebeurd in de muziekwereld. En iets wat natuurlijk de afgelopen tijd een enorme factor is in de muziekwereld, vooral op sociale media, is AI-muziek. Hoe ga je er nou mee om? Nou, YouTube is daar duidelijk in. Die wordt transparanter over AI-gegenereerde muziek. Het online videoplatform en sociale mediakanaal labelt voortaan liedjes waarover het oordeelveld is dat ze voornamelijk gemaakt zijn met AI. Ja, daar komt een label op, zodat mensen dat beter kunnen herkennen. In Apple Music en Spotify waren ze al lang voor. Die doen al een aantal maanden hieraan. Maar dat betekent dus dat op alle grote muziekspelers eigenlijk nu echt wel AI makkelijker te herkennen is. YouTube gaat muziek waarvan zijn eigen detectietools en die van muziekpartners oordelen dat ze voornamelijk gemaakt zijn met generieve AI. Daarom voortaan labelen. Nou, dat is heel mooi. Dus ik denk, als je daar ook aan ergert, dan kan je je tegenwoordig dus een stuk beter in dit medialandschap vinden, geloof ik. En dan ander nieuws wat al hier in de studio uitvoerig werd besproken. Net ook al het NOS-journaal hoorde ik zelfs. Dacht ik dat ik origineel was, zeg. Floor Jansen, die neemt namelijk na 13 jaar afscheid van de Finse metalband Nightwish. Hoewel het volgens haar een moeilijk besluit was, is het volgens de Nederlandse zangeres nodig, zegt ze daarbij. Ze gaat zich de komende tijd volledig focussen op haar solo-carrière. Ze zegt er ook nog bij: dit besluit is nodig en belangrijk voor ons en onze toekomstige ambities. We gaan die doelen nu op onze aparte manieren najagen. We wensen elkaar niets dan goeds in onze artistieke reizen. Nou, dat is toch mooi gezegd. Ja, Jansen was de afgelopen jaren al behoorlijk druk met haar solo-werk. In 2023 bracht ze haar eerder album Paragon uit. En volgend jaar verschijnt het volgende album High Tress. En daar moeten we dus hard aan werken. En vandaar misschien ook deze beslissing. Goed, en dan gaan we nog naar het laatste nieuwtje met ook wel heel erg leuk nieuws, vind ik zelf hoor. Ik ben een groot fan van de band. De band Toto die komt namelijk volgend jaar terug naar Nederland voor een optreden voor een 50th Anniversary Tour. De groep bestaande uit zanger Joseph Williams en de gitarist Steve Luttiger natuurlijk viert op 3 juli zijn 50-jarig bestaan in het Stadspark in Groningen. En het unieke is daaraan dat het naast Nederland alleen maar in Japan gaat spelen tot dusver. Dat is best wel opvallend. En waarom, vroegen we ons af natuurlijk. Nou ja, dat zeggen ze tegen nu.nl. Zeggen ze: al vanaf het begin van onze carrière heeft Nederland Toto gesteund. De band kwam in 1977 voor het eerst samen. En daar zegt Luther erbij: Nederland was het eerste land dat Hold the Line naar de nummer 1 positie bracht. En sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest. Jaar na jaar al een halve eeuw lang. Nou, de gitarist die kan niet wachten om een fantastische show te geven en verwacht dat 3 juli een geweldige dag wordt. Dus hou vooral die ticketsites in de gaten als je daar geïnteresseerd in bent. Volgend jaar dus Toto in Nederland. Ja, en dat nummer wat dus hier nummer 1 was, hè, voor het allereerst van alle landen van de hele wereld gaan we even draaien. Hold the Line. Heerlijk.

een mooi nummer. Hè? Het is misschien een beetje een guilty pleasure, maar ik ben daar wel gevoelig voor. Robbie Williams, Something Beautiful op 105. Ja, je luistert nog steeds naar 105 Sessions op Haarlem 105. En een beetje een jammerlijk nieuwtje kwam er naar buiten de afgelopen dagen. Want na 10 seizoenen komt er een einde aan de Haarlemse popscene on tour. Ik zie al de band links van mij hier een beetje getreurd kijken. Ja, het is toch echt waar, want deze band gaat er ook aan meedoen. Muziekinitiatief brengt al jaren beginnende en onbekende Haarlemse bands naar kleine cafés in onze stad. Zo krijgen muzikanten de kans om podiumervaring op te doen, nieuw publiek te bereiken. Nou ja, gewoon lekker te spelen in cafés, laten we dat niet vergeten. Volgens coördinator Michiel van Renen is het steeds moeilijker geworden om voldoende deelnemende cafés te vinden. Ook de belangstelling voor live muziek is volgens hem veranderd. Van Renen die had al een opvolger klaarstaan, maar die trok zich uiteindelijk terug. En dat betekent maar één ding, daarna valt het doek valt gewoon na dit seizoen. Het komende seizoen komt er dus aan. Deze week begint de allerlaatste editie verspreid over de komende 8 maanden... zijn er nog optredens op verschillende locaties in Haarlem. Onder andere van de band die zo direct na 8 hier voor ons klaarstaat. Dus Drone Strings. Het zal wel heel bitterzoet voor ze zijn, want hoe gaaf is het om mee te doen. Maar ja, het is de allerlaatste keer dat het gebeurt dus. Goed. Dat dus zo direct allemaal na 8 uur. Dan gaan we even een interview houden natuurlijk met die band die hier al lekker staat te spelen. Ik heb het voorrecht gehad om alvast even te mogen luisteren hoe de band klinkt. Nou, ik kan je melden. Blijf luisteren dus naar Haarlem 105. Madcon.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos.

0: Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september... twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
2: even een tweetje afwijden.
1: Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
4: Goedenavond, je luistert nog steeds naar 105 Sessions. Met zo direct Drone Strings in de studio.

0: ja. Fleetwood Mac, Family Man, heerlijk nummer. Iets later album van de band, maar oh zo goed nog steeds. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions op Haarlem 105. Hartelijk welkom bij het tweede uurtje. Hier aan tafel een Haarlemse rockband met een flinke dosis jaren 80. En ook een zanger die ooit in Sheffield furore maakte in de muziekscene daar. En binnenkort staan ze weer te vlammen tijdens de Haarlemse popscene on tour. Kortom, we hebben genoeg te bespreken. Drone Strings, hartelijk welkom heren.
1: Dankjewel.
0: Kijk, vanavond. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb Rick, Bas, Tjeerd en Steven hier aan tafel. Nou, ik denk aan de namen dat je wel kan baseren wie er in Sheffield in de muziek zien. Dat Steven, dat ben jij. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Laten we even beginnen met wie Drone Strings überhaupt zijn. Misschien kent men jullie nog helemaal niet. Steven, hoe zou je Drone Strings omschrijven?
2: Drone Strings is een groep jongens. Beetje ouder dan een jongen, maar we hebben allemaal dezelfde soort smaak in muziek. Maar dat is heel breed.
0: Ja.
2: En we maken ook heel leuke muziek samen. Dat is de Drone Strings.
0: Nou, simpel. Ik herken het tegenover me. Nog wat toe te voegen hier, of is dat een goede introductie?
3: Lijkt me een goede introductie.
4: Goed begin in ieder geval.
0: Nou kijk, dat is mooi om te horen.
4: Nou, we zijn wel iets meer dan de jaren 80. Hoorde je dat zeggen? Maar ik denk,
0: nee, het is niet alleen jaren 80.
4: Iets meer tijdloos zou ik bijna zeggen.
0: Ja, nee, ik bedoelde meer invloeden uit de jaren 80, maar ook vast dat hele andere terrein. Ja, dus wat dat betreft is dat een goede rectificatie, hoor. Ik vond het een opvallende naam, Drone Strings. Waar komt die naam vandaan, Steam, eigenlijk?
2: De Drone Strings komt uit een liedje van The Cult.
0: Oh.
2: Niet dat ze noemen het Drone Strings, maar ze spelen een Drone String. Dat is één snaar die altijd dezelfde toonsoort speelt. Oh. En in dat geval is het een D, maar dat kan ook op een sitar zijn. Of vele andere instrumenten. Hurdy-gurdy heeft Drone Strings. En ja, wij zijn allemaal hurdy-gurdies. Dus,
0: Drone Strings, daar komt het vandaan. Het is een beetje muziekjargon eigenlijk.
2: Ja,
0: Nou, vandaar heb ik er niks van gehoord. Ik ben helemaal niet in thuis, wat grappig zeg. Ik vind het wel interessant, Steven. We komen zo even bij jou. Jij komt dus uit Sheffield. Jij komt uit Engeland in ieder geval. Hoe is de liefde bij de rest van de band ontstaan? Rick, hoe is die bij jou ontstaan?
5: De liefde voor muziek? Ja. Of, eigenlijk geïnspireerd door eigenlijk een band die ik eigenlijk live zag. En ik dacht, dat wil ik ook.
0: Ja?
5: En ook toen ik echt een hele kleine jongen eigenlijk ook de... misschien kreeg de muziekkorps eigenlijk ook die trommels. En dat vond ik eigenlijk zo indrukwekkend. Daar is het ontstaan.
0: En wat voor bands waren dat dan?
5: Eigenlijk een algemeen pop- en rockband.
0: Ja, dus daar precies. En hier tegenover, heren, hoe is dat bij jullie ontstaan, die passie voor muziek?
4: Dus ook eens even aan jou overlaten, Tjeerd.
3: Ik weet nog goed dat ik als klein jongetje op mijn transistorradiootje in bed stiekem lag te luisteren. En toen kwam Busstop van de Hollies voorbij.
0: Iconisch.
3: Zo lang geleden is het dus al. En toen dacht ik, dit is gaaf zeg, dat als je dat kan doen. Toen vroeg ik aan mijn ouders of ik op gitaarles mocht. En dat mocht, want mijn ouders stimuleerden muziek maken. Maar dat schoot niet erg op, want dat was op de Nieuwe Gracht bij overigens een hele goede docent. Het was klassieke muziek en dat vond ik eigenlijk helemaal niet interessant. Dus ik studeerde ook niet, dus toen kwam ik na een week en kon ik er nog niet. En ik had een meisje in de klas op de middelbare school die een beetje Melanie-achtig liedjes zong. En toen dacht ik, dat zijn gewoon wat akkoordjes en zo, dat kan ik ook wel leren. Ja. En zo is het allemaal begonnen.
0: Zo geschieden eigenlijk.
3: En op een gegeven moment ga je dan met anderen een bandje vormen. En dan is er al een gitarist. En denk je, dan doe ik die bas wel. En daar ben ik bij gebleven.
0: Mooi, mooi, mooi. Hey Steven, bij jou zit dat misschien hetzelfde. Maar jij komt uit Engeland.
2: Ja.
0: Jij zat in de jaren 80, vandaar ook misschien de jaren 80, wat ik net benoemde eventjes. In een band in Sheffield. Dat is toch ook leuk. Klopt. Jij gaat al heel lang mee in de muziek. Want je hebt mensen die thuis op gitaar zijn. Maar jij zat gewoon in een band toen al. Kan je ons even meenemen? Hoe zag dat eruit in die tijd?
2: Het was zogenaamde post-punk new wave. En de Sex Pistols heeft iedereen geleerd hoe iedereen kan spelen.
0: Ja.
2: Dus ja, dat probeerde ik ook. En je maakt een herrie en mensen vinden dat leuk. Dus daar ben ik mee begonnen en ik heb eigenlijk nooit gestopt.
0: Nee.
2: En een kleine pauze met kinderen natuurlijk. Maar sindsdien met deze Nederlandse jongens.
0: Ja, want hoe is dit concept ontstaan, Drone Strings? We hebben het dan natuurlijk al over jullie muzikale passies en waar het vandaan komt. Maar hoe is dit ontstaan?
2: Eerder speelden wij, of tenminste Tjeerd en ik, in een coverband. Oh. Dat heette Old Dogs Are Grey. En we dachten, waarom niet eigen liedjes spelen? En dat was het einde van de Old Dogs Are Grey. Al dat niet iedereen was mee eens.
0: Okay, ja.
2: Dus Tjeerd, ik en een andere drummer zijn verder gegaan met eigen nummers. En ja, we blijven nummers, eigen nummers schrijven.
0: Ja.
2: Vanavond spelen wij onze eigen nummers, behalve één cover. En dat wordt een verrassing.
0: Ja, daar gaan we, ik wou net zeggen, daar gaan we niet verder over hebben. Want dat moeten natuurlijk, mensen moeten wel even blijven luisteren daarvoor. Maar over wanneer hebben we het dan? Wanneer zijn jullie begonnen met Drone Strings?
2: De Drone Strings zelf in 2018? Of zo?
3: Ja, zoiets denk ik. Ja, ik weet ook niet meer precies. Ja, jij was toen met Andy. Dat was de oorspronkelijke drummer. Ook een Engelsman overigens. En die ook al net zo lang in Nederland woont als Steve.
0: Ja.
3: En jullie gingen toen, de andere band stopte, eigen nummers doen. En op een gegeven moment vroegen ze aan mij van, wil je een keer, vind je het leuk om een keer mee te doen? Dan kunnen we eens horen hoe het met een basgitaar erbij klinkt.
0: Ja.
3: En dat deed ik. En dat vond ik meteen erg leuk om ook echt eigen nummers te spelen. En dus ik ben gebleven.
0: Ja, zo kan het dus allemaal gaan natuurlijk. Ja, dan kijk ik jou Bas eventjes aan.
4: Ja?
0: Jij zei net al, jij verbetert me even op dat het niet alleen maar jaren 80 is. Nee, dat begrijp ik helemaal. Maar zou je dan even kunnen omschrijven wat de stijl wel is? Is het eigenlijk in een term te omvatten of is het heel breed?
4: Ik kan wel een poging doen. Ik heb geen pasklaar antwoord.
0: Nee, kom maar door. Doe je best.
4: We hebben het ook nog nooit afgesproken. Maar ik zou het een beetje alternatieve rock willen noemen of zo.
0: Wel breed,
4: zeg je
0: inderdaad.
4: Dat? Dat is heel breed. Ja, maar het is ook vrij breed wat we doen.
0: Ja.
4: Het liefst zeg ik ook gewoon gitaarmuziek.
0: Gitaarmuziek?
4: Ja. En met een vleugje ethisch komt er af en toe tussendoor.
0: Komt hij toch terug?
4: Jawel. Ja, je was ook niet helemaal aan buis hoor. Dat had ik je ook niet, zeker niet willen, van willen beschuldigen. Nee, en ik heb er ook niks op tegen. Ik vind het ook heel leuk. Dus ik,
0: ja, het is geen belediging tenslotte natuurlijk ethisch. Hallo, wat
4: nee, een nee, ik vind het wel een van mijn lievelingstijdperiodes geweest. Voor mij ook.
0: Ja.
4: Maar soms vind ik ons ook een beetje 90's, zoals dat ook weer hip heet. En misschien ook nog wel van deze eeuw.
0: Ja, jullie zijn hier tenslotte hallo, natuurlijk. Hey, zodra ik gaan we even verder praten natuurlijk over wat er de komende tijd op de planning staat. Jullie recente muziekhistorie en wat er nog meer aankomt. Eerst nog even muziek op 105 van Bruno Mars.

0: Ja, we zijn er hoor. De koptelefoon zat in de knoop, maar we zijn weer back on air, dames en heren, met Drone Strings, niet de minste muzikant hier aan de tafel. Heren, leuk dat jullie er zijn nog steeds. Hartstikke gezellig. Zo leek over een kwartiertje is het showtime. Dan gaan jullie hier optreden. Maar eerst nog eventjes wat meer informatie willen we natuurlijk weten. Want ja, jullie zijn druk bezig met muziek uitbrengen. De afgelopen jaren steady een aantal singles per jaar. De laatste dateert van augustus. Over and Above. Ik ga even aan Rick kijken. Rick, wat is dat voor nummer?
1: Het is een reggae-nummer.
0: Een reggae-nummer.
1: Dus ja, we vinden het leuk om een beetje de grenzen te verkennen. En verschillende stijlen te mixen.
0: Nou, dat is inderdaad wel een hele, ja, tenminste alternatieve rock wat ik net hoor. Dat is natuurlijk best wel anders inderdaad. Is dit de eerste keer dat jullie zo'n uitstapje maken?
1: Nee, er zit nog een... Nou ja, vandaag spelen we ook een nummer wat ook wel wat reggae-invloed heeft.
0: Oké. Okay. Dus, spannend, niet te veel over kwijt nog. Hè? Ik
1: bedoel, nee, nee. Moet... Hallo. Een heel klein tipje van de sluier.
0: Ja, precies. Precies.
2: Ja, is dat?
0: Ja, ik ben nu ook heel benieuwd eigenlijk. Ja, dan vraag je natuurlijk wel af, na zoveel singles, is het dan niet tijd voor iets groters? Een EP, een LP misschien op den duur. Zijn jullie met nieuwe dingen ook bezig, Steven?
3: Nou, een van de nummers dat we vanavond spelen komt hopelijk nog dit jaar uit.
0: Oh.
3: Dat zou dan de vierde nummer van 2026. Dus we kunnen dat een LP noemen.
0: Ja,
3: als we dat verzamelen.
0: Maar er komt een nieuw nummer, dat gaan jullie straks ook spelen. Ik hoef niet alle details, want dat moeten natuurlijk de mensen zelf thuis aan horen. Maar kan je een klein beetje over vertellen wat dat voor...
3: Het is een grappige nummer. Het heet I'm Not Mean. En het is geschreven omdat mijn vrouw noemt me altijd een mean oud man. Ik ben niet mean. Ik ben heel aardig.
0: Nee, die indruk ken ik ook niet. Maar dat zien andere mensen blijkbaar anders. Oh, oké. En daar is dat nummer gebaseerd.
3: Dat is zo, ja.
0: Geweldig. Hoe is de taakverdeling eigenlijk, Tjeerd, bij de band? Hoe, wie doet wat? Wie schrijft de nummers? Wie schrijft de teksten, de muziek?
2: Meestal is dat Steve. Die met de muziek komt. Bas ook wel eens. Rely on Yourself is van Bas. Ik doe ook wel eens een poging met akkoorden en schema's te komen. En in ieder geval is het zo dat ik wel mijn eigen baspartijen erbij bedenk.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. En Steve is natuurlijk ook de man die goed is in Engels. Het is tenslotte zijn moedertaal.
0: Nou,
2: dus hij kan de teksten schrijven. En dat deed Andy, onze vorige drummer, als Engelsman ook regelmatig. Dus we spelen nog steeds nummers met teksten van hem en muziek van Steve. Dus,
0: ja.
2: Ja.
0: En ik hoorde net een leuk feitje, even heel iets anders weer hoor. Steven, iets wat niet veel bands uit Haarlem kunnen zeggen, denk ik. Jullie hebben gewoon een eigen studio om op te nemen.
3: Dat klopt.
0: Hallo. Ja.
3: We hebben een eigen studio. En dat is ook in onze oefenruimte. En daar nemen we onze eigen singles, eigen liedjes op. Dus ja, we zijn een echte indieband van begin tot einde.
0: Maar hoe is dat zo gekomen? Een eigen studio, zeg hallo. Dat is wel een behoorlijke achievement om even in het Engels te blijven.
3: Nou, ik had niks te doen. Oh. Dus ik dacht, wat zou ik kunnen doen? Oh ja, studio.
0: Dus, is het zo simpel gegaan?
3: Het is niet simpel. Je moet het zelf leren. Maar dankzij YouTube leer ik hoe je kan mixen en opnemen en uitbrengen. Het is niet de hoogste kwaliteit, maar het wordt gespeeld op Spotify, op Amazon, op Apple. Overal kan je de Drone Strings opzoeken.
0: Kijk.
3: En hoor je alle liedjes van ons.
4: Maar het hoeft niet een gigantische investering te zijn. Het klinkt meteen zo duur.
0: Ja, dat is mijn idee. Misschien is mijn perceptie daarvan. Maar...
4: Zo vat ik het een beetje op hoe je het...
3: Het kost hetzelfde als een elektrische fiets. Om een studio te bouwen.
0: Nou, dat is toch een investering. Maar inderdaad, jongens, ik heb geen idee. Maar oké, nou,
4: goed dat hoeft niet per se. Het is, en we hebben een oude school waar we een studiootje in hebben. Dus huur, dat is een relatief goedkope huur. En wat tweedehands spullen.
0: Ja.
4: Ja, ik praat even voor Steve nu, hè, want die heeft het uiteindelijk... heeft hij al nog een beetje bij elkaar geschoold. Maar ja, je moet natuurlijk wel een computerprogramma hebben en een computertje. Ja. En dan kom je al een heel eind.
0: Hoe lang is dat ondertussen al, die studio?
4: Nee, ik denk dat we daar nu een jaar of vier zitten of zo.
3: Bijna.
4: Ja.
0: Ik denk dat jullie ook druk aan het oefenen zijn voor iets wat er ook op de agenda staat binnenkort. Ja. De Haarlemse Pop Scene on Tour gaan jullie weer aan meedoen. En ik zeg weer, want normaal is dat natuurlijk eigenlijk niet dat je vaker meedoet. Maar dit is de jubileum editie en meteen de laatste editie ook. Dat kwam laatst naar buiten natuurlijk.
2: Ja.
0: Zijn jullie daar al veel mee bezig?
2: Ja, ook. Maar we hebben ons eerst even op deze avond gefocust.
0: Dat begrijp ik.
2: Maar we hebben ze inderdaad hier opgegeven. En helaas zijn er nog maar 5 podia die deelnemen. En als je je opgeeft, dan verplicht je ook om op alle 5 podia te spelen. Je kan niet zeggen van nou, ik heb geen zin in die. En, dus je doet mee. En daarnaast is er... helaas ook wat weinig animo dit jaar qua inschrijvingen. En het een lijkt al wat verband te houden met het ander. Minder podia, minder bands die geïnteresseerd zijn. Waardoor dus ook de slots zijn opengesteld voor bands die al eerder hebben deelgenomen. Vandaar dat wij ook ons weer hebben opgegeven. En, dus los van in ieder geval die 5 optredens... kunnen we waarschijnlijk ook nog wel hier en daar een inval optreden doen.
0: Ja, precies. Maar laten we starten bij vanavond inderdaad. Over iets meer dan 10 minuten staan jullie hier op de bühne.
2: Ja.
0: In onze oefenruimte, wil ik niet zeggen. Gewoon de speelplaats, noemen we het liefkozend hier vaak. Nog even een kleine recap. Wat kan men zo direct op Haarlem 105 verwachten van Drone Strings? Wat gaat men zo direct beluisteren? Kijk even om me heen. De eerste die...
4: Nou, leuke mix van wat... Nou, ik zou zeggen wat vlotte nummertjes van ons. Die naar ons idee goed luisterbaar zijn qua radio.
0: Kijk, nou, daar ben je al een heel eind, denk ik. Nou, ik
4: dat een beetje mix is het, ja. Van,
0: in ieder geval zo direct. Drone Strings, lekkere geluiden, rock. Ethisch ook een vleugje. Eigenlijk van alles komt er zo direct dus langs. Om 8:30 op Haarlem 105. We gaan tot die tijd nog eventjes luisteren naar andere muziek van Mr. Probst.

Tears for Fears. Zo, we komen even binnen. Tears for Fears op 105 natuurlijk. En we gaan beginnen, want het is 8:30. Dat betekent maar één ding. We hebben live muziek op de zender. En niet tenminste hoor. Dames en heren, Drone Strings.

on an epic scale. Knew at once he was a man.

dames en heren, dit was hem hoor. Drone Strings op 105. Wat een fantastisch optreden was dit. Hè. En ook een lekkere cover van Steve Harley natuurlijk eventjes tussendoor. Zo direct gaan we nog eventjes napraten met ze. Hoe ging het optreden? Wat komt er nou de komende tijd aan? Waar staan ze? En nou, dat soort dingen. Anderson Paak komt er nog aan.

0: we hebben een hele andere muziek van Anderson .Paak op 105. En net natuurlijk genoten van het optreden van Drone Strings. En ondertussen, ja, wat een optreden. Ze zitten alweer aan tafel, heren. Ik begin even met jou, Steven. Hoe ging het? Hoe ging het optreden?
1: Ik duik goed. Ja? Een paar kleine foutjes, maar niemand hoort dat.
0: Nou, ik wou net zeggen, dat is mij in ieder geval niet opgevallen. De luisteraar
2: heb jij foutjes gemaakt?
1: Nee, ik loop, shit.
3: Dat hoor ik toch de hele tijd.
0: Nee, maar al met al, nou, foutjes in de marge, maar volgens mij is die heel klein. Ja. Het was een lekker optreden, hoor.
1: Dankjewel.
0: Als ik namens de luisteraar mag spreken in ieder geval. Ik vond het fantastisch. Wat ik ook opvallend vond, de cover inderdaad van Steve Harley. Hè? Een Cockney Rebel in mijn hoofd. Hey. Waarom dat nummer? Waarom die artiest?
1: Omdat het een lekker liedje is. Omdat het klinkt heel vrolijk, maar het heeft een donkere betekenis achter. En dat zijn wij, heel vrolijk, maar donker.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat lijkt me reden genoeg, denk ik.
1: Nou ja.
0: Goed.
3: Ja, ik word genuanceerd, maar voor de rest.
0: Ja, precies. Hey, nieuwe muziek, waar jullie mee bezig? We gaan nog even gewoon een samenvatting van het hele gesprek ongeveer. Maar nieuwe muziek komt er dus aan. Ja. Is er al een indicatie wanneer dat...
1: We hebben I'm Not Mean 1 keer opgenomen, maar we doen het nu anders.
0: Oh.
1: Sneller en vrolijker.
0: Waarom die keuze?
1: Omdat I'm Not Mean was een beetje mean. En nu is het een beetje wow.
0: Okay.
1: Dus dat doen we.
0: Oh, en er valt dus de hele opstelling valt. Nou goed, het hele decor valt. Gelukkig staan jullie er niet meer. Dat is mooi.
3: Dat gaat dit jaar niet meer lukken, denk ik.
0: Dit jaar gaat het niet meer lukken. Ja, laten we even terug naar de zaak gaan.
3: Dat denk ik niet. Tenminste, maar hoop het.
1: Wat mij betreft is het vanavond klaar.
3: Ja,
2: we hebben het een beetje aangepast.
3: Het is maar een beetje

0: 22 april in Skatepark Haarlem. En dan als laatste op 27 mei in Lokaal.
1: Kijk.
0: En wellicht dat we hier en daar nog wel wat inval optredens waar ik het eerder over had kunnen meepikken.
2: En kan men op de hoogte blijven? Hebben jullie sociale media kanalen waarvan men kan zien van nou, dan treden ze hierop, dan treden ze daarop?
0: We hebben een Facebookpagina inderdaad.
2: Drone Strings vermoed ik.
0: Ja.
2: Nou kijk, daar zijn we er. Heren, ik wil jullie ontzettend bedanken voor vanavond vooral. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Een heerlijk optreden. En,
0: dankjewel.
2: Nou, dat was het eigenlijk. De huishoudelijke mededelingen.
3: Dankjewel.
2: Hartstikke bedankt. En uiteraard natuurlijk nog even formaliteit. Maar als er nieuwe muziek aan zit te komen, horen we het natuurlijk het allerliefst op de zender erover. Hè? Dus dat komt TZT wel. Maar daar horen we graag meer over. Dank jullie wel. Goed, dat betekent meteen het einde van 105 sessies voor vanavond. Zo direct Rob Jonker neemt de honneurs waar voor de Disco Train. En nog even een herinnering. Mocht je nou optredens en interviews willen terugkijken van ons programma, dat kan allemaal op ons gratis te vinden YouTube kanaal. Ook vandaag het optreden van vandaag en het interview zal daarop verschijnen. Nou, dan rest mij niks meer dan alleen maar te zeggen een hele fijne avond en veel plezier met Rob Jonker.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt.

0: opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
3: Een hele goede avond. Geen Remco Lanting. Onze discotuiger. Die heeft ook eens een avondje vrij. En ik neem het over. We vertrekken van spoor 105. De Disco Train, jaren 70 en 80. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Goedenavond. En die trein die vertrekt al, hè. Zorg dat je een kaartje bij je hebt. De jaren 70 en de jaren 80. Dat is wat we je aanbieden. De komende twee uur tussen 9 en 11. Bij Haarlem 105.

Ja, het is altijd wat rumoerig. Want voor mij zit 2 uur lang de 105 sessions. En iedereen is hier aan het afbreken, maar dat komt allemaal goed.

0: De trein is vertrokken en hopelijk heb je een kaartje bij je. Want ik heb heel veel moois uit de jaren 70 en 80. Wat dacht je van Billy Paul, Michael Jackson, Barry White, Lou Rawls, wie kent hem niet? Grote namen komen langs met heerlijke nummers. Ja, het klopt. Geen Remco Lanting vanavond. Tussen de donderdagavond op de 15e oktober. Des Heren 2026. Je luistert naar de Disco Train. 7 over 9 en Ajax heeft verloren. Gadverdari. Maar AZ heeft gewonnen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: We beginnen een beetje rustig. De Commodores of is het Lionel, ja. Dit jaar was ik bij een optreden van hem in de Ziggo Dome. En hij zong deze ook.

0: rustige opening van de Disco 2, maar dat wordt swingender hoor, kan ik je beloven. Blijf lekker luisteren. We zijn er tot 11 uur. En we zijn vertrokken van spoor 105. En we doen verschillende stops aan. De Commodores, oftewel Lionel Richie.
1: I'm easy like Sunday morning.
0: Een paar weken geleden was hij met een optreden, werd hij niet helemaal lekker. Wel bij ons blijven hoor.

Hij komt uit Tuskegee. En dan zijn ze easy as Sunday morning. Wat mij betreft verveelt die nummer nooit. Ja, een hele goede avond. Fijn dat je luistert naar Disco Train. Geen Remco Lanting. Je zult wel denken, wat een andere stem. Nou, op het moment dat hij niet kan of ziek is. In dit geval is hij niet ziek, maar hij had wat andere zaken te doen. Hij moest richting Groningen om daar te helpen verhuizen. Nou, Remco, succes. Misschien luister je wel. We gaan 2 uur lang jouw gastheer zijn bij de disco. En de disco, dan heb ik het ook bijvoorbeeld over Carol Gianni. Misschien zeg je het niks. Haar echte naam, daar komt hij. Uchenna Carol Ikeyani. Ze komt uit Nigeria. Daar is ze geboren bij een Igbo-familie. Misschien zegt het je wat, maar ze verhuisde halverwege de jaren 70 naar Montreal in Canada om daar te studeren. Maar daar kwam ze ook in contact met de lokale disco-scene en producer Joe LaGreca. Misschien ken je die wel. Haar artiestennaam Carol Gianni. Waarom werd die uitgekozen? Dankjewel. De deur gaat dicht, het wordt wat rustiger. Omdat die voor de Noord-Amerikaanse publiek gemakkelijker uitspreken is. Dat kan ik me voorstellen, want Uchenna Carol Ikeyani, dat werkt niet. Hit and Run Lover ga ik voor je draaien. En dat is vrij vertaald. Een minnaar die snel toeslaat en er vervolgens weer vandoor gaat. 105. Zoals ik al zei, uptempo nummers. En dit komt van de Ramshorn Records. En de echte disco-liefhebber weet meteen wat ik bedoel. Hit and Run Lover, 13 over 9.

0: Ik beloofde het al, Hit and Run Lover. En er staan hier nog een aantal heren te wachten op een foto of een camera, denk ik. 105 sessions, 2 uur lang, met Jelle. Maar je bent nu ingestapt in de disco train. Ja, dat was Carol Gianni. We gaan terug in de tijd en hebben het over 1972. Wie kent hem niet? Billy Paul. Ja, van zijn LP, zijn album 360 Degrees of Billy Paul, maakt hij een heel lekker nummer. Het nummer gaat over een buitenechtelijke affaire tussen de zanger en mevrouw Jones. En dat was in die tijd, 15 jaar geleden. Was dat wat, hè? 1972, buitenechtelijke affaire. Nu denk je, waar hebben we het over? De twee ontmoeten elkaar elke dag in het geheim in hetzelfde café om 6:30. En dat bezingt hij ook. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, alhoewel zij beide weten dat hun liefde eigenlijk verboden is. Hun liefde voor elkaar is inmiddels al veel te sterk. En er worden nu foto's genomen, maar ik ga gewoon door. Het maakt me allemaal niks uit. Dit is live radio, daar doen we het voor. Hier komt Billy Paul.
1: Dit is Harlem 105.
0: Even een rustpuntje, oh. En er wordt een mooie foto genomen. Met zo'n nummer. 1972, heren. Waar was u toen? Ik was 10.

0: Mrs. Jones.
1: Hij schreeuwt het bijna uit. Billy Paul. Terug te vinden op het album 360 Degrees of Billy Paul uit 1972. Ja, dat is gewoon 54 jaar geleden. En toen begon ik al een beetje interesse te krijgen in de muziek. Ik was 10. En dit was soul. Zit je in de discotrain en heb je een kaartje gekocht? Fijn dat je meerijdt. We zijn vertrokken van station 105. Hier bij Haarlem 105. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 uur. Remco Lanting normaal als je gastheer. Maar daar ben ik nu vandaag, Rob Jonker. Fijn dat je luistert. Ja, het volgende nummer wat we gaan draaien, daar is de videoclip misschien wel bekender dan het nummer zelf. Hoewel. Het verscheen op 2 december 1983, de videoclip. En die werd geregisseerd door John Landis. En uit die tijd, weet je, misschien was er een film die heette An American Werewolf in London. Die heb ik ook nog gezien. Het was geen gewone videoclip, maar een filmachtig verhaal van bijna 14 minuten. Met zombies, make-up en special effects. Ja, waar heb ik het dan over? Weet je het al een beetje? Denk het wel, hè? Vincent Price verzorgde de beroemde gesproken horrorpassage aan het einde. Als ik toch zo'n stem had als Vincent Price, dat zou toch wel heel leuk zijn. Nou, misschien heb ik wel een beetje zo'n stem iets om te zeggen. De choreografie met de zombies werd wereldberoemd en wordt nog steeds nagebootst. Ik heb het natuurlijk over Thriller. De rode jas van Michael Jackson werd een van de bekendste kostuums uit de popgeschiedenis. En het album Thriller won in 1984 8 Grammy Awards, waaronder Album of the Year. Thriller was voor mij nog steeds het meest verkochte album. En een leuk weetje, hoewel het album in 1982 verscheen, werd de single Thriller pas eind 1983 uitgebracht. Ja, de videoclip hielp het nummer uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende klassieker rond Halloween. En guess what? Halloween komt eraan. Natuurlijk. Het is al donker buiten hier in Haarlem, dus een beetje griezelen mag er wel bij. Michael Jackson, MJ, Thriller.

Ja, dat is weer wat anders dan de ochtendshow. Luister naar Vincent Price. Creatures crawl in search of

0: 15 oktober. De geboortedag van Tito Jackson. Helaas overleden in 2024. Dankjewel Benito. Hij stuurde me even een appje. Benito van Amersfoort was vandaag de ochtendshow DJ. Hey, nou horen we dat hele mooie verhaal niet van, van Vincent Price. Het kan zomaar, ja. Dit is live radio. Goedemorgen. Nee, goedenavond. Ik zeg normaal altijd goedemorgen, want ik zit op de dinsdag en de vrijdag tussen 7 en 10. Morgenochtend dus ook. Dat betekent snel naar huis straks om 11 uur en snel het bedje in, want om 6 uur gaat het wekkertje weer. Maar we zijn bezig met de Disco Train en we danderen voort, want wie komen we in het compartiment tegen? Barry White, die mag niet ontbreken. Hij heet Barry Eugene Carter en hij komt uit Galveston. Op 10-jarige leeftijd ging het niet zo heel erg goed met Barry, want hij werd lid van een gang en op die leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van Cadillac-autobanden ter waarde van $30,000. Ja, als je dat dan doet, die diefstal, dan moet je het goed doen. Maar gelukkig, het ging beter. White's muziekcarrière aanvankelijk nog als producer, maar zijn grote successen voor het opzetten van Love Unlimited. Je weet van het Love Unlimited Orchestra, maar Love Unlimited waren 3 dames. Walking in the Rain with the One I Love, schreef hij. En dat Love Unlimited Orchestra kwam er ook aan met Love Team, maar eigenlijk kon hij zelf hartstikke leuk zingen. Ja, in hetzelfde jaar dat hij dit nummer wat we voor je gaan draaien uitbracht, had hij nog een ander nummer ook. Jazeker. Zo werkt het nou eenmaal. Tijdens een verblijf in een ziekenhuis in 2003, waar hij herstelde van de gevolgen van een beroerte, overleed White aan een nierziekte. Heel vervelend. In 2013 kreeg hij overigens postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame. Zo werkt het.
1: I've heard people say that too much of anything.
0: Nou, als je nou over een stem hebt.
1: But I don't know about that.
0: Op de laatste donderdagavond.
1: Many times that we've loved and we've shared love and made love.
0: Je kan niet genoeg van liefde krijgen, toch? Barry White op je radio. Bijna 9:30. Can't get enough of your love. Barry, vertel ons.

echt zoveel hits gehad. Let the Music Play, ken je ook nog van hem? Oh, wat heeft die man een stem. Barry White, helaas, niet meer onder ons. In 2013 kreeg hij postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame. Terecht overigens. Ja, we hadden het net al over de film Werewolf in London. En ook de videofilm die gemaakt werd van Thriller. En nu gaan we ook even een film in. Saturday Night Fever. Wie kent hem niet uit 1977? Ja, dat was wereldwijd een fenomeen. John Travolta. Als je iets jonger bent dan ik ben, dan zeg je, denk je misschien, waar heeft hij het over? Nou, John Travolta was in zijn witte pak en de dansscenes. Dat was een icoon. Maar de muziek van de Bee Gees vormde het kloppende hart van deze film. Een bijzonder detail. Night Fever was oorspronkelijk ook overwogen als titel van de film. Uiteindelijk werd er gekozen voor Saturday Night Fever. Het nummer won in 1979 een Grammy voor de beste vocal pop of performance by a group en is nog altijd een vaste waarde op een discofeest. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Bij Danscentrum Schreuder in Haarlem leerden we de Night Fever. Ja, ik ken hem nog steeds. Of ik kan hem nog steeds. Ja, ik kan hem nog steeds. 3:30 luisteren naar Haarlem 105, de Disco Train.

0: 1977. Oh. Maar ja, we draaien natuurlijk nummers van de jaren 70 en 80. De Disco Train dendert door. En jij zit lekker mee. Mee te deinen. Heb je de tafel en de stoel aan de kant gezet? Dan kun je de Night Fever dansen. De Bee Gees. Barry Gibb is de enige die nog leeft. Maar wat hadden ze een dijker van een hit. En dat album ook. Wauw. Het is niet alleen maar disco, maar natuurlijk ook soul. En als je het over soul hebt, dan heb je het over Lou Rawls. Jazeker. Een paar interessante feiten over Lou Rawls. De songwriters, het nummer werd geschreven door de beroemde Amerikaanse duo Kenny Gamble en Leon Huff, die voor heel veel verschillende artiesten wat schreven. En de productie, het nummer heeft de kenmerkende Philadelphia soul-stijl, met rijke strijkers en een elegante ritmesectie. De Phil Sound werd het al genoemd. De boodschap, ja, de zanger verzekert zijn geliefde dat niemand haar ooit dezelfde liefde zou kunnen geven als hij. En dat klinkt overtuigend, Lou. En dat is het ook. Het succes, het werd een internationale hit. En nog altijd het bekendste nummer van Lou Rawls.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nou, en als je die eerste tonen hoort, dan weet je het al, hè? Lekker, op de donderdagavond, 7:30. Schenk iets lekkers in. Doe er een nootje bij. Nou, nootje. Dat zou wel lekker zijn. Nee, we houden het bij presenteren.

0: You'll Never Find Another Love Like Mine. Maar hij had nog zo'n hele andere grote hit. Weet je nog welke? See You When I Get There. Ja, You're Gonna Miss My Loving. Ja, zo is het wel. Hij overleed helaas op 72-jarige leeftijd op 6 januari 2006. Dat is al een tijd geleden. Hij werd niet zo oud, maar hij laat wel een mooie muziek lagen. 11:50. En wat gaan we draaien voor je? Welkom in de Disco Trainers. Net inschakeld. Fijn dat je ingestapt bent. We zijn vertrokken van spoor 105, Haarlem 105. En we gaan nog eens hele leuke dingen doen. Tot 11 uur zijn we bij je met de jaren 70 en 80 disco en soul en funk van de bovenste plank. George Benson mag niet ontbreken. Het nummer verscheen in juni 1980 en werd geschreven door Rod Temperton, die ook hits schreef voor Michael Jackson. Als je daar, ja, precies. De productie was in handen van Quincy Jones, ja, dat is de man achter Michael. Wat deze plaat zo bijzonder maakt, is dat hij zowel op de dansvloer als bij rustig thuis luisteren werkt. Hey, nou, dat gaan we dan proberen, want je zit thuis te luisteren. Je zit niet op een dansvloer, je staat niet op een dansvloer. En een schoolvoorbeeld van elegante funky sound rond 1980.
1: Vroeg op, met Rob Jonker.
0: Dat is een klein grapje, hoor. Morgenochtend om 7 uur ben ik hier weer. En mocht je nog nooit geluisterd hebben naar Vandaag de Dag, de ochtendshow, doe dat. Want we hebben lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. 3 uur lang. Maar eerst even de Disco Train tot 11 uur.

Ik vind het altijd zo'n late night nummer, hè? Het is 21:15, dat is nog niet echt late night, hè? George Benson en niemand minder dan Rod Temperton, Quincy Jones, waren verantwoordelijk voor dit nummer. Het is 21:15 op jou, lokale radio Haarlem 105. Lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dit is de Disco Train. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 uur hoor je over het algemeen Remco Lanting. Onze oude disco-koning. Maar vandaag even niet. En dan mag ik hem vervangen. Dat doe ik met heel veel liefde.

Gimme the Night. Ja, dit nummer verscheen in 1977 op het album All and All. En als je een fan bent van Earth, Wind and Fire, dan weet je natuurlijk, All and All is dat album. Ja, het laat precies horen waarom de band zo bijzonder was. Een combinatie van funk, soul, disco, rijke blazers. Ja, die waren er zeker. Verfijnde arrangementen en de karakteristieke hoge stem van Philip Bailey. Ja, natuurlijk. Het nummer werd geschreven door Morris White, Vernon White en Eddie Del Barrio. Ja, de inspiratie van het nummer, we hebben het natuurlijk over fantasy. Ja, we kunnen heel veel nummers kiezen van Earth, Wind & Fire. Ja, die kwam mede door de science fiction film. En misschien heb je hem ooit wel eens gezien. Close Encounters of the Third Kind. Ik heb het natuurlijk over fantasy, ja. En dan gaat straks heel hoog, hè, die Philip Bailey. Oh. EWF werd die ook wel genoemd, hè. Was je heel snel klaar. Blijf lekker luisteren. We denderen voort in de Disco Train naar het volgende stopstation. En we gaan er straks alleen even uit voor het nieuws van 10 uur.

en je kunt blijven zeggen, wat hebben ze een hit gemaakt. After the Love Is Gone, September. Boogie Wonderland. En dat is heel hoog, Philip. Nou ja, mooi hoor. Ja, ze kan niet ontbreken. Diana Ross, de samenwerking met Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die zijn van Chic. En dat hoor je terug op dit nummer. Het is een LGBTQ plus anthem. Het nummer is geliefd. Voor openlijk je zal kunnen zijn. En dat mag allemaal hier bij Haarlem 105. Diana Ross. I'm coming out.

Ja, de samenwerking met Nile Rodgers en Bernard Edwards was ziek. Ja, die liep niet zo heel erg lekker. Mevrouw Rodgers was nogal, niks was goed genoeg. Dat was dus een eenmalige samenwerking, maar het werd wel een heel mooi album. Onder andere met I'm Coming Out. Dat grijze album, misschien weet je het nog. We kijken op de klok, het is 7:10. En dat betekent dat ik nog één, misschien wel twee nummers heb voor je. Maar eerst een verhaal. Ja, de groep bestond uit 5 broers van Kaapverdische afkomst die in de Verenigde Staten opgroeiden. Hun kenmerkende geluid was de combinatie van krachtige solozang, strakke meerstemmige harmonieën en onweerstaanbare dansbeat. Over wie heb ik het dan? 5 broers. Het is een beetje een pubquizvraag. Weet jij het? Nou, daar komt hij. De eerste broer heet Ralph. De tweede broer heet Arthur Pooch. De derde, Antone Chubby. Dan de Feliciano Butch. En Perry Lee Tiny. Ik heb het over de familie Tavares. Ja, zeker. Alleen die laatste twee. Ik heb het over Feliciano Butch Tavares en Perry Lee Tiny Tavares. Die zijn nog in leven en we draaien Heaven Must Be Missing an Angel. 105. Ja, natuurlijk. Ik weet dat ze ook nog hier in Haarlem in de Bijnen zal optraden. Ik heb er een mooie remix van gemaakt voor je. Nou, ik. Iemand anders. Maar het klinkt wel lekker. Heaven Must Be Missing an Angel. Blijf lekker luisteren naar de Disco Train.

De vijf broers uit Kaapverdië. En ze deden er van die hele mooie dansjes bij. We kennen ze natuurlijk ook van Don't Take Away the Music. En misschien weet je die ook nog te vinden. Who Done It? De Disco Train. Stopt even om bij te tanken. De kooltjes op het vuur. Maar we gaan verder. Straks na 10 uur. Dan zijn we bij je terug. Dus hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dan hebben we straks weer heerlijke mooie muziek voor je. Jazeker, absoluut. Ik had het net over Barry White. Onder de tonen van het Love Unlimited Orchestra met het Love Team strooi ik wat liefde over de ether in. En dan hoop ik dat je lekker blijft luisteren. We gaan richting het nieuws van 10 uur, maar we zijn zo bij je terug binnen een minuut of twee. Met heerlijke disco en soul. En de disco train stopt even. Zorg dat de kolen weer op het vuur zijn en dan gaan we weer door. Hopelijk zie ik je zo weer terug na 10 uur. Tot zo.

0: Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaanoever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog

0: maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
2: Een hele goede avond. De Disco Train gaat er 2 uur in. Blijf lekker luisteren. Een hot chocolate neemt ons mee. Het volgende compartiment, daar zitten ze. Errol Brown, weet je nog, met die mooie kale knikker. Daar weet ik alles van. We kennen hem van You Sexy Thing. En nog heel veel andere hits. Maar we doen Everyone's a Winner. Fijn dat je luistert. Reis met ons mee. Tot 11 uur, de Disco Train.

0: Ja, de leadzanger Errol Brown. Hij werd in 1943 geboren in Kingston, Jamaica. En hij verhuisde als kind naar het Verenigd Koninkrijk. In 1969 richtte hij samen met Tony Wilson Hot Chocolate op. En vanaf 85 ging hij een solo-carrière tegemoet. En in 2003 werd hij benoemd tot Member of the Order of the British Empire, de MBE. En hij overleed op 6 mei 2015. Hij is niet oud geworden, Errol. 71 jaar op de Bahama's. Everyone's a winner. Hot Chocolate, de opening van de tweede uur. Disco Train, reis je lekker met ons mee. Op de bok. Geen Remco Lanting, maar Rob Jonker. Volgende week is hij weer terug. En ik neem hem even waar, dat doe ik met heel veel plezier. Want ik kom uit die discotijd. Bijna 6:10 op jouw lokale radio Haarlem 105. De lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, en dat is lekkere, pure disco, maar we hebben ook gewoon soulmuziek. Dat heb je, als je dit eerste uur mee hebt geluisterd, heb je dat zeker gehoord. Luther Vandross, wie kent hem niet? Weet je dat hij als achtergrondzanger begon? En vocal arranger voor artiesten als David Bowie, Bette Midler en Chic, voordat hij in 1981 zelf doorbrak met dit nummer wat we voor je gaan draaien. Naast zijn eigen hits produceerde en schreef hij muziek voor artiesten als Daar Komt, en het zijn niet de minste, Aretha Franklin, Whitney Houston en Dionne Warwick. Terwijl de latere zangers als Mariah Carey, Beyoncé en Usher hem als belangrijke invloed hebben genoemd. Jazeker. Hij overleed in 2005. Wat vervelend allemaal. Allemaal van die jonge leeftijden. 54 jaar was hij. Maar zijn muziek blijft een vaste waarde in de soul en rhythm and blues. In 2026, dat is dit jaar geweest, werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nou, is er niks rock'n'roll aan hem aan, maar ja, dat noemen ze nou eenmaal in Amerika zo. Als performer, waarmee zijn blijvende invloed officieel werd erkend.
1: Dit is Haarlem 105.
0: En je kent hem natuurlijk, deze. Never Too Much. Ook zo'n lekkere avond. Ja, later in de avondmuziek. Doet het altijd goed. Nootje erbij. Een lekker drankje, dat mag een colaatje zijn. Mag water zijn. Mag van alles zijn. Luther Vandross, Never Too Much. Geniet de komende 3 minuten.

grote namen, de Rhythm and Blues en de Soul. Hij mocht helaas maar 54 jaar worden. Alweer 21 jaar dood. In 2005 overleed hij. En zoals gezegd, in 2026 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat is toch echt. Luther Vandross.

0: Ja, en als ik door de verschillende wagons doorloop, dan kom ik daar ineens Sister Sledge tegen. Sister Sledge, ja, je kent ze natuurlijk van We Are Family, het album, maar die ga ik niet draaien. Producenten, ja, daar zijn ze weer, Nile Rodgers en Bernard Edwards. Het beroemde duo achter Chic, en je hoorde ze net ook in het eerste uur al over Diana Ross, waar ze een album mee over maakten. De vier zussen heten een Debbie Sledge, oftewel Deborah Sledge, Joni Sledge of Joan Elise Sledge, zij is overleden in 2017. Kim Sledge of Kimberly Sledge, Kathy Sledge. Dat is gewoon Kathy Sledge. Het nummer vertelt over een opvallende stijlvolle man die de aandacht trekt wanneer hij een discotheek binnenkomt. Jazeker, hij is goed gekleed, zelfverzekerd en vooral een fantastische danser. Dan weet je wel waar ik het over heb. Hè? En een leuk weetje. De herkenbare muziek werd later opnieuw gebruikt in Getting Jiggy With It van Will Smith in 1997.
1: Harlem 105. We zijn er altijd.
0: We zijn er altijd. Stoelen en tafels aan de kant. En laat zien of je een greatest dancer bent. Sister Sledge. Het is 11:10 en je luistert naar de Disco Train. We denderen voort. En fijn dat je mee met ons rijdt.

De vier zusters. Sister Sledge. Dat zijn ook echte zusters van elkaar. He's the greatest dancer. En die stond op het album We Are Family. En dat nummer werd gebruikt bij La Cage aux Folles, oftewel The Birdcage, de film.

kwart over tien. Op jouw lokale zender Haarlem 105. De Disco Train dendert door. En jij hebt een kaartje gekocht, dus je mag meerijden. Gekocht. We geven gratis kaartjes weg, toch? Ja, zo werkt dat bij ons. De Brothers Johnson. George Johnson en Louis Johnson. En vooral Louis June Johnson is bekend van zijn slap bass techniek. En hij heette als de nickname Thunder Thumps. Ik heb stamp voor je.

En dan hoor je zijn bijnaam, Thunder Thumps. Op de basgitaar. Louis Johnson, helaas al overleden in 2015. Maar ja, dat krijg je als hij nummers uit de jaren 70 en 80 draait. En dat is gewoon 50 jaar geleden. Dan zijn er al een aantal die... tijdelijk met het eeuwige hebben verwisseld.

Maar het klinkt nog steeds lekker, toch? Met een lekkere bas. Dan kan je je voetjes toch niet stilhouden. Volgende week is hij weer terug. Mocht je ingetuned zijn en denken... Hey, ik mis de stem van Remco Lanting. Dat klopt. Vandaag afwezig, dus ik neem hem waar. En dat doe ik van tijd tot tijd. En mocht je denken, wat een prettige stem die meneer Jonker. Morgenochtend om 7 uur ben ik hier weer met de ochtendshow. Vandaag de dag. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Dus dat is meteen straks naar bed. Om 11 uur klaar en meteen terug. Even een beetje bijkomen, toch? Ja, dat was de Brothers Johnson. We gaan over naar een Amerikaanse funk, soul, rhythm and blues en ja, van alles. Ze komen uit New Jersey, Jersey City. En de band werd opgericht in 1964, toen was ik 2. En groeide uit tot een van de oninvloedrijkste funk acts uit de jaren 70. Waar heb ik het dan over? In 2024 werd de groep opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame ook al. Ja, de groep begon als een jazz-georiënteerd ensemble onder verschillende namen, voordat ze in 1969 officieel Cool and the Gang gingen heten. Ja, hun vroegere werk draaide vooral om instrumentale funk met krachtige blazers. Terwijl de komst van de zanger James G.T.A. Taylor eind jaren 70 zorgde voor heel veel grote hits. Ladies Night, Celebration en Joanna en deze. Tien voor half elf. Get down on it. What's he gonna do?

Ja, Kool & The Gang staan natuurlijk bekend om de catchy music. En vooral het herhalen van de titel. Ladies Night wordt ook veel gedraaid voor de dames. En je hebt tegenwoordig films, hè, met Ladies Night, ja. Maar Joanna Fresh Celebration, als er iemand jarig is, draaien we hem.

0: zo kunnen ze wel 7 minuten doorgaan. In de jaren 70, 80 was de disco-single een hot item. Ja, dan gingen ze in de studio en dan maakten ze 8 minuten iets van Get Down On It. Nou, dit was onlang genoeg. Iets van 4 minuten 39. Get Down On It. Ja, Last Dance. Nou, dat is het nog zeker niet, want we gaan door tot 11 uur. Ik had het de eerste uur over de Saturday Night Fever. De tegenhanger kwam van Motown. Thank God It's Friday. Jazeker. Het won in 1979 een Oscar voor de Best Original Song. Want dat nummer werd voor deze film geschreven. We hebben het natuurlijk over Donna Summer. Weet je eigenlijk dat ze Donna Sommer heet? Want ze is getrouwd geweest. Ze is overleden helaas. Met de Oostenrijkse acteur Helmut Sommer. En daarna werd haar artiestennaam Summer, een verengelsing van het Duitse woord Sommer. Oorspronkelijk was het Donna Sommer, maar door een typfout op de hoes van de eerste single werd het dus Summer. De naam heeft ze dan ook maar behouden totdat ze overleed in 2012. En weet je hoe Donna Sommer eigenlijk heet? La Donna Adrienne Gaines. En ze kwam uit Boston.
1: Dit is Harlem.
0: Het begint heel rustig, maar het gaat uptempo naar de disco toe.

tegenhanger van Saturday Night Fever. Jazeker. Thank God it's Friday. Dat was een duidelijke knipoog naar de zaterdag. En Donna Summer maakte dit nummer voor de film. En werd uitgekozen. Een Oscar voor Best Original Song.

Lekker toch. Ja, we gaan naar één van de grootste disco-anthems uit de jaren 70. We hebben het over Sylvester. Hij viel op door zijn hoge zangstem en zijn uitbundige optredens. Het nummer werd een klassieker in de discotheken en groeide uit tot een belangrijke LGBTQ dance-item. Jazeker. Sylvester begon als gospelzanger en verhuisde eind jaren 60 naar San Francisco, waar hij deel uitmaakte van de avant-gardistische performancegroep The Coquettes. Na een korte periode met Sylvester en de Hot Band brak hij solo door, waardoor hij onder andere Dance Disco hit en ook dit nummer wat we nu gaan draaien voor je. Sylvester was een van de eerste internationaal bekende artiesten die openlijk homoseksueel was en gedurende zijn hele carrière. Hij zette zich in voor de bewustwording rond HIV/AIDS. En helaas, hij overleed in 1988 aan de complicaties van AIDS. Je kent hem natuurlijk. You Make Me Feel Mighty Real. Als je disco-nummers draait, dan moet deze erbij. Sylvester.

dit is weer zo'n voorbeeld van een hele lange versie 12 inch. Die heb ik niet opgezet hoor trouwens. Maar dat ging wel 8 tot 10 minuten door. Bijna 4:30. Dat betekent dat we nog zo'n 26 minuten hebben. We denderen door met de Disco Train. Chaka Khan.

Ja, ze stelt zichzelf voor. Chaka Khan natuurlijk. I feel for you. En weet je dat het nummer oorspronkelijk geschreven en opgenomen is door Prince in 1979. Maar in 1984 werd het een wereldhit.

0: zou een pubquizvraag kunnen zijn. Wie speelt hier mondharmonica? Dit is de rap van Melle Mel. Maar die herkenbare mondharmonica partij is van Stevie Wonder. Niemand minder dan Stevie Wonder. Die komen we zo nog even tegen trouwens. Want die hoort er ook bij in de Disco Tram. We wandelen door de verschillende compartimenten. En we komen grote namen tegen. Bijna 8:30. Ja, als ik Remco mag waarnemen van tijd tot tijd, dan draai ik vaak de Love Train, omdat Disco Train is. De Love Train is van die OJ's, maar die ga ik nu niet draaien. Het lied gaat over mensen die zich voordoen als vrienden, maar achter je rug om proberen je te benadelen. Hai. De titel Backstabbers betekent letterlijk zoiets als mensen die je achter je rug om verraden. Nou ja, of achter je een mes in je rug steken. Backstabbers, volgens mij. Leuk weet je, die OJ's waren een belangrijk onderdeel van de beroemde Philadelphia Sound, de Phil Sound. We hebben het daar in het eerste uur ook over gehad. Met rijke strijkers, funky baslijnen en onweerstaanbare groove.
1: Dit is Haarlem 105.

daar heb je die groove. Die OJ's. Op jouw lokale zender Haarlem 105. The Backstabbers. Kijk achter je.

The Philly Sound. De Sound uit Philadelphia. Backstabbers, the OJ's.

Met 25 Grammy Awards. Ik kondig me eigenlijk al een beetje aan. Waaronder meerdere overwinningen voor Album of the Year. Ja, behoort Stevie Wonder tot de meest onderscheidende artiesten in de Grammy-geschiedenis, kun je wel zeggen. 25 Grammy Awards, wauw. Hij werd natuurlijk opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat heb je wel vaker gehoord deze afgelopen twee uur. En hij ontving een Academy Award, een Oscar, voor I Just Call to Say I Love You. Dat vind ik een van zijn mindere nummers, maar dat is persoonlijk. Naast zijn muzikale carrière heeft Stevie Wonder zich langdurig ingezet voor maatschappelijke doelen. Hij speelde een prominente rol in de campagne voor een nationale feestdag ter ere van Martin Luther King Jr. Steunde initiatieven voor burgerrechten en toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. En gebruikte zijn publieke platform regelmatig om sociale rechtvaardigheid onder de aandacht te brengen. Jazeker, het nummer werd een grote hit, een grote internationale hit die ik voor je ga draaien. Bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Hot 100 Billboard. En ook Luther Vandross, en die hebben we net ook gedraaid. En achtergrondzangeres Rita zijn op de opname te horen. Ja, dat is weer een klein grapje natuurlijk. Morgenochtend zit ik hier om 7:00, dus misschien komen we elkaar dan ook wel tegen. We hebben het over Part-Time Lover. Hier is Stevie Wonder.

twee weken is hij in Nederland, in de Ziggo Dome. Songs in the Gear of Life Performance, de 50th Anniversary Tour. Hij gaat die bekende album, het iconische album Songs in the Gear of Life uit 76... gaat hij integraal spelen met Sir Duke, Isn't She Lovely. Deze dus niet, hè? Misschien heb jij al een kaartje. Kaarten zijn verkrijgbaar nog volgens mij. Of misschien is het wel uitverkocht. Vanaf 75 euro.

0: Part-time lover, leuk. Over 2 weken op de woensdag de 28 oktober. Het is vandaag donderdag de 15 oktober. En je luistert naar de Disco Train. We denderen nog steeds door, maar we gaan zo langzamerhand wel naar het eindstation. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, Jamo Beater heb ik neergelegd voor je. En dat is van James Ingram en Michael McDonald. En daar zit wel een verband met de naam van God. In het Jodendom wordt de godsnaam Yahweh, de YHWH, traditioneel niet hardop uitgesproken. Bij het lezen wordt doorgaans Adonai of Hashem gebruikt. Ja, J-A-H, komt ook voor als verkorte voornaam van de godsnaam, bijvoorbeeld in Halleluja. Dus Jamo Beater heeft gewoon een diepe religieuze betekenis.
1: Dit is Haarlem.
0: En verder klinkt het gewoon heel lekker. Michael McDonald en James Ingram met Jamo Beater.

0: Jamal Be There. Ja, veel Amerikaanse en Engelse muziek heb je gehoord. Of tenminste bands en zangers. Maar hebben wij in Nederland dan wel iets gedaan aan de disco? Jazeker. We gaan terug in de tijd. Spargo, ken je ze nog? Ja, je kent ze natuurlijk van You and Me. Dat is in 1980 een nummer 1 hit. Maar ze hebben nog veel meer hits gemaakt. Just For You, Hip Hop Hop. En ik draai nog een andere voor je. Het was geen eendagsvlieg. Na het uiteenvallen van Spargo, dat was in 1985... kwam de band in 1997 weer bijeen voor reunieoptredens. En bleven ze regelmatig optreden. De zanger Ellert Driessen, wie kent hem niet? Als componist en producer heeft Driessen een grote invloed gehad... op de Nederlandse talige popmuziek. Jazeker, hij schreef en produceerde muziek voor artiesten als... Rob de Nijs, Gordon, Replay, Anita Meijer, Rut Jacot... René Vroger en Wolter Kroes. Dat wist je niet, hè? Ellert Driessen. Zijn bekendste compositie is waarschijnlijk Banger Hart. Ja, de nummer 1 hit van Rob de Nijs. Die later ook diverse covers kreeg. En natuurlijk mag ook niet ontbreken Lillian Day Jackson. De dame in kwestie. Zij overleed helaas op 24 april 2023 op 63-jarige leeftijd.
1: Dit is Harlem.
0: You and Me draaien we niet. We draaien niet Just For You. En we draaien niet hip-hop op. Gewoon One Night Affair. 8 voor 10. Acht voor 11 dus.

En zo keert de Disco Train weer terug op zijn plek op spoor 105. En dat doen we met de Nederlandse groep Spargo. The One Night Affair. Nou, het was dus een One Night Affair, want volgende week is hier gewoon weer Remco Lanting tussen 9 en 11 op de donderdagavond.

Elle Brize en Lillian Jackson. Ja, de eindtune zet zich in. En dat is de eindtune die ik ook altijd gebruik in mijn ochtendprogramma. Wat leuk, hè? Mocht je daar zin in hebben, nodig je van harte uit. Morgenochtend om 7 uur maak ik je wakker.

Morgen ben ik weer om 7 uur van 7 tot 10. De ochtendshow vandaag de dag. Heb nog een heerlijke avond en nacht. En slaap lekker morgen gezond weer op. Hoi!

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen

0: dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.